0: De Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de achtste finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik hou brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je er heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder meer de 6e symfonie van Beethoven. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.

0: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
1: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: Ik ben er een beetje stil van. Wat is hier toch gebeurd? Die verrekte penalties. Het nieuws eerst nog met Reinhard Roemer.
6: Goedemorgen. Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat in Den Haag heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. Een andere hond kon nog worden gered door de dierenambulance. 2 mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe de brand in de Haagse Ribesstraat kon ontstaan is nog niet duidelijk. Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff. Die termijn gaat officieel morgen op 1 juli in. De Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat bepaalde de rechter gisteren. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 nu, het andere nieuws.
7: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, er staan ook nog files. Die hoor je van de ANWB.
8: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen. Dat komt door een stroomstoring.
5: Erwin Dart, dankjewel.
9: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
10: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
11: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
12: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio.

0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: TVN schiet op de paal. Heeft hem. Nee, heeft hem niet. Hoe is het mogelijk? Timber. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Verbrugge doet het. Oh, Hakimi ook op de paal. Sommerveld, nee. Ramt hem op de vuist. Weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. We moeten door. Het gaat weg. Marokko gaat door.

0: Ja, ik weet niet of je hebt gekeken naar het voetbal, maar het is net pas afgelopen. Verlengen, penalties, de hele mikmak. En ja, ik moet wel zeggen dat Marokko ook wel echt wel beter was het grootste deel van de wedstrijd. Maar dan die penalties, ja, dan ben je zo dichtbij. En wat gebeurde er allemaal? Op de lat, op de paal, missen van allebei de kanten. Verbrugge heeft er nog eentje gehouden die hij toch zelf erin schoot. Ja, het was echt complete gekkenhuis.
1: Het was bizar.
0: Ja, en dan toch ook verliezen. Weer die verrekte penalties.
1: Oh, beetje rauw.
0: Ja, ja, dat heb ik ook een beetje. Ja. Oh, en het was zo spannend. Ik ben om 3 uur vannacht ben ik opgestaan om te kijken. Eerst vanuit mijn bedje. Toen heb ik snel in de rust even Kasper uitgelaten. En toen verder gekeken op de bank. Maar ik moest op een gegeven moment deze kant op.
1: Absoluut.
0: Dus op de radio het verslag weer aan. En hier de penalties gekeken. Wat een rollercoaster.
1: Het was echt niet normaal. Je hoorde dan de stilte op straat en dan het gejuich bij de 1-0. En dan het gejuel bij later. Ja, en nu over.
0: Over, ja. We gaan snel de stad in, want we hebben natuurlijk allemaal verslaggevers in onze regio. En we beginnen met onze Bob Brinkman. Die is daar richting de Marktweg gegaan. Daar is het niet stil in ieder geval, Bob.
2: Nee, het is hier zeker niet stil, Jorinda. Meer goedemorgen. Het is ook wel een vreemd contrast. Dat vrolijke oranje boven de straten, al die vlaggetjes. De shirtjes die ze aan hebben, ook oranje gekleurd. Maar dan die beteuterde gezichtjes daarboven. Dat is toch een beetje een vreemd beeld. Ik sta nu op de kruising Marktweg Hoefkade, waar heel veel auto's langs rijden en eventjes flink op de klakson drukken. En ik heb ook wel een beetje het gevoel, want ik zie alle gezichtjes hier bij de Marktweg, die van de mensen die in de auto zitten ook gelijk naar rechts kijken, dat ze expres extra lang of extra hard toeteren als ze hier langs die Oranjestraat komen. Nog heel even voor de volledigheid, de Marktweg, dat is de Oranjestraat van Den Haag. Tegen de gevels aan, allemaal oranje doeken gespannen. Oranje vlaggetjes kriskras van links naar rechts over de straat. De lantaarnpalen zijn ook helemaal ingepakt. Oranje lampies, een heel oranje berging hier met een rood-wit-blauw geverfde deur. Waar ze vannacht, neem ik aan, allemaal de wedstrijd hebben gekeken. En waar nu de Nederlandse fans vol verdriet voor de deur staan. Hoe is de teleurstelling, meneer?
3: Ja. Ik ben helemaal verkankerd.
2: Oh, dat mag u niet zeggen op de radio.
3: Ja, ik wel. Ik ben helemaal naar de pleuris. Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen. Hoop ik echt serieus dat ze door de hele beker winnen ook.
2: Nou, dat vind ik mooi. Dat Marokko het dan het stokje overneemt.
3: Tuurlijk.
2: Van Nederland. Ja.
3: Tuurlijk.
2: Gaan jullie dan hier dan ook rood en groen straat van maken nu?
3: Nee, we gaan die straat gaan we gewoon rustig aan afbreken. Maar we gaan wel achter Marokko staan. Maar hey, ze hebben van ons gewonnen. Naar Pingels, oké, maakt niet uit. Maar luister, ze moeten wel de beker pakken dan.
2: Ja, daar gaan we dan voor. Dat zijn allemaal Marokko-fans hier geboren, Jorinda en meer. Ja. Deze.
3: Nou, dat is aangenees, hè, dat weet je.
2: Ja, maar dan mag je toch wel fan zijn van het team van Marokko.
3: Tuurlijk.
2: Ze zijn in ieder geval hier een beetje teleurgesteld, meer en Jorinda. Ze staan hier nog een biertje op te drinken of een sigaretje te roken. Wat vond u van de wedstrijd?
4: KU2. Ja, we hebben verloren.
2: Ja?
4: Ja, ik sprak net gewoon op z'n Haags, kut.
2: Ik sprak net een andere fan die zei van, dan moeten we nu maar voor Marokko zijn.
4: Nou, nee.
5: Nee, ik niet. Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, wij zijn niet voor Marokko.
4: Nee. Maar voor Marokko niet.
2: Nee, ja, ja, het is inderdaad misschien een beetje zuur de appel waar doorheen gebeten moet worden. Vooral met al dat getoeter daar op straat.
5: Ja, lekker toeteren allemaal, joh. Kijk, pleuris allemaal, joh.
2: Ja, de teleurstelling zit hier.
4: We hebben van de week een boete van 300 euro.
2: Voor het toeteren?
4: Voor het toeteren, ja.
2: Ja, dat maakt het niet echt, dat maakt het niet leuk natuurlijk deze dinsdagochtend.
4: Ik bedoel maar.
2: Ja, de teleurstelling zit hier goed in, Jorinda en meer deze dinsdagochtend, zo na de wedstrijd Nederland-Marokko.
0: Ja, ik hoor het inderdaad, Bob. We komen straks weer bij je terug, maar we gaan ook even naar Noordwijkerhout. Want daar is onze andere verslaggever Jelle Gardien. Ja, is daar de teleurstelling net zo groot?
6: Nou, de teleurstelling, ja, ik wil die best even peilen, maar iedereen is de kroeg al uit. Het is helemaal verlaten hier. Ik sta hier met Loes. We zijn in een hele gezellige sfeer beland. Tenminste, dat was eigenlijk tot aan de penalties. En daarna vroeg het om, hè, Loes?
7: Ja, en echt op het moment dat het voorbij was, iedereen echt als een gek die kroeg uit, want het was voorbij. En nu ook op straat is het muisstil. Dus dat is echt een contrast met wat we net hoorden.
0: Ja, wat hoorden jullie net?
7: Ja, de toetel, het getoeter bedoel ik. Dat is hier echt, het is nergens te bekennen. De kroeg wordt al opgeruimd, schoongemaakt. En iedereen gaat naar bed.
0: Hoe was het binnen dan tijdens de penalties bij jullie?
7: Ja, heel spannend. De sfeer zat er supergoed in. Er werd superveel gejuicht als we gescoord hadden. En als Marokko natuurlijk gemist had. Maar toen daarna werd het al best snel muisstil. Omdat het er al niet goed uitkwam.
0: Ja, spannend daar. Jelle en Loes, heel erg bedankt. We gaan straks jullie verslagen natuurlijk ook nog horen. Want ze hebben ook van alles opgenomen. Oh ja, wat een heftig begin zo van West voor het Wakker. Nederland is verloren met penalties. En Marokko is door in het WK.
1: Het is voorbij.

0: Een draaiende voorzet, hard en goed en raak. Diop. Toch de gelijkmaker.
1: Ja, en dan is het in de Schilderswijk zo.
2: Yes!
1: Ja, groot feest daar dan natuurlijk. In een kroeg op de Hoefkade, dan hoor je ook al het eerste vuurwerk gaan. Het betekent verlengen en ook hier is Marokko sterker dan in Nederland. Maar ook Verbrugge hier pakt een belangrijke bal.
0: Zie binnen door is goed. Daardoor wordt het spel versneld. Dan is hier de kans. Oh, Verbrugge zeg!
1: Ja, ik telde deze inmiddels al mee, maar daar kwamen we goed weg. Ja, er wordt dus ook niet gescoord in de verlenging. Penalties, nou, die waren echt krankzinnig.
0: Houdt even in en schiet op de paal. Heeft hem? Nee, heeft hem niet. Hoe is het mogelijk? Timber. Oh, nee. Verbrugge doet het. Oh, Hakimi ook op de paal. Samuel, nee. Ramt hem op de vuist. Het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
1: De bondscoach die is zwaar teleurgesteld.
3: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun... Ja, misschien was dat psychologisch wel... dusdanig belangrijk en bij ons juist de andere kant op.
4: Dit bizarre moment. Zien,
3: ja, bizar. Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Ja, bijna geen woorden. Hij wilde eigenlijk ook amper de pers te woord staan, als ik het zo hoorde. Aan de andere kant, in Marokko natuurlijk wel feest. Mazraoui uit Leiderdorp, die staat ook de pers te woord.
5: Marokko-Nederland, hoe zij spelen, hoe wij spelen. Zoveel kwaliteit bij Nederland, niet normaal. Het is eigenlijk voor ons bijna een finale gevoel. Dat we hem over de streep hebben getrokken, is natuurlijk fantastisch.
6: Hoe heb jij naar deze wedstrijd toegeleefd? Geboren in Leiderdorp?
5: Ja, speciaal, heel speciaal.
6: Officer boys?
5: Ja, heel speciaal. Ik heb natuurlijk een hele speciale band met Nederland. Opgegroeid, opgetogen. Heel veel vrienden die hier spelen bij het Nederlands elftal. Het scheelde niet veel en ik speelde ook bij wijze van spreken hier. Dus ja, het is een hele speciale wedstrijd. En ik vind het nogmaals super jammer dat het zo vroeg in het toernooi al gebeurt.
6: Ja, was veel spanning vanaf het begin. Vanaf de eerste minuut al. Was dat ook jullie strategie? Spijker hard erin?
5: Ja, natuurlijk. Ja. We weten dat het Nederlandse elftal absurd veel kwaliteit heeft. Achterin, voorin, in het middenveld. Eigenlijk elke speler speelt bij de top van de wereld. Dan weet je dat je ze niet moet laten voetballen. Dus dat is wat we wel hebben geleerd en leren in Afrika. Is om heel strak erop te zitten. En vooral bij spelers die zulke hoge niveaus kunnen halen. Dus dat was zeker een gedeelte van onze strijdplan.
6: Ja, dus die strategie heeft gewerkt. En daarmee hebben jullie ook onderling continu mee opgepept?
5: Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat je voor elkaar gaat vechten. Want zonder dat zouden we nooit vandaag uiteindelijk de wedstrijd over de streep trekken.
6: Hoe heerlijk is dit?
5: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Ja, ook nog een beetje regionaal succes, dus zijn we toch een beetje door. Dat verzacht misschien de pijn. We gaan straks natuurlijk weer naar onze verslaggevers in de regio. Maar eerst Chai Coltrane.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: 19:30 geweest. Reinhard Roemer zet het allemaal nog even op een rij.
14: Na de verloren strafschoppenserie ligt Oranje uit het WK voetbal. Dat zal duidelijk zijn. Tegenstander Marokko was na 1-1 gelijkspel beter in het nemen van die strafschoppen. Op de Vijandlaan en de Marktweg in de Haagse Schilderswijk barstte daarna het overwinningsfeest los. Verslaggever Bob Brinkman was er in alle vroegte bij en keek met gemengde gevoelens toe.
15: Het is ook wel een vreemd contrast. Dat vrolijke oranje boven de straten, al die vlaggetjes. De shirtjes die ze aan hebben, ook oranje gekleurd. Maar dan die beteuterde gezichtjes daarboven. En ik heb ook wel een beetje het gevoel dat ze expres extra lang of extra hard toeteren als ze hier langs die oranje straat komen. De Marktweg, dat is de oranje straat van Den Haag.
14: Het ging er eerst vrolijk en uitbundig aan toe, maar na een tijdje heeft de politie met de wapenstok Marokkaanse supporters uit elkaar gedreven. Ook het waterkanon kwam eraan te pas en zeker één relschopper is aangehouden. Verslaggever Lieve van Sloten sprak met een van de organisatoren van een WK-straatfeest in de Haagse wijk.
16: Nou, het lijkt nu een beetje een kat-en-muisspel te zijn geworden. De politie die grijpt steeds in. Maar dan zie je weer een aantal mensen wegrennen. Die vluchten dan zijstraatjes in.
17: Na een feeststemming, ja, dat je ook meteen...
16: Dat ze omslaat.
17: Omslaat. En ik geef ook de schuld ook aan de agenten en aan de politie. Want die creëren een beeld dat zeg maar, wij de boosdoeners zijn. Ja. Terwijl wij willen gewoon een beetje feesten. Wij willen onze viering, onze kwalificatie naar de achtfinales vieren.
14: Maar er werd daarbij op de Vijandlaan wel met onder meer glas en vuurwerk naar de politie gegooid. Tja, en wat doe je als Oranje-aanhanger na zo'n verloren nachtelijke WK-wedstrijd? In de kroeg in Noordwijkerhout kwamen zo'n 200 mensen bij elkaar om die wedstrijd te zien.
18: Ik ga naar huis toe straks. Ik ga lekker douchen en ik ga gelijk door. En dan vanmiddag misschien maar een uurtje eerder naar huis.
19: Ik heb vrij gekregen van mijn baas. Dus bedankt nog, Henry, trouwens. Dus morgen lekker uitslapen.
14: En morgen is vandaag, dus die ligt nu op één oor, denk ik. Een brand in een portiekwoning aan de Riebesstraat in Den Haag heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Hoe de brand in de Haagse Riebesstraat kon ontstaan is niet duidelijk.
13: Huub Mizee, heb jij wel goed nieuws vandaag voor ons?
10: Ja, ik dacht het wel. Nou ja, behalve voetbal was er afgelopen nacht... waren er ook prachtige lichtende nachtwolken te zien. Er zijn verschillende foto's binnengekomen bij Omroep West. Dat zijn hele hoge wolken, veel hoger dan de gewone weerwolken, zeg maar. Op ongeveer 85 kilometer hoogte. Ze bestaan uit gruis van meteorieten bijvoorbeeld. En daar komen dan hele kleine ijskristalletjes op... bij een temperatuur van zo'n 100 graden onder nul. En als de zon al lang onder is, dus na 12 bijvoorbeeld, dan worden die wolken nog verlicht door de zon die onder de horizon staat. En dat was een prachtig gezicht afgelopen nacht. Ik denk mooier misschien uiteindelijk dan het voetbal.
13: Ja, dat we beter naar kunnen kijken, ja.
10: Ja, zeker, inderdaad. Maar goed, het heeft ook niet zo heel veel invloed op het weer. Nou, in ieder geval dat er dus opklaringen waren. En die zijn er vandaag overdag ook wel, hoor. Er is wat zon, er zijn wat wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. Het is rustig weer, er is weinig wind en het is nu zo'n 15, 16 graden. Het wordt 22, 23 graden vanmiddag. Komende nacht ook weer opklaringen. Weinig wind en minimaal rond 12 graden. Morgen komt de zon er ook wel weer regelmatig bij. Maar is er ook kans op een enkele bui. Het zal ook morgen weer aangenaam zijn qua temperatuur. Een graadje of 23. En ook donderdag is dat het geval. Maar dan is de kans op een paar buien wel groter. Nou, dat kan voorlopig nog steeds geen kwaad, hoor. Dat kunnen we gebruiken. Want vrijdag en in het weekend lijkt het weer helemaal droog te blijven. Ook dan met 23 graden en... Volgende week lijken die temperaturen weer wat hoger te worden. Gaan ze weer richting 5, 26 graden. Misschien zelfs nog wel weer wat hoger. Dus dan wordt het zomerweer weer helemaal voortgezet. En voorlopig is het dus eigenlijk eerlijk gezegd best aangenaam.
13: Dankjewel. En dan gaan we ook nog naar de ANWB. Hoe is het op de weg, Erwin?
20: Ja, het is wat het is. Het is niet zo'n mooi verhaal als dat wat Huub net vertelde over dat laatste zonlicht. En ja, ik vond het heel mooi. Ik begrijp het niet helemaal, maar ik vond het wel heel mooi.
13: Ja, heb je er vragen over? Want we kunnen nog wel een soort les geven aan je.
20: Maar dat was een fenomeen van afgelopen nacht dus? Of...
10: Ja. Ja, zeker. Dat komt juist in deze tijd van het jaar voor... als het heel hoog in de atmosfeer heel koud is.
20: Ja.
10: Dat is het dan juist vaak. En dan worden die hele kleine deeltjes... die worden nog verlicht door de zon die onder de horizon staat. En dat is gewoon een prachtig gezicht.
20: Ongelooflijk. Ja. Ja, ik vind het heel mooi.
13: Ik hoor.
20: Iets om over na te denken. In de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer, dus je hebt ruim de tijd. Zeker een uur. En dat komt door die werkzaamheden op de A44. Die duren tot 3 juli 's ochtends. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Gouda en Woerden 11 kilometer file. Een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Zoetermeer en Knoopend Prins Klausplein... geeft 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en veel vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda in de dagelijkse file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 24 minuten in 6 kilometer.
13: Dankjewel.
14: Je hoort het uitgebreide regio nieuws meer weten. Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
22: West wordt wakker.
21: Dit is

0: van Blondie. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er nou eigenlijk gekeken hebben vannacht. Had jij een beetje een idee dat er veel lichten waren waar jij van... Ik weet niet waar je woont, maar in Den Haag ergens.
1: Scheveningen. Oh, ja. Ja, dat is ook Den Haag. Maar steeds meer mensen. Ik hoorde zo gedurende de nacht af en toe steeds meer die kreten. Dan had je het raam open en hoorde je... Dat kwam steeds meer binnen. En toen die 71ste minuut... Nou, ik werd er echt helemaal vrolijk van.
0: Ja, dat was het moment natuurlijk dat Gakpo de 1-0 maakte. Ik ben in de rust even met Kasper gaan lopen. Want ja, die wilde op een gegeven moment ook wel gaan plassen natuurlijk. Na alle rumoer wat hij van mij hoorde en de gestommel. En toen, ik denk dat 10-15% van mijn buurt ongeveer het licht aan had. En ik neem aan dan ook aan het kijken was. Dus nou ja, dat vind ik toch best wel aardig zo. Voor 4 uur ochtends was het toen inmiddels ongeveer. Marokko die viert feest na de uitschakeling van Nederland. En moest het strafschoppen aan te pas komen. Maar uiteindelijk ging Marokko er dus met de winst vandoor. En in de Schilderswijk is het feest in volle gang. Bob, ja, die is er ook natuurlijk. Hoe is het daar?
2: Mamma mia! 1, 2, 3, 4, 5, 6 jongens in een hele kleine blauwe Kia.
3: Yes.
4: Zeker.
2: Met een Marokko-vlag erbij.
5: Zeker. Vandaag gaan we lekker een feestje vieren.
2: Hebben jullie gekeken?
6: We hebben zeker gekeken.
2: Waar hebben jullie gekeken?
6: In de loods.
7: We hebben in de loods gekeken. We zijn hier van Jan Babstraat. Ik ben hier met de enige echte Derna Tolstraat.
2: Jij wil de rol van verslaggever wel overnemen?
7: Ja, dat vind ik wel een leuke beroep.
2: Jij zegt in de loods. Wat is de loods?
6: Het is een loods. Het is een soort kleine buurt, een buurthuisje. Waar Blends bij Appie eigenlijk klanten knipt. En hij is een kapper. En dat doet hij gewoon best wel vaak. En hij heeft daar een soort van een soort studio gemaakt waar meerdere tv's staan. En daar hebben we dus met alle jongens uit onze buurt hebben voetbal gekeken.
2: En laten we dan heel even een wedstrijdanalyse er tegenaan gooien. Wat vonden jullie van de wedstrijd, jongens? Jullie zijn ongeveer een jaar of 16, 17
7: geworden. Diop is een held. Diop is een held. Ik ga niet meer zeggen. Diop is onze held.
6: Ja, het was een mooie partij. Het was een hele mooie partij.
2: Heel eventjes, ik heb niet gekeken. Wie is Diop?
7: Diop
6: is een speler van het Marokkaanse elftal.
2: Oké, okay, ja.
7: Ja, verdedigd.
6: Yes, het was een hele mooie wedstrijd van beide kanten. Nederland heeft goed gespeeld, Marokko zeker ook. Maar ik denk dat Marokko wel heeft laten zien wie beter is.
2: En, ja, maar is dat zo? Want het is wel met strafschoppen gegaan, hè jongens? En tot de laatste strafschop was het gewoon gelijk.
6: Maar qua statistieken, als je de statistieken bekijkt... dan ziet u ook zeker dat Marokko veel beter heeft gepresteerd dan Nederland. Balbezit stond veel hoger.
8: In de FIFA-ranglijst.
2: Wat zegt u?
8: We staan ook hoger in de FIFA-ranglijst.
2: Dus, maar uiteindelijk is het wel een wedstrijd geweest waar het vrij lang gelijk op ging. Echt tot de laatste strafschoppen ging het gelijk op.
9: Zeker. Nederland heeft het ook super goed gedaan. Wij zijn ook natuurlijk trots op de Nederlandse supporters. En verder is, wij supporten natuurlijk Marokko. En we zijn blij dat Marokko de winst heeft meegenomen naar huis.
2: Ja, volgende wedstrijd is zaterdag dan, hè, voor jullie volgens mij.
6: Yes,
2: ja, tegen, is dat al bekend?
6: Nee, dat is nog niet bekend. Volgens mij Canada of Zuid-Afrika.
2: Oké, okay. En vandaag, jullie zijn een jaar of 16, 17, gok ik.
6: Dan zou ik die auto niet rijden.
2: Nee, dat is ook wel weer zo. Dat is een goed punt van je. 18, 19 jaar. Wat staat er op het programma? Met kleine oogjes naar school of naar een studie?
6: Nee, joh. Gewoon even lekker dagje vrij nemen. Gewoon even genieten van de winst.
5: En ik ga al mijn collega's gek maken.
2: Nou, nog één keer dan het lied waar jullie mee begonnen zijn.
0: Ja, dat gaat daar nog wel even door. Ja, en Diop, laten we toch nog even naar hem luisteren dan. Want die maakte dus die verrekte 1-1.
10: Masraoui gaat naar de linkerkant van het veld. Voorzet komt er voor het doel. Oh nee, daar gaat hij. Daar is dan toch de gelijkmaker. Het is 1-1 door Issa Diop. En weer krijgt Nederland de deksel op de neus in de extra tijd.
0: Ja, in de 91ste minuut. Dat was wel even heel erg balen. We waren zo dichtbij de winst. Maar helaas, we blikken straks nog verder terug natuurlijk. Martin Bruin komt ook nog naar de studio. Die is de hele nacht wakker geweest.

0: Billy Stewart en Summertime. Ja, en ook even wat anders hoor. Ja, dat hebben we gisteren bekendgemaakt. We gaan natuurlijk altijd op reis met Westwoord Wakker om de zomer in te luiden. En deze keer blijven we thuis. We gaan wel op pad hoor, maar we gaan naar een plekje in onze eigen regio. En dat is het prachtige Stadspark van Angelique Werner. 3 jaar geleden gingen we nog op bezoek bij Roy Betten in Duitsland. 2 jaar geleden waren we in Frankrijk bij Marjorie en bij Michael. En ook 1 jaar geleden waren we nog in Brussel. En dit jaar dus lekker in onze eigen regio. We gaan kamperen in het Stadspark. We zetten onze tent daarop. Angelique ken je natuurlijk wel van die uittip om 10 voor 10. En die heeft een prachtig huis in Leidschendam-Voorburg. En dat, ja, dat park, het is gewoon een tuin natuurlijk, maar het is echt enorm. Je kan er gewoon in verdwalen.
1: Echt waar, zo groot?
0: Ja, het is zo ontzettend groot. En ik ben blij dat we daar langs mogen komen. We hebben al heel veel verzoekjes gekregen, want ik neem natuurlijk ook mijn platenkoffer weer mee. Die sleep ik achter me aan. En heel veel verzoekjes die kan je doen. Eigenlijk alles mag als het maar uit onze regio komt. Van T-set tot lekker rocken met de earring. Misschien wel in nieuwkomer zoals Goldband of Vrouwtje.
1: Leuk.
0: De keuze is aan jou. Je kan het aangeven via 070 307 8080. Of mailen naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Ja, en er is al wel wat binnengekomen hoor.

0: mag een plaatje over Delft ook. Mijn goede oude Delft van Nico Haak. Alvast veel plezier straks. Groetjes van Chris en Willy. Nou, Chris en Willy, dat mag zeker. En Nico Haak komt ook nog eens uit Delft. Daar is hij geboren en getogen. Dubbel goed dus.
1: Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag.
0: Ja, die hoort er zeker bij. De mooiste meisjes uit Den Haag. Van de Reigers. En die komt van Marielle. Die gaat zo, hup, mee de platen komen.

0: ik hoorde je oproep voor platen uit onze regio voor mee te nemen in de platenkoffer bij jullie trip op 17 juli. Waar ik meteen aan dacht was de plaat van Dick. Die heet Westland, want daar wordt belicht. Een variatie op de plaat van Guus Meeuwis over Brabant. Leuk, mocht u hem willen draaien. Veel plezier op jullie trip. Groetjes van Roeline. Ja, en dat gaan we zeker doen. Hij gaat mee in de platenkoffer en ik draai hem ook alvast even. Wat leuk, een coverband uit het Westland die daar een mooie ode voor heeft geschreven. Heb je ook muziek die mee moet? App het even of mail het natuurlijk.
1: Ben ver weg van huis, nog één klant te gaan. Draai nog een checkie in het licht van de maan. Mijn wagen vol bloemen, het eindpunt in zicht.

Ja, de eerste plaatjes zitten in de platenkoffer die meegaat op onze zomertrip naar Leidschendam. En deze zit er ook in. Dick heet het band en Westland, zo heet het nummer. En welke muziek moet er nog meer in? Geef het door via 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan nemen we jou ook een beetje mee op vakantie. Maken we er een mooi feest van.

0: gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Het is 8:00. We gaan straks natuurlijk uitgebreid terugblikken. Samen met ook Martin Bruin.
7: Goedemorgen allemaal.
6: Leef je nog een beetje?
7: Nou, ja hoor.
6: Ja?
7: Ja, een beetje slaap.
6: Slaap, verdrietig?
7: Nee, we hebben verdiend verloren.
6: Nou, straks meer van onze eigen Martin. Eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
8: Ja, na die overwinning van Marokko op Oranje op het WK voetbal heeft wel de mobiele eenheid in de Haagse Schilderswijk moeten ingrijpen. Zo werden op de Vijandlaan 2 motoragenten belaagd door een groep raddraaiers. De wapenstok kwam eraan te pas en het waterkanon werd ingezet toen relschoppers vuurwerk, glas en stenen begonnen te gooien naar de politie. Die heeft enkele verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Meer hierover zo in het NOS Nieuws. De Haagse Stadspartij moet oud-medewerker Nick Timmerman compenseren vanwege het onjuist opzeggen van haar contract. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Timmerman werkte 27 jaar voor de partij, maar werd na de verloren verkiezingen in maart plotseling op straat gezet en zat maanden zonder geld. En Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester in Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koningin Zuid-Holland Wouter Kolff. En zijn termijn van 6 jaar gaat officieel op 1 juli in, en dat is morgen. Meer regio nieuws om 8:30, nu het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
10: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
9: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
11: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
12: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
9: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij de ANWB is Erwin de Hart.
13: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen staat 20 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 drie kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 20 minuten vertraging. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer file. Een kwartier op de A12 naar Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte auto 8 kilometer file. Er staat door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En de vertraging daar is 20 minuten. Veel vertraging ook bij de aansluiting met de A4 op de N206 Zoetermeer-Heemstede. Tussen Zoetermeer-Buitenweg en de A4 5 kilometer file.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
15: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
16: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
17: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
24: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
24: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
26: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: je luistert naar West wordt wakker, niet zo feestelijk. Misschien heb je wel heerlijk uitgeslapen en dan heb je nu een kater die kan beginnen. Want Nederland-Marokko is geëindigd in 1-1. Dat betekent verlengen, zelfs penalties en dan gaat het mis. Op de lat, op de paal. Oh, en die Verbrugge die hield er bijna in.
1: Heeft hem! Nee! Heeft hem niet!
0: Ja, hij had hem, maar hij tikte hem zelf in met zijn hak. Ja, dat was wel echt een zuur moment, Martin.
2: Dat was een heel zuur moment, ja, jammer.
0: Ja, je bent er niet zo triest over eigenlijk.
2: Nee, ik vind, als je de hele wedstrijd bekijkt... dan moet je gewoon heel eerlijk wezen dat Marokko verdiend gewonnen heeft.
0: Ja, maar we gaan straks uitgebreid terugblikken. Maar ja, in de Schilderswijk was het heel kort even een feest... maar inmiddels is de sfeer daar compleet omgeslagen. Verslaggever Liewe van Sloten, die is daar. En ja, je ziet het allemaal daar gaande. En er zijn ook veel mensen aangehouden inmiddels, hè?
3: Ja, het gaat nu snel. Er was 1 aanhouding in het begin. Maar dat is nu opgelopen naar 9 aanhoudingen. En daarbij leek de politie dus serieus in te grijpen. Hoe is het nou allemaal gegaan? Hè? Dus die wedstrijd die was na die verlenging en die penalties dan eindelijk klaar. En toen die penalties waren, toen zat iedereen eigenlijk hier nog op straat op zijn telefoon te kijken. We zagen al wat politie natuurlijk in de wijk. En zelfs de agent keek met hier de jongens uit de wijk op het telefoonschermpje van de agent. Nou, dat was heel gezellig toen. En Marokko won. Groot feest. Dat feest begon eigenlijk voor de kroeg met rood-groene ballonnen. Turkse vlag, Marokkaanse vlag. Een hele erg grote versierde kroeg aan de Vijandlaan. En dat verplaatste zich toen naar de Vijandlaan zelf. Naar de kruising Vijandlaan-Hoefkade. Maar dat heeft eigenlijk maar kort geduurd. Want de ME greep direct in. Liet zien dat ze er waren. En veegde de straat schoon. Nou, vervolgens ontstond een soort kat-en-muisspel. Dat kat-en-muisspel, daarbij nam de politie volgens mij een soort pauze, want op een gegeven moment zagen we ze niet meer. Nou, toen keerde het feest eigenlijk op de kruising Vijandlaan-Hoefkade weer terug. Er werd getoeterd, er werden rookbommen afgestoken, vuurwerk was er ook, er werd op auto's gesprongen. Dus het was weer heel erg even gezellig. Er werd een bal de hele tijd de lucht ingeschoten. Dat was ook een ding. Maar toen kwam de politie weer terug en toen grepen ze hard in, want ze hebben daar toen in de Zijstraat, dat is de Wouwermansstraat, daar hebben ze een aantal aanhoudingen verricht. Op een gegeven moment zag ik er wel 3 op een rijtje, 3 jongens aangehouden worden. En eigenlijk iedereen die aan het rennen is, die wordt wel gepakt. En nu zie je ook op deze kruising dat het een stuk rustiger is. Een paar van de onruststokers, die zijn bijvoorbeeld ook auto's ingevlucht. Je ziet iedereen nu in de auto bijvoorbeeld met de Marokkaanse shirtjes. Ik loop even naar zo'n auto toe. Die staan toch nog even voor een rood stoplicht. Hey, zitten jullie niet met heel veel in de auto, jongens? Zitten jullie niet met te veel in de auto? Jullie zitten met 5 in de auto.
4: Ja, zeer zeker.
3: Ja. En jullie hebben wat voor muziek aan?
4: Is... Ja, natuurlijk. We gaan er lekker feestje van maken, toch?
3: Hebben jullie een beetje gefeest?
4: Ja, natuurlijk. Hoort erbij.
3: En nu? De rest van de dag rondjes rijden? Of...
5: En dan naar huis.
4: En dan naar huis.
3: Lekker naar bed toe.
4: Ja, ja, is wel nodig.
3: En wat zeg jij?
5: Beetje steeds en dan naar huis.
3: Precies. Nou, mannen, houden jullie het rustig?
4: Ja, zullen we doen.
3: Oké. Okay.
0: Dat lijkt wel een Hollands feestje, dit. Ja.
3: Ja, maar dat waren geen jongens met blond haar, zullen we maar zeggen.
0: Nee, maar het had het wel kunnen zijn. Ja, het blijft, ja, wat denk je eigenlijk? Zijn mensen al snel moe straks van die lange nacht? Haken ze dan af of gaat het nog wel even door?
3: Nou, als ik voor mezelf mag spreken, dan zijn er mensen boe. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat het nog wel eventjes doorgaat. Maar dit kan inderdaad niet meer de hele dag duren. Dus ja, op een gegeven moment zal het hopelijk met als een kaars uitgaan. Maar of dat echt gebeurt, dat weet ik niet. Want ik zie nog heel veel politie ook nog wel op straat.
0: Liewe van Sloten daar in de Schilderswijk.

0: Rare Earth met Get Ready. We gaan weer terug naar Den Haag Laak om precies te zijn. Want daar is onze Boel Brinkman. Jij bent bij de bakker die zowel Nederlandse als Marokkaanse gebakjes heeft verkocht de afgelopen dagen. Daar is het een stuk rustiger dan in de Schilderswijk. Hoe is de sfeer daar?
1: Ja, echt 180 graden tegenovergestelde van wat er op dit moment op de Vijandlaan bezig is. Het is heel erg stil. Met golven komen er veel mensen binnen, maar gewoon voor het dagelijks brood. En ja, de mensen hier die komen in deze Marokkaanse bakker wel met een grote glimlach de bakkerij binnen. Goedemorgen meneer, bent u blij?
2: Ja, tuurlijk. Nederland lekker naar huis.
1: Daar geniet u van?
2: Ja, zeker. Het is één van de twee, dus ja. Dan is de keuze snel gemaakt, hè?
1: Voor u is dan de keuze snel gemaakt. Gisteren werden hier heel veel gebakjes verkocht met zowel de Marokkaanse vlag erop als de Nederlandse vlag. En dat komt omdat dit een Marokkaanse bakker is met Nederlandse wortels. Sabrina, zeg ik het zo goed? Een Marokkaanse bakker met Nederlandse wortels.
3: Ja, zeg je helemaal goed.
1: Je staat hier achter de counter. Je bent druk bezig met de broodjes te beleggen.
3: Ja, klopt. Het is heel druk.
1: Jij was eigenlijk van plan niet te komen werken?
3: Nee, ik was eigenlijk vrij vandaag. Ik denk, Marokko heb gewonnen, we gaan eventjes een broodje halen bij mijn collegaatjes, maar...
1: Dus dan komt de baas, jij dan in dit geval, komt heel even zelf een broodje halen in eigen bakkerij en staat 3 uur later nog te werken.
3: Ja, zoiets, ja.
1: Is het dan extra druk nu na zo'n wedstrijd?
3: Ja. Het stond eigenlijk vanaf 6 uur op de winkel volgestaan. Dus het was echt heel druk.
1: Ja, dan heb je deze ochtend echt niks meer te verkopen met een Marokkaanse vlag of een Nederlandse vlag.
3: Nee, nu even niet. Nee, dat komt vanaf vanmiddag weer, gaat het weer lopen allemaal.
1: Ja, je durft er niet op in te kopen dus?
3: Nee, je weet het nooit. Hè? De bal is rond.
1: Dat klopt, ja. Dat is een mooie wedstrijdanalyse eigenlijk. Ja.
3: Zeker weten.
1: Je hebt zelf ook gekeken?
3: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Wat vond je van de wedstrijd?
3: Super. En verdiend.
1: Ja. Verdiende winst?
3: Ja. Zeker weten. Nee, echt een mooie wedstrijd.
1: Maar voor jullie heb ik begrepen dat de bal een van de twee kanten op mocht rollen. Dat had jullie niet uitgemaakt of Nederland had gewonnen of Marokko?
3: Ja, een beetje dubbel.
1: Je hebt ook Nederland gebak verkocht.
3: Ja, klopt. Ja, een beetje dubbel.
1: Er staat daar nog in de vitrine, zag ik net, Sabrina, een witte taart met daarop een Nederlandse vlag en een Marokkaanse vlag.
3: Een Marokkaanse vlag. Ja, dat hadden we gisteren ook met de donuts, alles en de muffins.
1: Maar die taart ga je denk ik niet meer verkopen.
3: Nee, dat gaat allemaal... Of we snijden dat stukje er nu af.
1: Het rood met blauw gaat hier van de taart. En het rood en het groen blijft hier vooralsnog in het glazuur staan. In deze bakkerij in Laak, Jorinde.
0: Ja, is al het oranje gewoon ook weggegooid? Of,
1: Er is geen klodder meer te zien. Nee, echt niet. Nee. Het glazuur wordt nu van de donuts afgeschraapt, bij wijze van spreken.
0: Ja, laten we nog maar even naar die man luisteren die jij eerder sprak. Die helemaal voor Nederland was, maar nu toch,
4: Helemaal naar de pleuris. Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen. Hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan. Maar ze hebben van ons gewonnen. Naar Pinkmoes, oké, maakt niet uit. Maar luister. Ze moeten wel de beker pakken dan.
0: Ja, precies. Nou, dat vind ik ook. Want dan is het ook geen schande meer dat we verliezen. He, want dan verlies je toch van de wereldkampioen.
5: Ja, dat klinkt dan toch altijd goed.
0: Toch beter.
5: Dan waren we eigenlijk gewoon tweede.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat had al gekund. Ja. Goed, heb je de wedstrijd gezien? Of heb je er een mening over? Laat het even weten. Misschien heb je wel een vraag voor Martin. Dat zou leuk zijn.
4: Dat kan altijd.
0: Ja, er zijn al vragen voor je binnen. Laten we het zo doen. Ja, naar Robert Parm.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Het is bijna 8:30. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen. Na de overwinning na strafschoppen van Marokko op Oranje op het WK heeft de mobiele eenheid in de Haagse Schilderswijk moeten ingrijpen. Op de Vijandlaan werden twee motoragenten belaagd door een groep radraaiers. De wapenstok kwam eraan te pas en het waterkanon werd ingezet toen relschoppers vuurwerk, glas en stenen begonnen te gooien naar de politie. Die had een half uurtje geleden al 9 verdachten opgepakt voor openlijke geweldpleging. Verslaggever Lieve van Sloten sprak met een van de organisatoren van een WK-straatfeest in de Haagse wijk.
8: Nou, het lijkt nu een beetje een kat-en-muisspel te zijn geworden. De politie die grijpt steeds in, maar dan zie je weer een aantal mensen wegrennen. Die vluchten dan zijstraatjes in.
9: Na een feeststemming, ja, dat je ook meteen...
8: Dat zo omslaat.
9: Omslaat. En ik geef ook de schuld ook aan de agenten en aan de politie, want die creëren een beeld dat zeg maar, wij de boosdoeners zijn. Ja. Terwijl wij willen gewoon een beetje feesten. Wij willen onze viering, onze kwalificatie naar de achtfinales vieren.
7: Maar inmiddels lijkt de relatieve rust weer teruggekeerd in de Schilderswijk. Marokkaanse supporters zijn weggetrokken van de Vijandlaan en het verkeer rijdt weer redelijk normaal door de wijk. In zijstraten worden de laatste verdachten die zijn opgepakt meegenomen door de politie. En deze teleurgestelde Hagenaar maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
10: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
7: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat in Den Haag heeft gisteravond 5 honden het leven gekost. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Hoe de brand in de Haagse Ribesstraat kon ontstaan is nog onduidelijk. En Jan van Zanen die blijft de komende 6 jaar, zoals het er nu naar uitziet, burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff. Die termijn gaat officieel op 1 juli in, dat is morgen. Van Zanen zei eind 2023 al op de radio in het programma Spuigasten graag door te willen. Hij zei, ik voel me hier thuis, ook al ben ik hier niet geboren en getogen. Van Zanen nam in 2020 het stokje over van Johan Remkes, die tijdelijk burgemeester in Den Haag was na het vertrek van Pauline Krekke.
6: Ja, hij zou het precies rond kunnen maken, hè? Want een burgemeester moet stoppen als hij 70 wordt en hij is 64.
7: Okay.
6: Dus hij kan nog precies 6 jaar burgemeester zijn.
7: Volgens mij zei hij dat bij zijn eerste aanstelling ook al. Dit is mijn eerste termijn. Ja, heeft hij goed vooruit gekeken.
6: Ja, en goed gepland blijkbaar.
7: Ja.
6: Huub Mizee, jij gaat gewoon door met je pensioen. Dat maakt allemaal niet uit voor jou.
11: Nee hoor.
6: Hoe gaat het met het weer zijn deze week?
12: Nou, voorlopig gaat het eigenlijk prima in grote lijnen. Het was ook wat koeler vannacht. 10 graden, 10,5 bij Voorschoten. In de duinen in Noord-Holland 7,8. Dus een wat koelere nacht. En voor de rest rustig weer vandaag. Weinig wind. Wat meer bewolking dan de afgelopen dagen. Op de meeste plaatsen droog. En vanmiddag 22, 23 graden. Komende nacht ook rustig weer. Opklaringen, minima weer rond de 12 graden. En morgen zijn er wel perioden met zon. Maar is er ook wel kans op een bui. Er passeert een zwakke storing. En we hebben daarbij ook weer een noordwestenwind. Maar toch kan het ook morgen wel weer zo'n 22, 23 graden worden. En donderdag, nou, een beetje veel van hetzelfde. Met van tijd tot tijd zon. Maar dan ook een paar buien waarschijnlijk. En ook dan 23 graden. Vanaf vrijdag blijft het dan weer droog. En ook in het weekend is dat het geval. Met, ja hoor, temperaturen rond 22, 23 graden. En volgende week kan de temperatuur weer wat verder oplopen. Naar 25 graden, maar in de loop van volgende week waarschijnlijk nog wel wat verder omhoog, naar 26, misschien wel weer 27 graden. Dus ja, het zomerweer is voorlopig nog niet helemaal verdwenen hoor, zeker niet.
6: Goed nieuws, dankjewel Huub.
12: Ja.
6: En dan gaan we nog even naar Erwin de Hart bij de ANWB.
13: De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp staat 12 kilometer file door werkzaamheden op de A27, 3 kwartier vertraging. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep 12 kilometer. Een kwartier ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 4 kilometer. Een half uur vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 9 kilometer file. 20 minuten op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Stompwijk en Zoetewoudendorp 2 kilometer file.
7: Erwin, dankjewel en sterkte allemaal. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: West wordt wakker.
15: It's summertime, summertime, summer, summer.

0: Ja, dit was speciaal op verzoek voor Mirjam. Die had steeds het liedje Somerville in haar hoofd. Dat was heel leuk geweest als we hadden gewonnen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Helaas.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen.
0: Je bent heel vrolijk vanmorgen. Hoe kan dat nou?
2: Ja, waarom niet?
0: We hebben verloren. We zijn eruit. Het is klaar. Het is over.
2: Weet je wat het mooie van sport is?
0: Nou?
2: Je kan winnen en je kan verliezen. En als je wint, is alles hosanna. En als je verliest, dan heb je altijd van die kruikenzeikers. Zo noem ik ze. Nee, als ik die van Hooijdonk op tv zie, dan zou ik het liefst een steen door mijn tv gooien.
0: Oh, je bent geen fan van Pierre?
2: Nee, ik ben geen fan van die man. Kijk, er is een concept gekozen waarin ze de tegenstander te lijf wilde gaan. En het is niet gelukt. Nou, ja. Helaas.
0: Helaas, ja. Zullen we toch even naar de bondscoach luisteren, wat hij van de wedstrijd denkt?
2: Ja.
3: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun... Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk en bij ons juist de andere kant op.
4: Dit bizarre moment.
3: Zien,
4: die hak.
3: Bizar, Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
0: Ja, dan houdt het op. Ja, dat was wel een lullig moment, hè, dat met die hak.
2: Ja, dat was een heel cruciaal moment in de wedstrijd.
0: Ja.
2: Maar als je de wedstrijd kijkt over 90 of 120 minuten, moeten we gewoon eerlijk wezen. Ja, daar hebben de Marokkanen verdiend gewonnen.
0: Ja, het was volgens Zlatan Ibrahimovic, die kennen we ook nog wel natuurlijk. Een Zweedse speler, die zat bij Fox in Amerika als kenner. Het was de schuld van Koeman, zegt hij. Hij zegt, ik herkende dit Nederlands elftal niet. Dit was niet de Nederlandse voetbalfilosofie. Mij werd altijd aangeleerd aanvallen, aanvallen, aanvallen. Maar Koeman bleek vandaag wel een Italiaanse coach. Ze speelden om niet te verliezen.
2: Nou, ik kan mij daar gedeeltelijk in vinden. Ja, ik vind, ze hebben, kijk, wat doet zo'n coach voor die wedstrijd? Die gaat eerst met allerlei spelers praten, met linies praten, en dan kiezen ze voor een concept. Nou, ik vind, als je na 20 minuten of 25 minuten al ziet dat het niet werkt, dat wij amper aan de bal komen, ja, we één schot op goal hebben gegeven in de eerste helft, dan vind ik dat je daar misschien wat eerder had moeten ingrijpen en meer op een aanvallender systeem moeten kiezen. Dat is het enige verwijt wat Koeman te maken is. Maar voor de rest, ja, het loopt zoals het loopt. En soms gaat het hartstikke goed. En het ging nou helemaal verkeerd.
0: Ja, en de beste ploeg heeft gewonnen.
2: De beste ploeg heeft gewonnen. Kijk, het enige verwijt wat ik op de penalty-serie heb, is van, hoe is in godsnaam mogelijk dat een penalty gestopt wordt? Dat kan, maar dat je hem naschiet.
0: Ja. Maar we lat de paal hebben geraakt.
2: Ja, goed, de lat, de paal, dat kan er nog. Maar dat ze zo'n bal naast gaan schieten, dat vind ik verwerpelijk als je een paar miljoen per jaar verdient.
5: Klopt, maar ik heb één lichtpuntje.
2: Oh ja?
5: We hebben er langer in gezeten dan Duitsland.
0: Nou, net zo lang. Ja,
5: nee, maar daar komen we straks even bij.
0: We hebben eerst nog even een vraag van Debbie. Want zij zegt, ja, we gaan nu dan kijken tot wie de sterkste is. Natuurlijk gewoon tot 19 juli volgen we het WK.
2: Ja.
0: Wie denk jij dat de beste kans maakt om het WK nu te winnen?
2: Er is maar één land die recht heeft op de wereldtitel. En dat is La France.
0: Oh ja, Frankrijk?
2: Ja, Frankrijk.
5: Frankrijk?
0: Ja, niet Argentinië?
2: Nee, niet Argentinië. Nee, Frankrijk.
0: Frankrijk, oké. Okay. Die staat al vast.
2: Die staat met stip genoteerd.
0: Ja, en inderdaad, Mirjam zei het al. De Duitsers die liggen er ook uit. Ook na strafschoppen tegen Paraguay. Eerst even luisteren.
6: Wie dat? Het dritte matchbal voor Paraguay. Canale macht's! Aus! Schuss! Voorbij! Deutschland fährt naar Hause! Het is ongelooflijk.
0: Ja, ongelooflijk ook. Het is toch wel heel bizar, inderdaad.
2: Ja, dat vond ik ook heel bizar. Ik denk, nou, mijn avond kan niet meer stuk. Ik bedoel, Duitsland verliest. En
0: Nederland door.
2: En Nederland door. Maar ja, helaas.
0: Ja, maar dat is dan nog een lichtpuntje voor
2: dat
0: de Duitslandhaters.
2: Dat was een klein lichtpuntje. Ja.
0: Goedemorgen, Jorinda Meer-Reinoud en post voor Martin Bruin.
2: Oh, heerlijk.
0: Onze topper, tussen haakjes. De beste voetbalkenner. Je weet, ik ben het altijd met je eens. Maar je mening over kleinere voetballanden die meedoen aan het WK niet interessant zullen zijn. Die zul je toch moeten herzien, schrijft John Altena. De vreugde die landen als Kaapverdië en Curaçao de mensen geeft is onbetaalbaar. En nu ook het kleine Paraguay dat het grote Duitsland heeft uitgeschakeld. Japan en Brazilië, wat heel ontzettend spannend was. Dan kan je toch niet meer over kleine voetballanden spreken. Dan moet je moet je woorden terugnemen volgens John.
2: Bij deze, John, ik neem mijn woorden terug. Want deze landen, Kaapverdië, Japan, en die hebben mij ongelooflijk verrast. En ik geef je gewoon gelijk. Ik neem mijn woorden terug.
0: Nou, dat is, dat is mooi inderdaad. Ja. Nou, dan gaan we ook nog even naar ander sportnieuws. Want we gaan de Olympische Spelen organiseren.
2: Je houdt dat toen niet van mogelijk, hè? Ja. Maar ik vind de komische die erbij zit. Frankrijk organiseert in 2030 de Olympische Spelen. Ja, de winterspelen.
0: De winterspelen, ja.
2: En ze hebben geen ijs.
0: Nee.
2: Ja, behalve aardbeien en op zo'n horentje. Maar voor de rest, ze hebben geen ijs.
0: Dat is ook lekker.
2: Dus Nederland, die is te hulp geschoten. En in Heerenveen komt dan het schaatsonderdeel. Ja, maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat je dus een land een organisatie geeft van winterspelen, terwijl er geen ijs is.
0: Ja, maar dat is voor ons natuurlijk fantastisch.
2: Ja, voor ons is het geweldig. Na 1928 voor het eerst.
0: Meer dan 100 jaar geleden.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, daar kunnen we van genieten. Het is nu helemaal definitief, hè?
2: Het is definitief, ja.
0: Ja, en dan wordt er ook nog getennist tot slot.
2: Ja, want Van der Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt. En Jerry de Jong, die moet vandaag zijn partij afmaken. Want het werd gisteren te donker. Hij zag de bal niet meer.
0: Ja, dat is ook lullig.
2: Ja, dat is vervelend.
5: Lichtgevende ballen.
2: Ja. Nee, hij gaf ene keer zelfs het ballenmeisje een klap. En toen zei
5: ze
2: verstoppen ermee. Want hij zag de bal niet meer.
0: Nee, dat snap ik inderdaad, ja. Het Wimbledon, ja, dat blijven we ook volgen natuurlijk. Nou, wat een nacht was het. Ga je nu slapen eigenlijk?
2: Nee hoor, ik moet zo naar het ziekenhuis toe. En morgen weer, dus ik...
0: Je blijft gewoon lekker bezig.
2: Ik blijf lekker bezig, ja.
0: Nou, succes in het ziekenhuis dan, Martin. Fijn dat je ook voor ons op bent gebleven.
2: Ja, tuurlijk.
0: En je zet je geld in op Frankrijk. Ik ben benieuwd.
2: Ik zet mijn geld in op Frankrijk.
0: We gaan het zien. Dankjewel, Martin. Tot morgen.
2: Graag gedaan.
0: Hoi.

0: McDonald en James Ingram op Radio West in West wordt wakker. Er zijn zeker 10 mensen aangehouden bij ongeregeldheden in de Schilderswijk na de winst van Marokko vannacht. Het feest sloeg daar al snel om. Er werd vuurwerk gegooid. De politie zette het waterkanon in. Onze Liewe van Sloten die was er de hele nacht en de ochtend bij. Maar Liewe, inmiddels is de rust wel wedergekeerd, hè?
1: Ja, inmiddels is het wat rustiger hier zo in de Schilderswijk. Het lijkt erop dat die aanhoudingen wel het verschil hebben gemaakt. In één keer waren er vijf, zes achter elkaar. En ik denk dat dat wel het signaal is geweest voor de meeste mensen van oké, het is nu wel echt voorbij. En verder start het hier op. Het is heel gek hoor, want je bent natuurlijk de hele nacht wakker. Maar voor sommige mensen begint de dag ook pas. Dus je ziet bijvoorbeeld de luiken opengaan bij de winkels. De bakkers gingen op een gegeven moment open. Mensen komen met koffie naar buiten. Dus het dagelijkse leven start ook wel weer gewoon op. En ja, dat is dan ook wel weer, het plaatst het allemaal wel weer in een perspectief. Hè. Het is voetbal. Er zullen heel veel mensen balen. Maar ja, het leven gaat toch wel weer gewoon door.
0: Ja, ook voor jou, Liewe, ga je lekker slapen?
1: Ja, ik ga naar huis fietsen en inderdaad, dan ga ik even mijn bed opzoeken. Ja, ik heb vannacht 5 uur geslapen. Dus ik had wel iets van een basis, maar ik ben nu wel echt heel moe.
0: Ja, valt me mee inderdaad. Maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Lekker slapen, Liewe. Spreek je snel weer.
1: Dankjewel, Jorinda. Tot later.
0: Doeg.

De muziek is van Santana en de stem is van Rob Thomas van Matchbox 20. Het kwam in veel landen op nummer 1, maar in Amerika, Kroatië en Canada bijvoorbeeld. Maar in Nederland met de hakken over de sloot in de top 40. De Bee Gees gaan we draaien, niet voor niks. Gisteren zijn heel veel luisteraars naar Main Course geweest. De coverband van de Bee Gees in het Circus Theater. En we krijgen allemaal berichtjes hoe fantastisch dat wel niet was. Dit is Nights on Broadway.

0: En dan nu een vraag. Een oproep van onze nieuwslezer Reinoud Roemer.
1: Ja, zou iemand op deze plaat willen stemmen straks in Aan de Bak of een andere keer? Want,
0: je moet hem opgeven, hè, nog?
1: Ja. Nights on Broadway van de Bee Gees. Hij staat nu één dag, maar hij moet natuurlijk 7 dagen volmaken.
0: Is hij er gelijk uitgegaan?
1: Hij is er door iemand ingegooid, dus daar was ik ongelooflijk blij mee. Want ik wil graag ambassadeur van deze plaat zijn. Ik vind het echt de beste pophit ooit gemaakt. Niet alleen van de Bee Gees, maar van iedereen en alles. Maar iemand stortte hem. En iemand anders heeft hem de volgende dag weer eruit gegooid. We hebben nog een klein jaar, hè, tot Pinksteren. Dus Nights on Broadway graag.
0: Ja.
1: Ja, ik heb geen aandelen, maar ik vind het wel fijn.
0: Mailen naar aandebak@omroepwest.nl. Help Reinoud een beetje.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Hij gaat eruit er zo van ons platform hier.
14: De Radio West tijdmachine.
0: Met hele mooie prijzen. Wat is het nieuws met Reinoud Roemer?
1: In de Schilderswijk in Den Haag is de rust weer min of meer teruggekeerd naar de rellen vanmorgen vroeg, naar de winst van Marokko op Oranje. In totaal 10 relschoppers zijn aangehouden toen vanuit de menigte met glas, stenen en vuurwerk naar agenten werd gegooid. Politie zette het waterkanon in en gebruikte de wapenstok om de orde te herstellen. Opnieuw een file met een vertraging van ruim een uur op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag en Leimuiden stond het in de ochtendspits over een lengte van 25 kilometer stil. Het is een stuk drukker dan anders op de A4, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is vanwege werkzaamheden. En de zero-emissiezone in Alphen aan de Rijn moet op 1 januari 2027 ingaan. Vanaf dat moment worden vervuilende bedrijfsauto's geweerd uit een groot deel van het centrum. Tegenstanders van het besluit, waaronder Forum voor Democratie en Rijngouwen Lokaal, wilden de invoering stoppen en probeerden tevergeefs dit tijdens de gemeenteraadsvergadering te doen met een motie. Meer regio nieuws straks om 9:30 nu, het andere nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
16: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
15: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
15: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Erwin de Hart, die zit bij de ANWB.
5: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is 40 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Je krijgt geen money in de tijdmachine, maar zo, wat hebben we een mooie prijs.
1: De Radio West.
0: Nou, dan ga ik. Ik ga nu helemaal verkeerd. Ik heb helemaal het verkeerde geselecteerd. Hier komt gewoon nog even het Westwoord Wakker liedje.
2: West.

0: Maar hij gaat er wel vandoor zo, hoor.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en we hebben natuurlijk al heel veel over de hoofdprijs verteld. Hè. Dat staat helemaal in het teken van het WK. Hoewel we Nederlands elftal er niet meer mee kunnen aanmoedigen.
2: Nee, maar zo'n oranje bandje, dat is altijd smaakvol. En dat hoeft je niet eens met het WK te associëren. Dus ik denk dat je gewoon toch die hoofdprijs, dat dameshorloge van Kibo, van een Haagse horlogemaker, wil winnen. Maar ben jij klaar met je oranje shirt of je Marokkaanse shirt? En wil je een ander voetbalshirt dragen? Nou, dan hebben we een hele leuke prijs voor je liggen. Als we er maar één goed hebben. Namelijk een gesigneerd ADO-shirt. Door wie het gesigneerd is, dat is nog een verrassing.
0: Het is in ieder geval een speler van ADO.
2: Het is in ieder geval door een speler van ADO.
0: Ja, het is normaal gesproken, als je moet kopen, ja, even €80 neerleggen. En dan heb je niet een gesigneerd t-shirt, maar gewoon een ADO-t-shirt. Dus dit is echt een unieke buitenkans. 5 juli is ook nog eens de familiedag van ADO. Dus dan kan je er helemaal mee gaan shinen. 070-390-5454. Als je één vraag goed hebt, dan win je al dat ADO-shirt. Gesigneerd dus door een speler. 070-390-5454. Alle ADO-voetballers en fans verzamelen.
2: Merlin ken ik niet.

0: denk dat Harry Jekkers hem ook wel wil. Dat prachtige t-shirt dat je kan winnen met één vraag goed.
1: De Radio West tijdmachine.
2: En wie dat t-shirt ook probeert te winnen, dat is onze Piet uit Den Wateringen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, meneer.
2: Was gezellig jou te spreken, jongen. Ben je klaar inderdaad om je oranje shirt uit te doen en een ADO-shirt te dragen?
3: Ja, nu zeker, hè, na vanmorgen.
2: Ja, heb je een beetje een kleine kater?
3: Nou, een hele grote kater heb ik.
2: Dat is niet echt fijn.
3: Nee. Ik ben een heel beetje brak nog steeds.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar fijn dat je al luistert en klaar bent om in die tijdmachine te stappen. Reizen we terug naar een periode dat we gewoon nog kans hadden om wereldkampioen te worden. Ben je klaar om in te stappen?
3: Zeker.
2: Ga je gang, Piet.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, dan zijn we in 1994, Piet. Kan je je daar nog veel van herinneren? Niet heel lang geleden.
3: Volgens mij was het ook een jaar dat geen WK was in 94.
0: Ja. Volgens mij moesten we ook tegen Marokko toen.
3: Ja, maar toen wonnen we wel.
0: Oh, kijk, ja. Nou, toen wel, ja. Nou, dat is betere tijden dan eigenlijk, Piet.
3: Ja.
0: Toen hoefde je niet 's nachts te kijken, denk ik.
3: Dat weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet meer.
0: Nee. Nee, ik was 3, dus ik kan het je ook niet vertellen, moet ik zeggen, Piet. Hey, ik ga je snel 3 vragen stellen en misschien ga je er dan wel vandoor met dat prachtige t-shirt van ADO Den Haag. Ben je er helemaal klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Op 3 mei 1994 mag Nederland naar de stembus. De uitslag leidt tot een kabinet met een kleurtje. Onder leiding van Wim Kok vormen PvdA, VVD en D66 een kabinet. Onder welke kleur staat dit kabinet bekend?
3: Het paarse kabinet.
0: In 1994 komt Pulp Fiction uit, film van regisseur Quentin Tarantino. Die vertelt onder meer het verhaal over 2 huurmoordenaars. In de film is John Travolta Vincent en hij is dan net in Amsterdam geweest. Hij verbaast zich over iets dat de Nederlanders over hun patat doen. En wat is dat?
3: Pindasaus, denk ik dan.
0: Oké. En dan gaan we naar de laatste vraag. In 1994 trouwt Michael Jackson met Lisa Marie. Zij verhuist dan van Graceland naar Neverland, waar Michael woont. Maar wie was de vader van Lisa Marie, die op Graceland natuurlijk woonde?
3: Elvis Presley.
0: Dan gaan we snel door naar de jury.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, 2 vragen goed. En dat betekent gewoon, Piet, dat jij er vandoor gaat met dat t-shirt.
3: Geweldig. Hartstikke fijn.
2: Gefeliciteerd.
3: Dank je.
0: Ja. Wat was het nou wat er op die friet zat?
2: Mayonaise. Ze zitten dan
0: simpel
2: in een auto. En dan zegt hij, weet je wat ze in Amsterdam over hun patat doen? Mayonaise. Geen ketchup? Nee, mayonaise.
0: Ja, nog niet eens pindasaus. Dat vinden mensen helemaal gek, denk ik.
3: Ja.
0: Piet, geniet van het t-shirt. We gaan ervoor zorgen dat die naar je toe komt. En wens ik je nog een hele fijne dag. Sterkte met je kater.
3: Ja, dank je. Jullie ook sterkte met je kater.
0: Ja, dank je wel.

Ik heb hem meegenomen uit 1994, mee de tijdmachine in, even naar onze tijd. Laura Pausini en Strania Mori. En de tijdmachine gaat straks natuurlijk bij Bernard weer uit. Die gaat weer het dak door, terug naar een andere tijd. En dan weer misschien wel een andere mooie prijs. Ja, dat t-shirt is natuurlijk wel helemaal een fantastische prijs. Die kom je de komende dagen nog wel tegen, denk ik, in de tijdmachine. Goed opletten. Na 9:30 dan maak ik nog bekend wie...

helemaal feestje van. 070-307-8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. Straks dus meer over wie er allemaal met me meegaan. Be sweet en Papa Joe.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: 10:02 is het inmiddels. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
9: In de Schilderswijk in Den Haag is de rust weer teruggekeerd na de rellen van morgen vroeg. Die volgde op de winst van Marokko op Oranje. Zeker 10 relschoppers zijn opgepakt toen vanuit de menigte met glas, vuurwerk en stenen naar agenten werd gegooid. De politie zette het waterkanon in en gebruikte de wapenstok om de orde te herstellen. Op de Vijandlaan werden 2 motoragenten belaagd, maar inmiddels zijn de Marokkaanse supporters weggetrokken van de Vijandlaan en het verkeer rijdt weer redelijk normaal door de wijk. En deze teleurgestelde Hagenaar maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
10: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik echt serieus dat ze door dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
9: Hoe is dat in het Engels ook alweer? If you can't beat them, join them. Nou, dat is wat hij doet. Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf. Die termijn gaat officieel op 1 juli in, en dat is morgen. Ik ben blij dat een complexe en grote stad als Den Haag ook de komende periode weer kan vertrouwen op de jarenlange ervaring en het burgervaderschap van een krachtige bestuurder als Jan van Zanen, aldus Kolf. De zero-emissiezone in Alphen aan de Rijn gaat op 1 januari volgend jaar in. Vervuilende bedrijfsauto's worden vanaf dan geweerd uit een groot deel van het Alphense centrum. Tegenstanders van de milieuzone, waaronder Rijngouwen Lokaal en de SP, hebben tijdens de gemeenteraadsvergadering nog tevergeefs geprobeerd invoering via een motie te voorkomen. Vanwege de kosten die overstappen op elektrisch rijden met zich meebrengt, vrezen vooral kleine ondernemers voor het voortbestaan van hun bedrijf.
8: Huub Museum met het weer.
11: Vandaag is er meer bewolking dan de afgelopen dagen, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog en toch komt er ook af en toe zon. Er is maar weinig wind en vanmiddag wordt het 22 of 23 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, wolkenvelden, ook dan blijft het droog en bij weinig wind daalt de temperatuur vannacht tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar is er ook kans op een bui en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan zo'n 23 graden. Donderdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Ook dan wordt het 23 graden. En vrijdag blijft het weer droog met geregeld zon en ook dan 23 graden.
8: En dan gaan we ook nog even naar de ANWB, Erwin Dart.
12: Ja, geen 23 minuten vertraging, maar wel 31 op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus de knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade 14 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging is het gevolg. De rechterrijstrook is afgesloten. De A20 hoek van Holland Gouda heeft 11 minuten vertraging bij knooppunt Gouwen. En er is een ongeluk gebeurd op de N207 Hillegom. Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer file aan luisteraars. De weg is helemaal dicht.
8: Erwin, dankjewel weer.
12: Dag.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West, Teletext en Omroep West.nl.
2: West wordt wakker. Dit is Radio West. Ah!

0: Ja, jij geeft een stukje James Brown weg als iemand een verjaardag heeft te vieren.
1: Klopt, dat zijn van die leuke kaarten. Die open je dan en dan is het... Wow! Die hele kreet van hem krijg je dan. Dus dan kan je dan een hele verjaardag lang dat open en dicht en open en dicht. En heerlijk om mee te spelen. Deze
0: zomer. Ja, we gaan natuurlijk weer op zomerreis met West wordt wakker. Het is inmiddels echt een traditie om op die manier de zomer in te luiden op locatie. Dat doen we meestal ver weg. In Duitsland zijn we geweest, in Frankrijk, in België. Maar dit jaar blijven we lekker thuis in onze eigen regio. En ja, dat is natuurlijk ook hartstikke prettig. Ik bedoel, we hebben een mooie regio. Dus
1: we hebben echt de mooiste regio, vind ik. We hebben alles. We hebben strand, we hebben duinen, we hebben watertjes, we hebben stadstuinen. Nou ja, hoe leuk is dat?
0: Ja, over stadstuinen gesproken. We gaan namelijk kamperen in het stad. Stadspark van Angelique Werner in Leidschendam-Voorburg. Straks dan hoor je haar natuurlijk ook met haar uittip. En dan hoor je de 4 uur lang, ik hoop met heel veel gelach, alhoewel de buren zijn daar misschien wat minder dol op. Ik ga natuurlijk niet alleen. Meer, jij gaat niet mee.
1: Ik ben zelf op vakantie, dus
0: ja, morgen
1: helaas,
0: is je laatste
1: morgen
0: dag.
1: Morgen is mijn laatste dag even. Dus ik zit zelf op een camping, maar er zijn wel andere mensen.
0: Deze week stel ik al mijn reisgenoten aan je voor. En de volgende is... Reinoud, jij ook hier?
2: Jawel, ontkennen heeft geen zin meer.
0: Mag je ook mee?
2: In de jungle, jazeker. Ja. Ja. Even een beetje verkennend onderzoek doen.
0: En, hoe ziet het eruit?
2: Nou, dat moet eigenlijk voordat we komen nog een beetje met een kapmes en kompas hier door de tuin moeten we gaan, denk ik.
0: Ja, je gaat gewoon mee als nieuwslezer natuurlijk. Ga je dan ook expres extra leuke nieuwtjes brengen?
2: Nou ja, ik heb vorige keer vanuit België en de keer daarvoor vanuit Frankrijk en het jaar daarvoor vanuit Duitsland het regionieuws gebracht. Dus ik denk, het is makkelijker om het gewoon vanuit de regio te doen.
0: Misschien moet je nu juist nieuws uit Frankrijk gaan brengen.
2: Oh, wie weet. Ja, dat is mooi. Dan moet ik nog even mijn talencursus erbij pakken. Ja, nee, ik vind het leuk om dat vanuit deze tuin te doen. En we hoeven elkaar niet te ontmoeten, want die tuin is zo groot. Toch?
0: Ja, ik zet jou gewoon achteraan. Wat een goed idee eigenlijk.
2: In een tentje, ja.
0: Ja, geen tentje?
2: Nee, ja.
0: Ja? Ja. We zijn al in onderhandeling, hè? Wie in het huis mogen slapen en wie in een tent in de tuin.
2: Ja, ik denk dat het is toch heerlijk als het weer een beetje meespeelt op die dag. Dan wil ik best wel in een tentje.
0: Ik hou je eraan.
2: Ja, oké. Okay.
0: Gezellig.
2: Neem je dit op?
0: Oh, nee. Oh, shit. Niet gelukt. Toch gelukt, ja. Ja. Ja, in een tentje, maar alleen als het mooi weer is. Dat vind ik ook mooi. Ik ben benieuwd waar je gaat slapen als het geen mooi weer is. Leuk dat je meegaat, Rijn. Yes. En wie ook meegaat, dat is onze platenkoffer. Die sleep ik helemaal mee op de voettocht naar Leidschendam. Die is nog bijna leeg. We hebben al een paar plaatjes erin gekregen. Maar die gaan we allemaal vullen met mooie liedjes. Ja, daar heb ik je hulp bij nodig natuurlijk. Welke muziek moet ik meenemen uit onze eigen regio? Het kan een oude klassieker zijn of misschien wel iets wat je persoonlijk raakt. Misschien heeft een buurjongen wel een enorme hit gehad in het verleden. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. 070 307 8080. Daar kan je naar appen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En we hebben er al eentje bijvoorbeeld gekregen van Sylvia. Die zegt, goedemorgen Jorinda en Meer. Ik zou het leuk vinden als het Scheveningse liedje van Kopsmart meeging in het koffertje. Nou, dit is hem hoor. Ging mee met het Regio Songfestival.

0: speciaal brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je er heel, heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: deze zou ook gewoon in de platenkoffer kunnen, hè? Mee naar Leidschendam. Want Hans Vermeulen is natuurlijk van ons.
1: Voorburg. Ja, wil het net
0: samen met Anita Meijer, The Alternative Way. Bernard is inmiddels ook in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een zware nacht gehad?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar wie niet in Nederland? Hè? Ja. Althans, dan moet je echt geen voetballiefhebber zijn.
0: Heb je je wekker gezet om 3 uur?
2: Nee, ik zou het op gaan nemen. Ik denk, dan ga ik om 1:06 ga ik het kijken. En dan ga ik er gelijk door hier naar de studio. Maar ik werd 1:15 uit mezelf wakker.
0: Ja,
2: badend in het zweet. Van de zenuwen, denk ik. Dus nou ja, toen ben ik maar gaan kijken. Ja.
0: Ja.
2: En de rest is geschiedenis natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja,
1: het zweet bleef.
2: Het zweet bleef. Ja. En ik heb nog nooit zulke slechte penalties gezien. Maar goed.
0: Ja. Ja, daar kreeg je ook wel wat zweetoksels van inderdaad.
2: Ongelooflijk, ja.
0: Hé, Angelique?
3: Ja, zeker. Daarom. Ik hou niet van zweetoksels, dus ik heb gewoon lekker doorgeslapen.
2: Nou, we wisten het niet.
0: Ik hoopte nu gewoon dat jij een enorm mooie woorden over de wedstrijd zou kunnen spreken. Een beetje ons ook moeten kunnen praten.
3: Ja, nee, iedereen heeft zo zijn vakgebied. Martin die is daar voortreffelijk in. Dus die moeten jullie maar ook mentaal gewoon ondersteunen de komende periode. Ik begrijp dat dat ook wel nodig is na deze teleurstellende wedstrijd. Maar ja, jongens, het leven gaat gewoon door.
0: Nou.
3: En er is altijd weer een volgende wedstrijd, toch?
0: Ja, zo mooi hoor. Ja, ik vind het wel mooi gezegd. Ook vandaag gaat het leven gewoon door, Angelique. We gaan ook gewoon op pad.
3: Precies, we gaan gewoon op pad. En we gaan op pad met een aangename temperatuur. Dat is er ook wel heel erg fijn. We gaan naar Delft. Want Delft, ja, dat zwingt daar vandaag de pan uit. En misschien ook wel op andere dagen. Maar vandaag weet ik het zeker. We gaan om 3:30 gaan we naar het Brouwersplein. Of het Brouwplein. En dat is naast de Oude Kerk. En daar ligt café De Oude Jan. In de volksmond wordt de Oude Kerk ook Oude Jan genoemd, dus vandaar ook die naam van het café. En afgezien van het feit dat je daar heerlijk kan borrelen en biertjes kan drinken, kan je vandaag ook heerlijk genieten van jazzmuziek. Want daar wordt het festival Jazz Squared wordt gehouden. En dat heeft een speciale betekenis. Want de Delftse studenten jazzvereniging Groover, die viert zijn jubileum. En dat doen ze natuurlijk met muziek maken. Ze bestaan 20 jaar. En ze hebben bedacht van nou, dat moeten we gewoon vieren. Dus we gaan muziek maken. En er zijn allerlei optredens. Ze noemen het een intiem en bruisend jazzfestival. Nou, wat wil je nog meer? Vette bands, swingende jazzklanken en verrassende muzikale acts. Zo noemen ze het. Nou, ik hou van jazzmuziek. Iets minder van de moderne jazz, maar die oude jazz, ja, daar hou ik al van. Daar ben ik met mijn vader ook echt helemaal mee opgegroeid. Dus ja, ik zie dat wel zitten. Gewoon op zo'n terrasje, een biertje, een bitterballetje en jazz. Ik bedoel, wat wil je nog meer?
0: Nou, het klinkt heel relaxed eigenlijk.
3: Heerlijk, toch?
0: Ja.
3: Ja, af en toe, het hoeft allemaal niet inspannend te zijn. Nou, je kan ook gewoon een uittip gewoon zittend meemaken.
0: Oh.
3: Dat kan. Ja, en een danspasje kan natuurlijk ook altijd nog.
0: Een klein, ja, maar
3: als je wat energie kwijt wil, dan kan dat.
0: Ja, daar is meer van.
1: En toch nog een klein huppeltje.
0: Ik ga voor de bitterballen. Angelique, dankjewel.
3: Tot morgen.
0: Tot morgen. En Bernard, je gaat gewoon aan de bak.
2: Ja, en ik ga proberen 2 uur lang niet over voetbal te hebben.
0: Zo, maar als je na best wordt wakker vanmorgen, is dat ook wel fijn.
2: Ja, dat ga ik echt proberen. Of dat lukt, weet ik niet. Verder hebben we natuurlijk, we gaan de tijdmachine doen. We gaan naar het jaar 1967 en 1972 in de archiefbak. En we hebben natuurlijk weer de plaat voor 12.
0: Ja.
2: En de titel van beide nummers is exact hetzelfde. Dat is namelijk The Heat Is On.
0: Oh, Alba, Agneta.
2: Agneta Veldskot, zo spreek je dat uit, geloof ik.
0: Geen idee eigenlijk.
2: Leuk. Ja. En Glenn Frey.
1: Oh, Glenn, leuk.
0: Ja, ook leuk. Ja. Ik ga toch voor Abba.
2: Jij gaat voor Abba.
0: Ja,
2: althans voor Agneta.
1: Dan ga ik voor de ander.
2: Nou, er wordt in ieder geval volop gestemd. Dus welke het wordt, dat weten we tegen 12.
0: Veel plezier daarbij aan de bak. Meer tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: En het is precies 10 uur. Je luistert naar Radio West aan de bak. Met natuurlijk heel veel leuke items, maar we gaan het niet over voetbal hebben. Nu het nieuws met Reinoud Roemer.
13: Het Katwijkse college van BMW gaat proberen alcoholreclames in de gemeente helemaal te verbieden. ChristenUnie had daarom gevraagd omdat ze een negatief effect zouden hebben op de gezondheid. Het college laat onderzoeken hoe de regels aangepast kunnen worden om reclame voor alcohol en ook gokdiensten geweerd kunnen worden uit de openbare ruimte. Toch een klein beetje voetbal. In de Schilderswijk in Den Haag is de rust weer teruggekeerd na de ongeregeldheden die uitbraken na de winst van Marokko op Oranje. Zeker 10 relschoppers zijn opgepakt toen vanuit de menigte met glas, stenen en vuurwerk naar agenten werd gegooid. Politie zette het waterkanon in en gebruikte de wapenstok om de orde te herstellen. En Jan van Zanen blijft de komende jaren burgemeester van Den Haag. Hij werd gisteren voor een tweede ambtstermijn beëdigd door commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf. Die termijn van Van Zanen gaat officieel in op 1 juli en dat is morgen. Meer regionieuws straks om 22:30, nu het overige nieuws.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, we gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
15: Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 4 kilometer file bij Knoop het Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Knoop het Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Knoop het Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn. Tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk.
16: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
23: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de
22: circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
23: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
24: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
25: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
26: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
27: Tot 12 uur,

Ilse de Lange en Something Good. Ja, Something Good inderdaad. Ja, goed, oké. Okay. Ik zou het er niet over hebben, hè? Nee, ik ga proberen niet over voetbal te praten. Maar bijna in mijn eerste zin heb ik dat alweer verbroken. We zitten er allemaal een beetje mee. Maar goed, het is wat het is, mensen. Maar het is wel tijd voor Aan de Bak. En daarin gaan we natuurlijk weer een aantal leuke dingen doen. Straks mogen we weer gaan kiezen tussen welke plaat voor 12 we gaan draaien. We gaan in de archiefbak naar twee verschillende jaren toe, zoals altijd. We gaan naar 1967 en 1972. En we spelen de tijdmachine, dus straks krijg je weer de kans om daaraan mee te doen. En nog veel meer, dus ja, reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar Aan de Bak hier bij Radio West. We hebben natuurlijk ook heel veel mooie muziek, hoor. Heel veel mooie muziek zelfs. Straks de Rolling Stones. Get Off of My Cloud. En dit is wat minder bekend, maar toch een heel mooi nummer van de Staal Council. Maar misschien ken jij hem wel. Hier is You're the Bad Thing.

0: De Rolling Stones waren dat. Je luistert naar Aan de Bak, Radio West.
1: De plaat. Voor 12.
0: De plaat voor 12, inderdaad. Ja, er zijn er weer twee. En de gemiddelde deler, ofwel de titel van de plaat, is voor beide hetzelfde. Maar welke vind jij het mooist?
2: Nummer 1.

0: De Heat Is On van Agnetha Veldskok, weet je wel, die van ABBA, of de Heat Is On van Glenn Frey.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Jij mag het zeggen. Even voor 12, dan gaan we hem voor je draaien. Eentje met de meeste stemmen. Je kunt stemmen via onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio West of via WhatsApp 070-307-8080. Via de Facebookpagina, dat gaat het makkelijkst, ja. En tegen 12 weten we welke de meeste stemmen heeft. Er wordt al volop gestemd trouwens de hele ochtend. Dit is Elvis Presley en Junkie XL. A little less conversation, a little more action, please.

0: Dr. Hook. And when you're in love with a beautiful woman. Het is bijna 10:30. Trouwens, als je weet van iemand dat hij jarig is vandaag. Een kennis, bekende, man, vrouw, maakt allemaal niet uit. Of je bent zelf jarig, je kunt het aanmelden. En die jarige kan genoemd worden zo tegen 12 in dit programma. Stuur dan even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl voor het aanmelden van de jarige. En dat hoeft niet alleen voor vandaag te zijn, maar dat kan de hele week. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
1: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te

0: sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het is 10:30, je luistert naar Radio West. Dit is Aan de Bak in het regionieuws met Reinoud Roemer.
8: Goedemorgen Bernhard.
7: Goedemorgen.
8: Het college van BMW in Katwijk gaat proberen alcoholreclames in de gemeente helemaal te verbieden. De ChristenUnie had daarom gevraagd omdat ze een negatief effect zouden hebben op de gezondheid. In bushokjes in Katwijk hangen reclames voor een alcoholhoudende drank die daar wordt gepresenteerd als limonade, zegt raadslid Samantha Haasnoot. Opvallend aan die reclames is volgens haar dat vormgeving en uitstraling nadrukkelijk lijken te zijn gericht op jongeren. Het Katwijkse college laat onderzoeken hoe de regels aangepast kunnen worden om reclame voor alcohol en ook voor gokdiensten te weren. De zero-emissiezone in Alphen aan de Rijn gaat op 1 januari in. Vervuilende bedrijfsauto's worden vanaf dan geweerd uit een groot deel van het Alphense centrum. Tegenstanders van de milieuzone, waaronder Rijngouwen Lokaal en de SP, hebben tijdens de gemeenteraadsvergadering nog tevergeefs geprobeerd invoering via een motie te voorkomen. Vanwege de kosten die overstappen op elektrisch rijden met zich meebrengen, vrezen vooral veel kleine ondernemers voor het voortbestaan van hun bedrijf. En in de Schilderswijk in Den Haag is de rust weergekeerd na de ongeregeldheden die uitbraken na de winst van Marokko op Oranje. Zeker 10 relschoppers zijn opgepakt toen vanuit de menigte met glas, stenen en vuurwerk naar agenten werd gegooid. Politie zette het waterkanon in en gebruikte de wapenstok om de orde te herstellen.
7: Dankjewel. En voor het weer gaan we naar Huub Mizee.
9: Vandaag is er meer bewolking dan de afgelopen dagen, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog en toch komt er ook af en toe zon. Er is maar weinig wind en vanmiddag worden het 22 of 23 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, wolkenvelden, ook dan blijft het droog en weer weinig wind daalt de temperatuur vannacht tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar is er ook kans op een bui. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan zo'n 23 graden. Donderdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Ook dan wordt het 23 graden. Vrijdag blijft het weer droog met geregeld zon en ook dan 23 graden.
7: En dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
10: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is een kwartier. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 minuten vertraging en 5 kilometer file. N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer file. Door een ongeluk is de weg dicht en de vertraging is 20 minuten.
8: Erwin daar, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Little Lies, Fleetwood Mac was dat.
1: De archiefbak.
0: Inderdaad, we gaan in de archiefbak naar het jaar
2: 1972.
0: In de nacht van 19 juni 1972 belt een nachtwaker de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij in Washington zitten. Ze worden aangehouden en daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat 2 jaar later leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon. En dan met ingang van 1 juni 1972 moeten berijders van een motorfiets en een scooter in Nederland een valhelm dragen. Ja, dat was in 1972. En het internationale spel zonder grenzen is een succes op televisie. In 1972 strijkt het NGV-programma neer op de markt in Delft. Het idee is dat teams uit verschillende landen het tegen elkaar opnemen in ludieke spelletjes. In Delft nemen Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, West-Duitsland, Italië en Zwitserland het tegen elkaar op. En Dick Paschier die presenteert het samen met Judith Bos. En tijdens de repetities maakt het Polygoonjournaal deze reportage.
3: Met bloedige ernst werd alles van begin tot eind doorgenomen. Het orgel draaien op een met zeep ingesmeerd plateau. Twee dagen voor de uitzending werd alles in gereedheid gebracht voor de camerarepetities. Een hoogst noodzakelijk werkje, want om alle activiteiten te kunnen bestrijken maakt men gebruik van 6 camera's. Met de uitzending uit Delft waren zo'n 100.000 gulden gemoeid. Waarschijnlijk hebben 3 miljoen Nederlanders ernaar gekeken, samen met ongeveer 80 miljoen andere Europeanen.
2: 1972.

0: Johnny Cash was dat en A Thing Called Love.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En ik ga weer een oproep doen voor de Radio West tijdmachine. Als je mee wil spelen, dan kun je nu gaan bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. En er staat toch een aardige hoofdprijs op de planning. Daar ga ik je straks meer over vertellen. En als je één vraag goed hebt, dan heb je al sowieso een prijs gewonnen. Dus wat wil je nog meer? Even bellen, want dan gaan we eens even een beller eruit pikken op 070-390-5454. En tot die tijd luisteren wij naar Jewel. En hier is een welbekende hit, Foolish Games. Foolish Games.

0: crazy life.
1: Je wordt er helemaal zen van. Foolish Games van Jewel.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Ja, inderdaad. De Radio West tijdmachine. We spelen het dagelijks meerdere keren voor vele luisteraars een bekend spelletje. En ook vandaag is er weer een kandidaat doorheen gekomen. De hoofdprijs deze week is een Kibo dameshorloge. Een WK dameshorloge van Haasfabrikaat. Ik zal niet de hele uitleg erbij geven, want dan worden we iedere keer aan Oranje herinnerd. Maar het is wel een heel mooi horloge. Goed, we hebben sowieso, als je drie vragen goed hebt, dan heb je de kans dat je die meedingt voor de hoofdprijs. En als je één vraag goed hebt, ja, dan heb je al de dagprijs. En aan de telefoon hebben we Wil van Lummel. Dag Wil.
3: Ja, hallo.
1: Hallo. Je bent blij, hè? Ja, want gisteren, je had het vaker geprobeerd. Je was er niet doorheen gekomen, zei je. En ja, nou is het wel gelukt.
3: Ja, nou wel, ja.
1: Ja, nou, dat is toch hartstikke fijn, Wil.
3: Zeker weten.
1: Ja. Nou, we gaan straks in die machine stappen en dan gaan we eens even kijken. Dan krijg je van mij drie vragen, die moet je beantwoorden. Ja. En ik zou zeggen, als je hem niet weet, probeer altijd wat te antwoorden. Want hè, wie weet, is het toevallig toch het goede antwoord?
3: Ja, je weet maar nooit.
1: Je inderdaad. Weet maar nooit, inderdaad. En ja, mocht het zo zijn dat je alle drie de vragen goed hebt, dan ding je mee. En die hoofdprijs, die gaat er aanstaande vrijdag uit. En we hebben ook nog een dagprijs, dat is op zich ook nog wel leuk. Maar goed, daar hebben we het zo wel over. We gaan eerst eens even de tijdmachine instappen met z'n tweeën.
3: Ja, laten we dat doen. Prima.
1: Laten we dat doen, hè. Nou, zit je goed? Dan gaan we starten.
3: Ik zit helemaal goed.
2: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
1: Ja, ik hoor het al zeggen. Waar zitten we?
3: 68.
1: Ja, 1968 inderdaad. Jeetje.
3: Ja.
1: Dat is wel even geleden. Om precies te zijn, moet ik zeggen dat ik toen pas 4 jaar was.
3: Oh, je was er al wel.
1: Ja, dank je. Ja, ik was er al wel, ja. Ik was net uit de luiers, denk ik. Ja. Ja. Maar jij was er ook, denk ik, Wil. Toch?
3: Bij mij, als je 4 was, had je bij mij in de klas kunnen zitten. Want ik was kleuterleidster.
1: Oh.
3: Een van mijn eerste jaren.
1: In 1968 was je kleuterleidster?
3: Nou, ik was 20.
1: Oké. Okay. Ja,
3: in het begin 20 was ik klaar op die school, dus toen kon ik gewerkt helemaal.
1: Ja, ja, oké. Okay. En nog meer, weet je nog meer van dat jaar 1968 of niet?
3: Nou, niet zo heel veel.
1: Nee. Nou, zullen we maar gewoon de vragen gaan doen? Want wie weet gaat dat lukken. Ja. Dus even kijken hoor. Op 20 oktober 1968 is er een bijzonder huwelijk. De steenrijke Griekse scheepsmagnaat Aristoteles Onassis trouwt met de weduwe van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy. Het huwelijk vindt plaats op Scorpius, dat is het privé-eiland van Onassis in Griekenland. En de vraag is, wat is de voornaam van de bruid?
3: Jackie.
1: Jackie, oké. Nou, het is denk ik wel een mooi jaar voor jou, hè? Want je was 20, dus je weet er meer van.
3: Ja.
1: We gaan naar de volgende vraag. Ja. Op 22 november 1968 verschijnt de dubbel LP van de Beatles. Van, hoe kan het ook anders? De Beatles op... van de Beatles, ja, hoe kan het ook anders, inderdaad. En op dat... dat staat er een beetje raar hier. Er staan nummers op als Back in the USSR. En Wow, Mal... ik lees het helemaal verkeerd. Wow, My Guitar... Gently Weeps en Blackbird. Oh ja, jullie, die drie nummers. Ja. En dat album, dat had een bijnaam. En wat was de bijnaam van dat album?
3: Geen idee. Abbey Road.
1: Dat was heel, heel moeilijk. Abbey Road, zeg jij.
3: Ja?
1: Oké, dan gaan we door met... Wat zei je?
3: Wat was het?
1: Ja, dat mag ik nog niet zeggen.
3: Het was heel erg. Nee, het was heel erg, zei jij.
1: Het was heel erg? Nee, hoor. We gaan even naar vraag 3.
3: Ja, doe dat maar.
1: Alan Tracy, Tintin, Lady Penelope en Parker... die keren terug in de tweede Thunderbirds film, Thunderbird 6. En deze film is het vervolg van de Britse science fiction... en avonturenserie Thunderbirds. Een bekende uitspraak is Thunderbirds a go. In de film zie je geen echte acteurs, maar Wat zie je wel?
3: Ik heb geen idee.
1: Ja, wat...
3: Ik heb die films nooit gezien.
1: Nee.
3: Vogels.
1: Vogels, zeg jij. Oké.
3: Okay. Ja, Thunderbirds.
1: Ja, maar ja, oké. Okay. Ja, ik vind het niet zo gek bedacht. We gaan het dus... We gaan het aan de machine vragen. Hoeveel vragen je goed hebt.
3: Ja.
1: Nou, let op.
2: Je hebt één vraag goed.
1: Nou, je hebt in ieder geval de dagprijs gewonnen. Hè? Zo is het toch? Ze waren niet makkelijk hoor. Want de eerste vraag had je inderdaad goed. Dat was Jackie. En de tweede vraag, dat was de White Album of White Double. Vanwege de bijna witte hoes.
3: Nooit van gehoord.
1: Nee, ja, het was ook een beetje voor mijn tijd, moet ik eerlijk zeggen.
3: Nee, dat is ook niet een vraag waarvan je denkt van, oh ja, natuurlijk.
1: Ja, nou die laatste zeg je misschien wel, oh ja, natuurlijk. Want dat was poppen en marionetten. Die speelden erin.
3: Oh, ja,
1: dus in plaats van het. Ja.
3: Ja.
1: Nou, goed en wel. Je hebt toch een prijs gewonnen. Je krijgt 4 tickets voor het Nationaal Monument Oranje Hotel. En daar mag je lekker naartoe.
3: Oh, goed. En wat kan je daar doen?
1: Ja, dat is een museum. Daar kan je van alles uit het verleden bekijken. Verdere inhoud weet ik eigenlijk ook niet. Maar die kaart heb je gewonnen en die komen naar je toe.
3: Oh, wat grappig.
1: Nee. Ja, dat is weer wat anders, toch? Ja,
3: ja zeker weten.
1: Hey Wil, ik vond het erg gezellig met je. Dank je wel voor het meedoen.
3: Ja, oké.
1: En blijf lekker luisteren naar Radio West, hè?
3: De kaarten worden gewoon opgestuurd.
1: Ja hoor, dat komt helemaal in orde. Er wordt contact met je opgenomen.
3: Oké,
1: tot ziens.
3: Dankjewel.
1: Dag wel, dag.
3: Dag.

0: Rob de Nijs. En dat was zondag. Je luistert naar Aan de Bak, straks Eeuwige Roem.
1: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het is 11 uur, bijna 1 minuut over 11 zelfs. Je luistert naar Radio West. Dit is Aan de Bak met straks Eeuwige Roem, maar nu eerst het regionieuws.
8: Het college van BMW in Katwijk gaat proberen alcoholreclames in de gemeente helemaal te verbieden. De ChristenUnie had daarom gevraagd omdat ze een negatief effect zouden hebben op de gezondheid. De politie heeft vanmorgen in totaal 13 verdachten opgepakt bij de ongeregeldheden in Den Haag. In de Schilderswijk werd de overwinning van Marokko op Nederland op het WK voetbal gevierd. Honderden mensen waren de straat opgegaan en na enige tijd sloeg de sfeer om en werden agenten en leden van de mobiele eenheid bekogeld met glas, stenen en vuurwerk. En de zero-emissiezone in Alphen aan de Rijn gaat op 1 januari volgend jaar definitief in. Vervuilende bedrijfsauto's worden vanaf dan geweerd uit een groot deel van het Alphense centrum. Tegenstanders van de milieuzone, waaronder Rijngouwen Lokaal, hebben in een raadsvergadering in Alphen nog wel tevergeefs geprobeerd invoering tegen te houden. Meer regionieuws straks om 11:30, nu het overige nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan voor het verkeer gaan we naar de ANWB.
10: Op de A4 Den Haag Amsterdam 5 minuten vertraging bij Hoogmade. N207 Hillegom Alfa aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A4 door een ongeluk.
11: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Met het Groen Staal Project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
20: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
21: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
22: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
23: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
23: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ik hoorde Jorinda vanmorgen nog zeggen dat vele luisteraars gisteren naar Main Course zijn geweest. Ja, die doen ook zo heel goed de Bee Gees na. Ik ben een tijdje geleden ook zelf naar die gasten toe geweest. Als je ogen dicht doet, dan denk je gewoon dat die Bee Gees voor je staan. Dit waren ze overigens wel zelf natuurlijk. De Bee Gees en Nights on Broadway.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, het is tijd om weer eens even eeuwige roem te gaan doen. Want dat doen we natuurlijk altijd hier in Aan de Bak. En voor de eeuwige roem hebben we natuurlijk weer een kandidaat aan de lijn. Laat ik het zo noemen. Bonnie Groen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bernard. Hoi.
0: Je bent in een opperste stemming, volgens mij. Want je zei, ik ben net terug uit van vakantie.
2: Ja, van zondag op maandag ben ik teruggekomen uit Spanje. Voor het eerst dat ik naar Spanje was op vakantie.
0: Voor het eerst in Spanje? Oké. Okay.
2: Ja, zeker.
0: En? Heb je het naar je zin gehad?
2: Zeker. Het was lekker weer. We zaten aan het strand met het hotel ook vlakbij. Dus het was echt de wind en ja, en zee. Dat maak je mij heel erg gelukkig.
0: Nou, houd dat gevoel vast, Bonnie. Dat is belangrijk.
2: Zeker, doe ik. Ja. Doe ik. Zeker.
0: En hoe is het met de huisdieren? De twee pakketjes?
2: Ja, Mini en Maxi. Ja, ze zijn goed verzorgd. En ik heb leuke, cadeautjes voor degene meegenomen die ze verzorgd heeft. Dat is het minste wat je kan doen, toch?
0: Ja, zeker. En altijd weer fijn als ze dan weer, als dat allemaal goed gaat, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, zeker. En ze kwebbelden gelijk weer enorm. Ze waren heel erg stil toen ik weg was, maar ik kwam binnen en die schuren gingen weer open, laat ik het zo zeggen.
0: Toen dacht ze natuurlijk, hé, die ken ik.
2: Ja, die is bekend, die ken ik nog.
0: Ja. Hey, en werk jij eigenlijk nog? Of ben je echt aan het genieten van je rust, van alles, of niet?
2: Ja, zeker. Ik ben nu net 60 geworden. Dat groot feest hadden we ook nog. Dus ik ben nu aan het genieten, zeg maar.
0: Ja.
2: Ik ben lichamelijk ook niet in staat om iets vitaals te doen. Dus ik doe het met mijn koppie maar.
0: Juist. En waar hou je dan van? Wat zijn je hobby's bijvoorbeeld?
2: Puzzelen, legpuzzels maken, gewoon puzzelen uit de kranten, de puzzelboekjes, ja, van alles. Als het mijn geest maar een beetje prikkelt.
0: Ja, nou ja, goed. Dat lukt daar wel mee, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker.
0: We gaan de eeuwige roem doen. Ik ga jou laten horen wat de stand van zaken is op dit moment. Welke drie platen zijn genomineerd?
3: Eeuwige roem.

0: Ja, dat waren de drie platen die genomineerd zijn. Suzanne Vega met Luca, die staat er 5 dagen in. Rob de Nijs met een beetje meer, 4 dagen. En Albert Hammond met I'm a Train, op dit moment 2 dagen. En dan is natuurlijk aan jou de vraag, Bonnie, welke ga je eruit gooien?
1: Nou, sorry, Bjarne, dat is voor degene die hem in heeft gebracht. Maar Rob de Nijs vindt een van de minste van de 3 nummers die je hebt aangeboden.
0: Rob de Nijs met een beetje meer.
1: Ja, van mij, zeker.
2: Je bent altijd vier. Alleen een vriendin en een beetje meer.
0: Ja, weg is die. Ja, het was een beetje minder, wordt het dan, hè?
1: Ja, inderdaad. Sorry, voor degene die hem heeft ingebracht.
0: Ja, maar ja, zo gaat het toch, hè? En jij hebt jaren geleden... Nou ja, ja, inderdaad hoor je. 2 jaar geleden heb je het wel eens eerder geprobeerd met de plaat die je nu weer gaat nomineren. En dat mag.
1: Ik ben een goed fan. Ja,
0: en
1: zeker.
0: Dat mag inderdaad. En hij start op 3 dagen. Dus ja, we zijn halverwege bijna. Maar ja, we zijn natuurlijk als luisteraars ook benieuwd van welke plaat ga jij dan nomineren?
1: Het wordt Phil Collins met Two Hearts.
0: Ja, je bent echt een Phil Collins liefhebber, hè?
1: Heel erg, ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we voor je draaien.
1: Dankjewel, Bernard.
0: Hij staat in de, ja, hij staat in de lijst. Jij ook een hele fijne dag.
1: Super.
0: En hou het vakantiegevoel vast, hè, in Spanje.
1: Ja, dat doe ik zeker niet meer. Dankjewel.
0: Oké, okay, dag. Dat was Bonnie. Bonnie Groen uit Voorburg. Zij nomineerde deze plaat van Phil Collins. Hij start dus op 3 dagen. Hier is Two Hearts.

Ja, het was een gigantische hit. Musica van Eros Ramazzotti. Je luistert naar Aan de Bak, Radio West. Als je nog een jaargang aan wil melden, dan kan dat nog zo even voor 12. Dan gaan we dat bekendmaken op de radio. Het is Aan de Bak, het Omroep West voor jouw jarige. Hier is Lois Lane.

Het is bijna 11:55. Je luistert naar Radio West aan de bak. Ja, Fortune Fairy Tales. Dat was Lois Lane. En straks in het laatste deel van Aan de Bak hebben we in het archief het jaar 1967. En gaan we het onder andere hebben over de huishoudbeurs. Ja, dat is een tijd geleden. Inderdaad, maar die bestond toen. Je weet er misschien wel alles van. Eerst onvervalste soul van de Spinners. Down.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400

0: per persoon? Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
4: Goedemorgen, het is 11:30. Je luistert naar Radio West. En het is tijd voor het regionieuws met Reinoud Roemer.
5: Tijdens de ongeregeldheden vanmorgen in Den Haag, na de overwinning van Marokko op het Nederlands elftal, zijn agenten beschoten met een neppistool. Twee verdachten zijn daarvoor aangehouden. Op het moment van hun arrestatie werden ze door agenten onder schot gehouden. In totaal zijn 13 aanhoudingen verricht. Honderden mensen waren na de strafschoppenserie die Marokko won de straat op gegaan. De uitbundige, vrolijke sfeer sloeg al vrij snel om en werd grimmig. Agenten en de mobiele eenheid werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest, zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag vanmorgen. Hij sprak zijn waardering uit voor de politie, die volgens hem goed voorbereid was en de openbare orde snel had hersteld. Ook is Van Zanen vol lof over de buurtvaders en vrijwilligers in onder meer de Schilderswijk, die tijdens het WK belangrijk preventief werk doen volgens hem. De zero-emissiezone in Alphen aan de Rijn gaat op 1 januari volgend jaar definitief in. Vervuilende bedrijfsauto's worden vanaf dan geweerd uit een groot deel van het Alphense centrum. Tegenstanders van de milieuzone, waaronder Rijngouwen Lokaal, hebben in een raadsvergadering in Alphen nog wel vergeefs geprobeerd invoering tegen te houden. En het college van BMW in Katwijk gaat proberen alcoholreclames in de gemeente helemaal te verbieden. ChristenUnie had daarom gevraagd omdat ze een negatief effect zouden hebben op de gezondheid. In bushokjes in Katwijk hangen reclames voor een alcoholhoudende drank die daar wordt gepresenteerd als limonade, zegt raadslid Samantha Haasnoot. Opvallend aan die reclames is volgens haar dat vormgeving en uitstraling nadrukkelijk lijken te zijn gericht op jongeren. Het Katwijkse college laat onderzoeken hoe de regels aangepast kunnen worden om reclame voor alcohol en ook voor gokdiensten te weren in de openbare ruimte.
4: Dankjewel. En dan het weer met Huub Miché.
6: Vandaag is er meer bewolking dan de afgelopen dagen, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog en toch komt er ook af en toe zon. Er is maar weinig wind en vanmiddag wordt het 22 of 23 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, wolkenvelden, ook dan blijft het droog en weer weinig wind daalt de temperatuur vannacht tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar is er ook kans op een bui. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan zo'n 23 graden. Donderdag is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Ook dan wordt het 23 graden. Vrijdag blijft het weer droog met geregeld zon en ook dan 23 graden.
4: En bij de ANWB weten ze vast meer over het verkeer.
7: Op de A16 Breda-Rotterdam, 3 kilometer file bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de brug 3 kilometer. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht tussen Alfred Abbenes en de A44 door een ongeluk. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring en rijden wel bussen.
5: Erwin, dankjewel. Je hoorde het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dat was Bente.
1: De archiefbak.
0: De archiefbak, we gaan naar het jaar
2: 1967.
0: Voor het eerst vliegen twee helikopters non-stop de Atlantische Oceaan over. Het zijn twee Amerikaanse toestellen die samen opstijgen in de Amerikaanse stad New York. En iets meer dan een dag later op 1 juni 1967 veilig aankomen in de Franse hoofdstad Parijs. Op 25 juli 1967 wordt het live televisieprogramma Our World uitgezonden. Het is voor het eerst dat via satellietverbindingen tussen 19 verschillende landen geschakeld wordt in een live uitzending. Naar schatting 400 tot 700 miljoen mensen zien het programma en de Beatles spelen hier voor het eerst hun single All You Need Is Love. En dan de huishoudbeurs. Die wordt ook in 1967 gehouden in de RAI Amsterdam. De jaarlijkse beurs biedt weer een hoop nieuwe snufjes. Een nieuwe minikeuken in een kast met ingebouwde oven. Een koelkast, kookplaten, braadpannen en een gaatjesdeksel tegen spetteren. En ook afslankapparaten zijn populair. Maar wat dacht je ervan? Wat dacht je hiervan? Het ziet eruit als een mini-tentje met rits waar je in kunt zitten. En het is een huiskamersauna.
3: Het einde op dit gebied is de sauna. Daar zijn er hier te landen niet zoveel van. En dus is er nu de huiskamersauna. Waarin men de genietingen van het stoombad kan ondergaan zonder de belangwekkende conversatie te hoeven staken. Dicht die rits en daar zit moeder dan. Of ze in Finland zit te kijken in plaats van naar haar eigen bankstel. Vrouwen zagen in het algemeen niet zoveel in huis. Met een zaag dan. Maar nu is er een handig klein lintzaagje in de handel dat dit werk tot een diep genot maakt en met groot en wendbaar gemak ook door flinke planken heen gaat. 1967.

Midnight Girl, dat was Van Morrison. Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren. Ja, hebben we nog iemand te feliciteren vandaag? Ja, natuurlijk. Gerdien de Jong, zwemmer uit Den Haag, wordt vandaag 83 jaar. En ze wordt gefeliciteerd door de hele familie. Ja, nou, wat wil je dan nog meer? Oké. Wil je ook je verjaardag doorgeven? Stuur dan even een berichtje naar aan de bak, @omroepwest.nl. En straks gaan we natuurlijk ook nog bekendmaken wat de plaat voor 12 wordt. En we praten nog even met Menno wat die gaat doen. Maar eerst muziek van Santana. Hier is Maria Maria. Oh, yeah.

0: Elton John. En dat heet allemaal Daniel. Ja, en dit muziekje, dat klinkt niet voor niks. Dat is altijd vrolijk en zonnig. En dat betekent ons dat onze vrolijkheid hier ook weer binnen is in de studio. Ja, Menno.
1: Ja, vrolijkheid. Nee, goed, valt niet echt mee natuurlijk. Nee. Zo'n dag na de uitschakeling. Maar goed, we komen straks ongetwijfeld nog even één keertje terug op Oranje. En het WK in de wedstrijd van vanochtend vroeg. Ja, wat doen we weer meer? We hebben natuurlijk de tijdmachine. We hebben, ja, en daar kijk ik erg naar uit. Straks zo rond 1:15 gaan we bellen met Lee Towers en William Jans. Want die hebben samen You Never Walk Alone, dat iconische nummer van Lee Towers, opnieuw opgenomen. Hij in het Spaans en alleen natuurlijk gewoon in het Engels zoals we hem kennen. En dat is echt een uniek duet geworden. En zometeen heb ik beide heren in de uitzending. Zo rond 1:15. Bob Brinkman is er voor op de kaart. Ja, en we hebben natuurlijk jouw plaat nog volle bak.
0: Ja, inderdaad, volle bak. Nou, veel succes dadelijk weer, Menno. En wij zijn toe aan het bekendmaken van Wat is de plaat voor 12? Het was hier de zoon van Agnetha Veldskot of hier de zoon van Glenn Frey. Nou, het was een duidelijke overwinning voor Agnetha Veldskot met 70%. Tot morgen.
2: De plaat voor 12.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
6: Zometeen 2 uur lang, Menno in de Middag. Het is 1:12, Radio West, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
7: Het college van burgemeester en wethouders in Katwijk gaat proberen alcoholreclames in de gemeente helemaal te verbieden. De ChristenUnie had daarom gevraagd omdat ze een negatief effect zouden hebben op de gezondheid. Politie heeft vanmorgen in totaal 13 verdachten opgepakt bij ongeregeldheden in Den Haag. In de Schilderswijk werd de overwinning van Marokko op Nederland op het WK voetbal gevierd en honderden mensen waren de straat op gegaan. En na enige tijd sloeg de sfeer om en werden agenten en ME bekogeld met stenen en vuurwerk. De zero-emissiezone in Alphen aan den Rijn gaat op 1 januari volgend jaar definitief in. Vervuilende bedrijfsauto's worden vanaf dan geweerd uit een groot deel van het Alphense centrum. Tegenstanders van de milieuzone, waaronder Rijn-Gouwen Lokaal, hebben in een raadsvergadering in Alphen nog vergeefs geprobeerd invoering tegen te houden. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
9: Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij de A44 door een ongeluk. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.

0: Prince en de Raspberry Beret. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op deze dinsdag. Het is ja de dag na de ochtend. We weten dat allemaal. We gaan je toch een beetje proberen op te vrolijken. Als je er nog erg mee zit met de uitschakeling van Oranje op het WK. Ja, dat moet je soms eventjes weer een plekje geven. Want dan zit je in zo'n oranje roes de afgelopen weken. En dan is het allemaal leuk. En opeens is dat voorbij. En we mogen het ook wel zeggen, toch ook wel weer terecht als je de wedstrijd hebt gezien. En dan kunnen we Marokko alleen maar weer feliciteren natuurlijk met de volgende ronde. En wij gaan ons maar weer eens verheugen op andere dingen. Bijvoorbeeld de zomervakantie komt eraan. Het lekkere weer hebben we. We hebben natuurlijk, als we het dan toch over sport hebben, de Tour de France. En ook het WK voetbal gaat natuurlijk gewoon door. Dus ja, we zoeken gewoon weer leuke dingen op. En dat doen we ook in Menno in de Middag. Zo hebben we zometeen Lee Towers en William Jans hier in Menno in de Middag. We gaan ze allebei bellen, want ze hebben samen een duet opgenomen. William Jans, ja, je kent hem wel, hè? De Nederlandse Julio. Natuurlijk ook bekend van Battle of the Bands. En we bellen hem vaker hier. En Lee Towers, ja, ach, bekend van You Never Walk Alone. En dat nummer hebben ze samen opgenomen. Een duet. Hij in het Spaans, Leen natuurlijk gewoon in het Engels. En zometeen laten we horen hoe dat klinkt. We hebben natuurlijk de tijdmachine. We hebben jouw plaat, Guilty Pleasures zijn we daar op zoek. Daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl als je er eentje hebt.
1: Op de kaart.
0: Ja. En als, op zo'n dag als vandaag heb je dan ook een beetje een zonnetje in huis nodig, hè? En daarom is het hier precies op tijd terug van vakantie. En weer klaar voor een nieuwe editie van Op de Kaart. Bob Brinkman, goedemiddag.
2: Menno, goedemiddag. Ja. Hallo, grote vriend.
0: Ja, ja. Want, ja.
2: Speelde Oranje vannacht?
0: Ja, jij kijkt daar helemaal niet naar, hè?
2: Nee.
0: Jij hebt helemaal niks met voetbal, gezegd, hè?
2: Nee, ik vind het geen leuke sport. En dan druk ik mij netjes uit.
0: Nee,
2: het is niks voor mij.
0: Dan voel je de pijn vandaag ook niet zoals vele miljoenen Nederlanders wel voelen. Ja.
2: Ja, omschrijf die pijn dan heel even.
0: Pijn. Het is altijd een soort... Je hoopt altijd... kijk, je leeft mee met je land. En zoals je ook met je club meeleeft. Of wat je ook volgt qua sport. En het geeft ook een soort saamhorigheid. Hè. Ja, kijk, wij kijken bijvoorbeeld met de hele buurt. En het zijn ook herinneringen die je hebt. Ik ging ooit voor het eerst door mijn 16e naar het EK voetbal in Duitsland. En dan werden we nog Europees kampioen ook. Je herinnert je dat soort toernooien, maar ja, ook al die saamhorigheid tijdens andere toernooien, weet je, dat je met z'n allen hebt meegemaakt. Dat zijn herinneringen voor het leven. En opeens is dat dan ook weer nu klaar. En dat hoort er ook bij. Hoort ook bij de sport. Dat je wordt uitgeschakeld. En dat was nog terecht ook trouwens, vanochtend vroeg. Dus,
2: ja, misschien is het voor mij meer omdat het al zo lang niet is gebeurd dat we echt heel erg ver kwamen. Dat ik dat verloren ben dan.
0: Hoe oud was je in 2010?
2: Ja, dat heb ik toen heel erg bewust meegemaakt. Ja. Dat vond ik ook onwijs spannend.
0: De finale
2: en leuk.
0: En 2014 nog de halve finale van het WK. Dus
2: ik denk dat ik toen al uitgeschakeld was mentaal. Ja. Ik dacht, Zuid-Afrika werd het niet. Nou, dan niks. Ja. Dat was het een beetje.
0: Maar goed, dan ben jij nu eigenlijk de man die ons een beetje er bovenop kan helpen. Want ja, ik bedoel, wij zitten een klein beetje toch met een kater. En daar komen we allemaal wel weer overheen. Daar gaan we gewoon een vrolijk programma tegenover zetten. Maar toch vind ik, want ja, we komen daar niet onderuit. En dat moeten we ook echt doen. Dat is ook een beetje voor de verwerking. We moeten wel even naar de Marktweg in Den Haag. Want die mannen en vrouwen daar die al maanden bezig zijn geweest met de mooiste Oranjestraat van Nederland. Inmiddels een toeristische attractie. Die hebben we vaak hier in de uitzending gehad. Natuurlijk allemaal nog vol goede hoop. En vol goede moed, moet ik zeggen. En ik ben toch even benieuwd hoe ze erbij zitten. Misschien kunnen ze een beetje hard onder de riem steken. En ja, maar ook heel praktisch. Wat gebeurt er met die kilometers lange vlaggenlijnen en zo? Zijn ze het al aan het afbreken?
2: Ik ga het allemaal vragen. Ik heb ze vanochtend ook gezien, de mannen en vrouwen van de Marktweg. Die stonden toen beduust buiten. Ja. Buiten een soort van grote berging die ze helemaal hadden omgetoverd tot een groot café met een groot scherm. Allemaal nog met een blikje bier ook in de linkerhand. Dus ik vraag me af of ze wakker zijn op dit tijdstip. Maar we gaan het proberen.
0: Nou, ze luisteren altijd. Dus ik denk dat ze nu gewoon langzaam toch ook even voor jou hun bed uitkomen. We gaan je zo
2: wakker
0: horen.
2: Wakker worden, Marktweg. Ja hoor.
0: Ik kom over een paar minuutjes komen we wel bij je dan. Goed?
2: Tot zometeen.

0: Ja, dit blijft een mooi liedje van de Beatles. Penny Lane, Enrique Iglesias met wat lekkere zomerse klanken. En Baila Mos daarvoor. En Bob Brinkman, die dus, ik hoop het inmiddels, op de Marktweg is. We weten wel, de Oranje Straat van Nederland. Hey Bob, ja, ik denk me nu ook opeens dat ik zelf ook nog alle vlaggetjes weg moet halen van mijn huis vanmiddag.
1: Is dat ook 70 kilometer?
0: Nee, dat is iets minder. Gelukkig iets minder. Maar en nog iets, Bob. Wat moet ik hiermee met dit? Ik heb allemaal plaatjes hier nog liggen. Deze. Ja, wat moeten we hier nu mee? En Samuel Welten en al die oranje plaatjes.
1: Nou, ik denk even een goede platenkoffer kopen voor jou. Ja. En dan slaan we het op. Jij weet wanneer het volgende EK of WK is uit je hoofd.
0: Over 2 jaar is het EK, ja.
1: Nou, ik kan wel bij mij even in de berging. En over 2 jaar is dat ook weer gewoon actueel.
0: Ja.
1: En dan gaan we er ook weer voor.
0: Ja.
1: En dat is ook, ja, ik denk tegen de tijd dat ze hier klaar zijn met opruimen van die Marktweg. Dan staat het volgende EK voor de deur. Dus je zou ook kunnen zeggen, joh, laat het hangen. Het komt vanzelf wel weer terug.
0: Ja.
1: Ja, en ik denk niet dat de buurtbewoners daar blij van worden. Dus ik dacht, joh, ook ik help even een handje.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben hier ook van die Hagenaars, is heet dat volgens mij. Echt van die groene parkeerpaaltjes. Helemaal ingetaped met hup Holland huptape.
0: Ja.
1: Even proberen te bevrijden. Maar er is geen begin aan in je eentje, joh. Want ik ga nog maar 1 keer dit WK de Marktweg in Den Haag, vlakbij de Haagse Markt, beschrijven. Maar het is helemaal oranje. Het is alsof er een Oompa Loompa is ontploft eigenlijk. 70 kilometer aan vlaggetjes van links naar rechts over de straat. De bomen zijn ingepakt, net zoals de gevels, met een soort van oranje zeil. Er staat een caravan die rood, wit, blauw is geschilderd.
0: Ja.
1: Een soort grote kast.
0: Oh, dat klinkt heel leeg.
1: Ik denk dat hier een scootmobiel in staat, normaal. Maar ook die is rood, wit, blauw geschilderd. Zelfs de brievenbussen die zijn rood, wit, blauw geschilderd. Ja, daar kan allemaal weer de verfkwast aan te pas gaan komen. Want vanochtend toen ik hier stond, was het toch echt wel duidelijk dat Nederland niet door is naar de volgende ronde. Ze hebben hier op de hoek met de Hoefkade een soort van fietsenkelder, flinke fietsenkelder, berging is het meer. En daar zaten ze met z'n allen gezellig de wedstrijd te kijken. En om 6 uur stonden ze hier allemaal met een blikje bieren in de hand buiten, teleurgesteld in een oranje shirt, voor zich uit te staren.
0: Ja.
1: Dat is dan altijd een beetje een constaterend beeld, hè? Want dan heb je heel erg vrolijk oranje aan en dan kijk je heel erg verdrietig erbij.
0: Ja. Ja,
1: het is niet de mooiste kleur om te dragen als je verloren hebt.
0: Nee.
1: Het ziet er altijd een beetje sneu uit.
0: Ja. Maar ja,
1: even kijken of er nog iemand, in het supportershok hier zit. Ja, waar is iedereen, Menno? Ik denk dat ze om 9 uur allemaal op bed zijn gaan liggen. Oh, ja, daar is. De deur wordt weer dicht gedaan voor mij bij het supportershok.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze geen zin hebben om met mij te praten. Ja, de teleurstelling zit er diep in, hoor. Hey, dat snap ik. Nee, de deur ging heel even open.
0: Ja,
1: er kwam een hoofd om de hoek. Ik zag een blikje bier en een sigaretje.
0: Ja.
1: En de deur werd weer dicht gedaan. Nou, dat is dan duidelijke taal.
0: Dat kan dan. Ja, goed. Ja, zelfs voor ons gaat de deur dan even dicht. Zo groot is de teleurstelling. En ik snap dat ook wel. Want goed, ze hebben een maand aan gewerkt. Hè. Elke keer doen ze dat. Het geeft ook veel saamhorigheid in die buurt. Hoe lang denk je dat ze erover doen om alles weer af te breken? Ja, als je het niet kan vragen, moet je zelf maar even een inschatting maken, Bob. Want
1: volgens mij, dat kan ik wel heel even opzoeken. Wanneer ik hier voor het eerst voor Menno in de middag kwam om te kijken naar het begin van de werkzaamheden hieromheen. Ik hou dat allemaal bij in een app. Dat maakt op zich niet heel erg uit voor het verhaal. Maar dan kan ik wel zien op welke datum ik voor het eerst op de markt weg was.
0: Ja.
1: Om daar verslag van te doen. Dat was 80 dagen van tevoren. Dus dat was begin april.
0: Zo, ja.
1: Het is nu eind juni, april, mei, dus 2 maanden. Dus eind augustus is het allemaal weer weg.
0: Ja, precies. Ja, goed. Nou goed, het is een attractie minder in Den Haag. Want dat was het, hè. Er kwamen mensen vanuit heel Nederland, wat zeg ik, zelfs vanuit de hele wereld hier naartoe om te komen kijken bij de Marktweg. Ja, het is niet anders. Ook dat hoort erbij bij verlies, dat hoort bij sport. En dan gaat het gewoon weer verder. En dan is de Marktweg zometeen gewoon weer de Marktweg zoals we hem altijd kennen.
1: Ja, ze zijn nu denk ik allemaal een beetje boos op mij, hè, dat ik op die deur heb geklopt. Dus om even mijn goede wil te laten zien, begin ik alvast.
0: Ja, zo is het.
1: Met het loshalen van die tape.
0: Nou, hey, en wat ga je zo meteen doen? Want

0: Tino Martin en Jong en Dom geweest. En we gaan zo meteen in het volgend half uur natuurlijk terug naar Bob Brinkman. Benieuwd waar hij dan precies zit bij die filmopnames. We gaan de tijdmachine starten met een mooie prijs. Ik ga namelijk ook 4 kaarten daarin weggeven voor Space Expo in Noordwijk. Hartstikke leuk. En we hebben jouw platen. Daar mag je nog altijd voor mailen naar menno@omroepwest.nl. We zijn op zoek naar jouw guilty pleasures.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
3: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
2: Ook jij kunt helpen.
1: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
2: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp.

0: Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Het is 1 minuut over 12:30, Radio West, daar luister je naar. Zometeen het weer met Huub Niezee. Het is momenteel lekker, hè? Zo rond de 20 graden. Eens kijken of het hele warme weer ook weer terugkomt. En nou, daar zitten we niet allemaal op te wachten, maar eens kijken hoe dat verder gaat. En ondertussen hoor je de microfoon naar beneden gaan. Ik ben een beetje aan het volpraten van André Kolen, die net binnenkomt. Die zet zijn stoel neer en die gaat zitten. Microfoon keurig voor de mond. En dan is hij helemaal klaar voor het nieuws uit de regio.
4: Ik zie een of andere reus voor mij.
3: Ik weet het niet.
4: Nou. Even kijken, daar heb ik de tekst. Ja hoor, dank u wel. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk in Den Haag beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Dat betekent dus dat ze met getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaarders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi een belangrijk preventief werk hebben gedaan, aldus de burgemeester. Ja, verloren, maar deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op deze manier het verlies van Oranje.
5: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door, dat ze de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan. Ze moeten wel de beker pakken dan.
4: Ja, wel serieus, hè?
6: Dit was een volle beker, hè, bij deze
4: meter. Dit was een hele volle... Ja, waarschijnlijk de derde, maar dat maakt helemaal niet
6: nee,
4: uit.
6: Nee, dat geeft helemaal niks.
4: Joh,
6: hoort erbij.
4: Ja. En dan nog triest nieuws over een brand in de Ribesstraat gisteravond. Daarbij zijn 5 honden omgekomen. 2 mensen moesten worden nagekeken door het ambulancepersoneel. De brandweer heeft de honden uit de woning gehaald en daarna op straat met zuurstofcilinders geanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond die kon door medewerkers van de dierenambulance wel worden gered. Hoe de brand in de Haagse Ribesstraat kon ontstaan, is nog niet bekend.
6: Wat triest, ja.
4: Heel triest, ja.

0: Nou, Huub, ja, ik was vanmorgen vroeg op, uiteraard. Zoals heel veel Nederlanders natuurlijk. En maar ja, natuurlijk ook. Om die wedstrijd te zien. En ja, die maan die was bijna vol. En het was rustig. En een graadje of 16 was het, denk ik, zo'n beetje.
1: Nou,
0: we stonden wel lekker buiten.
1: Ja, lekker fris.
0: Ja, nee, het was echt een mooie ochtend. Zo'n rustige zomerochtend. Ook wel eens mooi om mee te maken.
2: Heb je ook de lichtende nachtwolken nog gezien vannacht?
0: Nee, sorry, ik stond naar een groot scherm te kijken. Ik zag alleen maar oranje.
2: Oké.
0: Ik heb wat gemist, dus blijkbaar.
2: Nou, nee, zeker. Ja, maar je kunt ze nog wel terugvinden bij de weerfoto's. Die zijn allemaal binnengekomen. Dat was ook afgelopen nacht. Ja, prachtig. Dat is een beetje blauwachtig, zilverachtig licht. Richting het noorden. Hele hoge wolken op zo'n 85 kilometer hoogte. Het vriest daar ook behoorlijk. Het zijn dan het is een beetje gruis waar wat ijskristalletjes op zijn gekomen. En ja, dat komt vooral in deze tijd van het jaar nog wel eens voor. Maar het is echt al iedere keer een prachtig gezicht. Ik zie het meestal eigenlijk ook niet. Want ik moet eigenlijk normaal ook altijd vroeg op. Maar ik heb de foto's gezien en het was in ieder geval ook prachtig.
0: Nou.
2: Maar vandaag, overdag, hebben we ook veel lagere bewolking op dit moment. Nou is dat niet zo'n groot probleem hoor, want dan kunnen de huizen nog steeds een beetje verder afkoelen. Maar er kan vanmiddag ook hier en daar een beetje regen gaan vallen. Er is een kleine storing die gaat passeren. Het is voor de rest heel rustig weer met weinig wind. En temperatuur die inmiddels alweer 20, 21 graden zijn. Dus je kunt zomaar op dit moment zonder jas naar buiten. Maar neem voor de zekerheid vanmiddag een parapluusje mee, want het wordt wel een graad of 22. Vanavond opklaringen. Heel misschien een enkele bui nog vanavond, maar voor de rest blijft het vannacht droog. Ook dan is het heel rustig weer met weinig wind. Minima rond 12, 13 graden. Morgen, nou, een afwisseling van wat zon en wolkenvelden met misschien een paar spatjes regen, maar vooral later komt er morgen meer zon. En dan zou het weer zo 23, heel misschien 24 graden kunnen worden. Donderdag in de ochtend enige tijd regen. En dat ook weer dan toch 's middags bij temperaturen van 23 graden, want dan komt de zon er weer een beetje bij. En vrijdag blijft het droog, geregeld zon, 22 graden. En in het weekend blijft het eigenlijk een klein beetje hetzelfde, met wat zon, temperaturen iets boven de 20 graden. Heerlijk. En hoe dat volgende week verder gaat, ja, dat ga je straks ook horen.
0: Zo is het. Goed, lekker zomer weer dus voorlopig. Dankjewel, Huub. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
1: Erwin de Hart. De N207, de Hillegom richting Alphen aan de Rijn, is nog altijd dicht tussen Afrit Abbenes en de A44 door een ongeluk. Er staat 2 kilometer file op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Zoetermeer-Oost en Afrit Boskoop. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. Er rijden wel bussen.
3: Dankjewel Erwin. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Nossa!

0: Michel Tello.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan zometeen naar Bob Brinkman, want die is nog onderweg. Dus we starten eerst de tijdmachine. Je mag bellen 070-390-5454. Heb ik 3 vragen voor je uit 1 en hetzelfde jaar. Het zijn niet zulke moeilijke vragen, hoor, die ik nu zie. En het leuke is, als je de 3 goed hebt, maak je kans op de finale. Win je een uniek, ik kan het toch maar gewoon zeggen, een WK-horloge. Met oranje tinten. Bijna €260 kost dat ding. Is een dameshorloge van Kibou. Over 2 jaar bij het EK, 4 jaar bij het volgende WK, dan doet dat ding het ook nog. Dat is een hartstikke mooi ding. Maar het leuke is, als je 1 of 2 vragen goed hebt, dat lukt je natuurlijk altijd, win je 4 kaarten voor Space Expo in Noordwijk. Kun je lekker in de zomervakantie naartoe, of wanneer je maar wil, naar Space Expo in Noordwijk. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454 voor de tijdmachine.
2: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, ik dacht opeens, dan maar even eentje van André Hazes. Zeg maar niets meer.

0: André Hazes. En zeg maar niets meer.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Zoetermeer, naar Astrid Joossen. Hallo Astrid.
2: Hallo.
0: Moeten we het er nog over hebben?
2: Waar wil je het over hebben?
3: Over de voetbal.
2: Ja, voetbal. Ja. Nou, ik ben geen voetbal vanavond.
0: Oh, dus nou ja dan.
2: Dus ik heb heerlijk geslapen en ik zei laat alsjeblieft niet winnen. Dus ik ben helemaal blij. Maar dat is terzijde.
0: Ik ben helemaal blij. Waarom ben je blij dan?
2: Nou ja, voor mij hoefde al die voetbal niet.
0: Oh, daar heb je helemaal niks mee.
2: Over dat oranje. Ik heb er helemaal niks mee.
0: Nee, ja, maar dat kan.
2: En je... van links naar rechts en erachteraan en dan... Nee hoor, ik heb niks mee.
0: Nee, maar dat kan toch? Hé, hey, en is dat je man die we net hoorden? Voetbal roepen? Of...
2: Ja.
0: En die houdt er ook niet van, of wel?
2: Nee.
0: Oh, maar dan is het, dat is makkelijk. Dan wordt het...
2: Ja, dat is hartstikke goed, joh.
0: Dan is het niet ingewikkeld.
2: Je kan hier met rustig uit eten gaan. Het is allemaal overal rustig. Het is gewoon, ja, super.
0: Ja, ja. Hé, hey, en wat zijn jullie doen vandaag op deze dinsdag in Zoetermeer?
2: Nou, ik sta nu in het Rijsdagse Bos.
0: Oh.
2: Moest even de auto, we zijn dan onderweg.
0: Ja.
2: En boodschappen aan doen. En weet je, ik zeg, stop doen. Hier kunnen we even samen even dit doen.
0: Oh, je zat in de auto te luisteren en je dacht van, ik ga maar weer eens eventjes bellen.
2: Ja, en Ben zei tegen mij, dat lukt je toch niet. En toen pakte jij op.
0: Ja, je moet het altijd proberen. Ik moet zeggen, je hebt echt geluk, want er werd ongelooflijk veel gebeld. Want ja, 4 kaarten voor de Space Expo en een mooi horloge natuurlijk. Dat kan je zomaar winnen. Hé, ik ga je niet te lang ophouden dan, want ja, jullie moeten verder in dat bos. Ik heb 3 vragen voor je.
2: We zijn met pensioen, hè, dus we hebben alle tijd.
0: Alle tijd, oké. Okay. Nou, 1990, dat is het jaar waar we in uit zijn gekomen. Dus ik heb 3 vragen. Let op. Op 3 januari 1990 arresteren Amerikaanse troepen de Panamese president Manuel Noriega. Deze dictator handelde in drugs. En hij had zijn... Wat is de bijnaam? Of nee, ik moet het goed zeggen. Sorry. Zijn bijnaam was Cara de Pina. Omdat hij nogal een pokdalig gezicht had. Hij had namelijk in zijn jeugd zware acne gehad. Aan welke tropische vrucht heeft hij zijn bijnaam te danken? Cara de Pina.
3: De pina colada, pina.
0: Ja,
3: pina
0: colada. Ja, en wat zit daar voor een vrucht altijd ook op de pina colada?
3: Ananas.
0: Ja. En in Brussel gaat de Vlaamse speelfilm Coco Flanel in première in 1990. Hoe heet de Belgische hoofdrolspeler? Coco Flanel, Belgische hoofdrolspeler. Denk aan een bekende, een beetje, ja, wel een humoristische Belg.
2: Een humoristische Belg.
0: Ja, 1990.
2: Heb je nog iets meer informatie voor mij?
0: Die jury is heel streng.
3: Urbanus,
0: zeg je. Nou, daar gaan we. En de laatste. In het Amsterdamse Rijksmuseum spuit een 31-jarige geesteszieke inwoner van Den Haag zwavelzuur op Rembrandts beroemdste schilderij.
3: Nachtwacht.
0: Hoe heet de schilderij? De Nachtwacht.
2: Nachtwacht.
0: We gaan eens even de jury vragen. Let op, hè. Hou je elkaar goed vast daar in dat Rijswijkse bos. Let op, Astrid.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen...
2: Dat is goed, joh.
0: Ja, allebei, hè. Jullie hebben het allebei gedaan.
2: Ja.
0: Nee, inderdaad. Ja, je... Het Cara de Pina, dat betekent ananasgezicht. Je had inderdaad... Urbanus had je ook goed. Zeker.
2: Ja.
0: En de Nachtwacht natuurlijk. Ja, dat was een makkie.
2: Ja.
0: Hey, dat betekent dat je in aanmerking komt voor de finale. Daar maak je kans op. Dat weet je vrijdag natuurlijk pas. Je weet hoe het werkt, denk ik. Daar kun je nog een mooie horloge winnen. Maar je gaat sowieso met z'n vieren naar Space Expo in Noordwijk. Hoe is dat?
2: Ah, helemaal leuk.
3: Dat was leuk.
0: Goed. Ja. Nou, dan wens ik u daar veel plezier. En ook veel plezier in het bos vandaag. Maak er nog een mooie dag van, Astrid.
2: Gaan we doen. Jij ook, Tip.
0: Okay.
2: En jullie ook dan.
0: Oké, jullie ook. Doeg.
2: Oké, bye-bye.
0: Kijk, en vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas, hier op Radio West. Een nieuwe tijdmachine.

0: Uit 1990, het jaar van de tijdmachine. The London Beat, I've Been Thinking About You. We gaan naar Bob.
1: Op de kaart.
0: Ja, en Bob Brinkman die had net terecht even een punt. Die appte mij van ja, je draait naar André Hazes. Maar het is vandaag, hij zou vandaag 75 jaar zijn geworden, André Hazes. Ja, geboren op 30 juni 1951. De oude Hazes.
2: Ja, een icoon natuurlijk, nog steeds.
0: Vergat ik helemaal te zeggen net toen die plaat.
2: Wanneer is hij nou overleden? 2002, 2003?
0: Nee, 2004 was dat, in september 2004.
2: Ja, goed, dat is nog steeds 22 jaar geleden. Ja. En nog steeds wordt zijn muziek gedraaid. Ja. Van radiozender naar kroegen, naar voetbalstadions.
0: Ja, dat
2: dus,
0: zal...
2: Het is belangrijk om heel even bij zijn geboortedag stil te staan.
0: Zeker.
2: Vooral nu die 75 jaar zou zijn geworden. Ja.
0: Zeker, goed dat je dat nog even hebt gememoreerd, Bob. En nu, ja, we zijn ontzettend benieuwd. Wat zeg ik? We zitten echt... in de radio nu met z'n allen. Want ja, jij bent op weg naar de opnames van een speelfilm.
2: Ja.
0: Dat is altijd gevaarlijk als jij er naartoe gaat. Want jij doet dan opeens aan participerende journalistiek.
2: Andersom vind ik hoor. Want die camera die pakt mij ook natuurlijk gewoon. Die ziet mij aankomen. Die denkt van, wie loopt daar naar mijn shot?
0: Daarom werk je ook bij de radio natuurlijk. Ja,
2: ja zeker. Ja. Camera's echt gek van me zijn. Nee, ik ben hier op een heel erg mooi, rustig stukje Wassenaar aangekomen. Het is echt 180 graden iets anders dan drukke Den Haag waar ik net vandaan kom. Ik stap echt net uit de auto. Het was ook wel heel eventjes rijden naar rembaan Duindicht. Want wij hebben te horen gekregen dat niemand minder dan Britt Dekker hier vandaag scènes opneemt van haar nieuwe speelfilm. Blijkbaar heeft Britt Dekkers meerdere paardenfilms op haar naam staan. Ja. Ik ben zelf een beetje buiten die doelgroep. Ik weet niet of jij nog kinderen hebt bijvoorbeeld die van de paardenfilms zijn.
0: Nee.
2: Maar ze maakte eerder bijvoorbeeld de filmen White Star en Silver Star. En nu wordt hier op Duindicht, die oude renbaan, hè, wat echt een beetje doet denken aan Downton Abbey-achtige scènes, waarbij je die paarden rondjes ziet rennen over zo'n gigantisch veld. Daar worden vandaag scènes opgenomen voor de film Racing Johnny. Die later met Britt Dekker dus zelf in de hoofdrol in de bioscoop zou moeten verschijnen. Ik loop nu heel stilletjes over het terrein langs de kantine. Ik zie hier en daar al mensen al druk met elkaar bellen.
0: Ja.
2: Druk in de weer ook met camera's.
0: Even Bob, voor de mensen die
2: even te kijken. Ja?
0: Stel dat mensen niet weten wie Britt Dekker is, zou zomaar kunnen. Kun je even nog kort... Ja, dat kan. Hè?
2: Oh, daar ga ik eigenlijk niet van uit, maar dat kan wel, ja. God, omschrijf Britt Dekker heel eventjes. Ja, Britt Dekker is een mediapersoonlijkheid.
0: Ja,
2: blond haar, bekend van tv inderdaad. Bekend ook als paardenmeisje een beetje. Ze heeft echt een liefde voor paarden. Samantha Steenwijk is een goede vriendin van haar.
0: Ja.
2: En die vinden elkaar echt in die paardensport. Er loopt nu iemand heel streng naar me toe. Ik ben benieuwd of ik hier in de weg loop. Oh nee, met een glimlach, gelukkig.
3: Hi, ik ben even benieuwd.
2: Ik ben live op de radio en we hoorden dat hier opnames zijn voor de film Racing Johnny. En ik had net even gebeld en volgens mij mochten wij wel heel even langskomen om heel even te kijken hoe dat gaat.
3: Oké, ben ik even benieuwd met wie u heeft gebeld.
2: Ja, dat ga ik niet op de radio zeggen natuurlijk. Dus dan ga ik dat heel even oplossen hiermee. Dan kom ik na 1 uur bij je terug.
0: Nee, nu heb je al een deur gehad die voor je neus werd dichtgegooid. Je hebt deze
2: meneer een filmset die voor mijn neus snijdt.
0: Het is je eerste dag als verslaggever weer, sinds je vakantie.
2: Na de vakantie.
0: Je hebt een lekkere start.
2: Al mijn dromen en duigen. Ik dacht, hier, daar gaan we. Hier komt mijn carrière van de grond, dacht ik.
0: Ja, nou, gaan we dat even regelen. Bob, we horen weer zo meteen na 1. Daar vanaf
2: tot zo meteen, Mello. Hoi, hoi. Hoi.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Zometeen tweede uur Menno in de Middag met onder andere Lee Towers en William Jans. En natuurlijk Bob Brinkman voor op de kaart. Het is nu 1 uur. Radio West, het nieuws uit je regio, dat krijg je van André Kolen.
10: Op de Delftse kade in Leidschendam heeft brand gewoed op een pleziervaartuig. Uit het motorjacht kwam veel rook vrij. Een van de opvarenden is nagekeken door ambulancepersoneel. Brandweer heeft het vuur geblust. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden gekregen en een rijontzegging van 5 jaar voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en een 4-jarige rijontzegging. De straf valt dus hoger uit voor hem. De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft aangekondigd komende zaterdag te gaan demonstreren tijdens de korte baandraverij in Warmond. Vanaf 1 uur is er een stilteprotest bij de kruising van de Herenstraat en de Beatrixlaan. De partij wil op die manier aandacht vragen voor wat zij beschouwt als mishandeling en uitbuiting van paarden. Meer nieuws straks om 1:30, nu het overige nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie, de ANWB.
6: Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat een file bij Moordrecht van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. De N207 Hillegom Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij Leimuiden door een ongeluk.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Statusteam, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.

0: Blitzing. En Wind en Zeilen en Madonna, Open Your Heart. Die opende dit tweede uur Menno in de Middag. Waarin we zometeen Lee Towers en William Jans begroeten. We gaan ze even bellen omdat ze samen You Never Walk Alone... in het geval van Leen natuurlijk, opnieuw hebben opgenomen. Hij in het Spaans en Leen natuurlijk zoals we hem kennen in het Engels. You Never Walk Alone. Zometeen gaan we dat nummer natuurlijk draaien. En ook even vragen aan beide heren. Ja, hoe die samenwerking zo tot stand is gekomen. En we hebben jouw plaats. Mag je voor mailen, menno@omroepwest.nl. Guilty Pleasure. Zoeken we zo'n plaatje ja, die eigenlijk niet kan, maar die je toch graag wil horen. Huub Mizee, die mag er zo meteen ook eentje uitkiezen. En we hebben Bob Brinkman nog altijd.
1: Ja,
0: ja, we zijn heel benieuwd hoe dit is af. Je bent op een filmset op ja. Duindicht, daar op de paardenrenbaan. Daar wordt een film opgenomen met Britt Dekker in de hoofdrol. En we eindigden net bij je toen er een man tegenover je stond. Die zegt van ja, eigenlijk zei hij op een heel nette manier, wat doe je hier eigenlijk?
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje wel de conclusie van dat gesprekje. En met wie heb je contact gehad? Ja. Dat vroeg je ook nog. Ik moest op een bankje gaan zitten onder een plataan. Dat ben ik gaan doen en daar zit ik nog steeds op dat bankje. Ik kijk over het terrein van Rembaan Duindicht. Een beetje aan de onderkant van de tribunes heb je allemaal... Ja, kastjes, woonkamertjes eigenlijk. En ik kijk een beetje ook schuin naar de kamer van de EHBO. Staat in rode letters op de ramen. En ik zie dat daar wel van alles gebeurt op dit moment. Vanaf mijn bankje. Mm-hmm. Ik zie zo'n, ja, in filmtermen heet dat een boom. Zo'n microfoon aan zo'n stok. Zie ik zo achter het raam op en neer gaan. En net hoorde ik een heel hard geluid. Maar dat was Britt Dekker zelf die de deur dicht smeet.
0: Oh, wauw, wat spannend.
1: En naar buiten rende. Maar dat is allemaal voor een scène natuurlijk.
0: Ja,
1: die zijn
0: nu
1: daar binnen aan het opnemen. Ja. Nee, ze is niet echt boos. Nee, het is gespeeld dan, Menno. Ja. Maak je maar geen zorgen. En vooralsnog, ja, die jongen die mij toesprak van wat ben je hier aan het doen en waarom ben je hier en wie weet allemaal dat jij hier bent.
0: Ja.
1: Die heb ik ook sindsdien niet meer gezien.
0: Nee, die dus weet dat Menno in de middag tot 2 uur duurt natuurlijk. En dan komt hij om 2:05 waarschijnlijk terug.
1: Ja. Ja. Of hij zit nu zelf aan de radio gekluisterd in afwachting van hoe het gaat aflopen.
0: Ja.
1: Want dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Hey, over een half uur, dan komt de ontknoping. Of jij inderdaad die set opkomt daar, die filmset, of dat gaat lukken. Jouw kennende, geef ik het een grote kans. Over een half uurtje.
1: Tot zo.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine.
1: Ja, dit rammelt lekker, hè. Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. Het is 1:15 geweest, Radio West. En ik zei het afgelopen vrijdag al, want toen kwam er een plaat uit die we allemaal kennen. You'll Never Walk Alone. Lee Towers natuurlijk. Maar dat deed het dit keer niet alleen. Namelijk met iemand die we hier ook goed kennen in Menno in de Middag. William Jans. Je weet wel, de Nederlandse Julio Iglesias. En hij stond onlangs nog in dat programma Battle of the Bands. Gaat op theatertour eind van dit jaar. En dat is een hartstikke leuk duet waar we zo meteen naar gaan luisteren natuurlijk. Maar toen dacht ik, dan moeten we beide heren ook eens eventjes vragen hoe deze samenwerking nou precies tot stand is gekomen. Dus ik begroet allereerst William Jans. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag Menno. Hi.
1: En Lee Towers. Hallo Leen.
3: Hey Menno.
1: Hoi.
3: Goedemiddag.
1: Ja. Nou, Leen, om maar even met jou ook te beginnen, want ik weet ook dat jij een groot voetballiefhebber bent. Wil je nog terugkomen op de wedstrijd van vanochtend vroeg? Of zeg je van nou, laat maar lekker zitten?
3: Ja, natuurlijk wil ik daar terugkomen. Het is toch een verhaal. Het is verschrikkelijk geworden wat daar gebeurd is.
1: Oh, je valt even een klein beetje weg, denk ik. Leen, wacht even. Even goed in de microfoon praten, dan horen we denk ik iets beter.
3: Is het goed zo?
1: Ja, nu horen we weer beter. Ja, ja.
3: Ja, ja. Ja, het was niet aan te gluren natuurlijk. De eerste helft werden we compleet van de mat gespeeld.
1: Ja.
3: Ja, en dan de tweede helft gaat onze coach, die gaat niet in de aanval. We hebben altijd vroeger geleerd, de aanval is de beste verdediging.
1: Ja.
3: Nee, die gooide nog een extra mannetje in de verdediging erbij, zoals ze elkaar in de weg begonnen te lopen.
1: Ja.
3: En de Marokkanen nog kans zagen om er toch nog een mannetje tussendoor te schuiven, waardoor het nog 1-1 werd.
1: Ja, ik merk het aan je, Leen. Je bent er echt nog een beetje ziek van, hoor ik. Ja,
3: nou, we zijn ontdaan, ja.
1: Ja, ja. En hoe is dat met jou, William?
2: Ja, zo jammer. Dat is echt zo jammer.
1: Ja.
2: Dan, je hebt altijd het gevoel bij Nederlandse elftal van ja, we staan voor, we zijn blij, we zijn happy. En dan in één keer weer, dan krijgen we die domper, hè?
1: Ja, ja, nou ja, goed. En dan die penalties, ja. Nou, laten we het er maar verder niet te veel meer over hebben. Want ja, jullie hebben samen een plaat opgenomen. Ik moet wel zeggen, ook een beetje met de gedachte van het WK voetbal wel, toch, William?
2: Zeker wel, want dat het eigenlijk ja, Engels-Spaans, de Engels-Spaanse uitvoering, dat is dus ja, ook wel een beetje gericht op Amerika en Mexico natuurlijk, hè, en Canada.
1: Ja, ja. Maar
2: dus dat had er wel mee te maken.
1: Zullen we bij deze afspreken dat het WK, dat gaat een keer voorbij, maar dat dit nummer gewoon nog heel lang mee kan? Want ja, het is een nummer dat wel echt ontzettend goed gelukt is. Heeft Leen jou benaderd, William? Hoe gaat zoiets? Leen, vertel maar. Dan kom ik zo bij jou, William.
3: Johnny zat, de manager van Tino Martin, die belde me. En die zat met William ergens in een bespreking. En toen kwam het idee, dan hadden ze het over mensen, wie ben je als collega fijn, wie ben je als collega respectabel, wie ben je als collega leuk. Nou, toen kwam ik betrokken. Dus ik dacht, Johnny, zeg tegen William, is niet leuk als jullie iets samen doen. Nou, dus Johnny belde mij. Het is echt allemaal heel spontaan is het ontstaan. En Johnny belde mij en ik, nou ja, ik hoefde daar geen seconde over na te denken. Ik vind William gewoon een heel fijn mens, mooi artiest, respectabel artiest, goede uitstraling.
2: Met mijn lichaam ook eigenlijk
3: heel fantastisch gedaan.
1: Ja.
3: Nou ja, dus, en wij kenden elkaar natuurlijk al uit de tijd van Mark Canto.
2: Ja,
3: en
2: zeker.
3: Mark die had altijd, Mark zit tegenwoordig in Spanje, maar Mark had tegenwoordig vroeger al maakte die concertjes in Zeeland.
1: Ja.
3: En dan was ik dus vaak een van de special guests. En daar was William destijds ook al bij.
1: Ja.
3: Dus zo lang kennen we elkaar al. Zo lang.
1: Ja. En William, maar goed, dan is het een soort hernieuwde samenwerking natuurlijk. Maar hoe was het om dit nummer, dit iconische nummer van met Lee Towers op te nemen?
2: Ja, dat is zo'n grote eer. Want inderdaad, dit nummer, dat is zo... Kijk, dat is gewoon een soort van... Hè, dat ligt in het museum, dat is ja, heilig, hè, voor mijn gevoel.
4: Ja.
2: En dat je daar dan aan mag zitten en dat je daar dan mag iets mag opnemen. En samen, dat is gewoon een hele grote eer. En als je ziet wat Lee allemaal heeft betekend voor de Nederlandse muziekgeschiedenis... Dat is toch gewoon groots, is dat.
4: Ja.
2: Dus als je dat mag doen, ja, dan is het alleen maar een droom die uitkomt.
1: Ja, want nu loop jij al een tijdje mee in de muziek. Je bent een grote liefhebber van jongs af aan natuurlijk al. Volgde jij Leen vroeger ook al?
2: Nou, ik hield heel erg van op mijn jonge leeftijd al van Engelstalige muziek, hè, door Nederlandse artiesten.
4: Ja.
2: Dus ik luisterde heel vaak naar Oscar Harris en de Blue Diamonds.
4: Ja.
2: En nou ja, en Lee hoorde daar ook in het straatje thuis. Want ja, dat was allemaal Engelstalig. Ja. Door Nederlandse artiesten.
4: Ja.
2: En dan zie je later dus al die gala's op tv. Met in de hoofdrol Mies Bouwman en al die hè, van Lee Towers. Ja, dat is gewoon groot.
4: Ja. Ja, en dan sta je nu samen met hem in een studio You Never Walk Alone op te nemen. Ja, want Leen, ja. Geef eens aan. Want je hoeft er dus niet lang over na te denken om dit nummer opnieuw nog eens een keer op te nemen. Want had je zoiets van, wij passen goed bij elkaar, ook qua stemmen?
2: Nou, ik had wel het gevoel al van ja, dat wel hoor. Want van hoe Lee ook ja, zingt en zijn gevoel erin legt, dat spreekt me helemaal aan.
4: Ja.
2: Dat is echt ook mijn straatje, dus daar was ik niet bang voor.
1: Nee, want Leen, wat vind je van William? Want we hebben hem in Battle of the Bands natuurlijk gezien. Je zei het al wat lovende woorden over hem. Maar waarom heeft William dit succes, Leen?
3: Wat William doet, dat is altijd, maar dan ook werkelijk altijd, stijlvol. En wat ik doe, ja, dat is hetzelfde laak en een pak. En het is natuurlijk een hele mooie mix, een mooie blend.
4: Ja.
3: In het Engels en in het Spaans. En de manier, ook de complimenten naar de productie, die dat fantastisch gemixt heeft.
2: Zeker.
3: Zodat de stemmen ook allebei goed uit de verf komen.
4: Ja.
3: En jongens, een beetje met in ons achterhoofd. Het WK, stel je toch eens voor dat... Nou ja, oké, die droom gaat nu...
4: Ja, maar ik zeg je, Leen en William...
3: Maar afgezien daarvan, we hebben er gewoon een mooi product neergezet. Mensen die, die nieuwsgierig zijn. En nieuwsgierigheid is wel eens wat de mens kan overkomen. Die moeten maar even luisteren.
4: Ja.
3: En jij gaat het zwart draaien.
4: Ja, we gaan hem nu draaien.
3: Dan hoor je gewoon dat wij er een hele respectabele... nieuwe versie van gemaakt hebben.
4: Nou, mooi.
3: Hartstikke trots op
4: jullie. Gaan we een keer ook... Gaan jullie hem live een keer ergens doen? Op tv of bijvoorbeeld in jouw theatershow?
3: In juli gaan we... voor Tros TV gaan we hem... Voor Klein gaan we
2: Volgende woensdag. Ja, de opnames.
4: Wat mooi. Avro Tros. Ja, muziekfeest op het Klein. Dat gaan we dan later in de zomer zien. En volgende week woensdag zijn de opnames. Oh, dan gaan jullie hem live doen samen. Dat is toch... Ja, William, dat moet voor jou toch ook iets bijzonders zijn. Met Leen op één podium en dan dit nummer.
2: Ja, dat is echt kippenvel.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Paul. De heropening van de rechtszaak over de moord op de Alfense Tamara Wolfers in 2006 is een stapje dichterbij gekomen. De Hoge Raad gaat advies inwinnen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of de wet herziening ten nadele ook mag gelden voor misdrijven waarvan de rechtszaken zijn afgerond voor de invoering van de wet 1 oktober 2013. Het Openbaar Ministerie heeft eerder gezegd nieuw bewijs te hebben tegen de tot 2 maal toe vrijgesproken verdachte. Daarnaast is uit de uitspraak van de Hoge Raad duidelijk geworden dat het om nieuw DNA-bewijs gaat. Tamara Wolfers werd op 12 juli 2006 dood aangetroffen in haar ouderlijk huis aan de Maastraat in Alphen aan de Rijn. De 28-jarige vrouw was gewurgd en meerdere keren met een mes gestoken. Klanten van het Nederlandse crypto-platform Knaken zijn mogelijk hun geld kwijt. Er is een faillissement aangevraagd, zegt verslaggever Bart van der Heijden.
8: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd.

0: Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: Het bedrijf voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. De Fiat bekijkt of Knaken ook strafbare feiten heeft gepleegd.
2: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
3: Vanmiddag blijft er vrij veel bewolking en plaatselijk kan er ook wat regen vallen. Er is weinig wind en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Heel plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen. En ook vannacht is er maar weinig wind met minimaal rond 12 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolkenvelden. Plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Later komt er weer meer zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgenmiddag zo'n 23 graden. Donderdag is er bewolking, valt er met name in de ochtend enige tijd regen. Later komen er weer opklaringen, ook dan wordt het 23 graden. Vrijdag is het droog met geregeld zon en dan zo'n 22 graden.
1: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
4: Een paar korte files in onze regio. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A44. Je zal daar moeten omrijden na een ongeluk.
1: Dankjewel Robert. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Muziek aan Zee.

Mag ik niet nog even blijven van Douwe Bob samen met Mo. Toch een heel mooi liedje geworden hoor. En ook heel toepasselijk, want ik denk dat een hele hoop mensen denken van... nou, jeugd, zomervakantie, meer van dat soort zaken. Kan ik niet nog even blijven? Hier is Billy Ocean, een minder bekende van hem. Caribbean Queen.

Maroon 5 of Misery. En dit is de man met de bril uit de zuidelijke Zuid-Hollandse stad Rotterdam. En natuurlijk zijn eeuwige succesnummer. Beetje gebaseerd op Gene Pitney, maar hij heeft het tot een soort nationaal volkslied gemaakt. Hier is Lee Towers en... Dat wou ik maar net zeggen. Nou, kom er maar in, Lee.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West. Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Klopt, we werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
18: Muziek aan Zee gaat zo meteen door met de Golden Earring. Maar eerst hoor je het nieuws van 3 uur met André Kolen.
19: Een 26-jarige man uit Amerongen heeft 2 jaar gevangenisstraf gekregen voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld van afgelopen september. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. 8 maanden van die straf zijn voorwaardelijk. De Haagse rechter heeft tot nu toe 35 mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij de rellen. De heropening van de rechtszaak over de moord op de Alphense Tamara Wolfers in 2006 is een stapje dichterbij gekomen. De Hoge Raad gaat advies inwinnen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of de wet herziening ten nadele ook mag gelden voor misdrijven waarvan de rechtszaken zijn afgerond voor de invoering van de wet 1 oktober 2013. Tamara werd op 12 juli 2006 dood aangetroffen in haar ouderlijk huis aan de Maasstraat in Alphen aan de Rijn. De brandweer heeft gisteravond aan de Schuttersstraat in Leiden een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is dusdanig beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan, meldt Mediapartner Centraal Plus. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
19: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
6: Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is eventjes dicht. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden is na een ongeluk de weg dicht.
15: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
21: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
20: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
22: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
20: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Dus dit is het liedje waardoor ik verliefd ben geworden op de muziek van Jim Croce. I'll have to say I love you in a song. Wat is het mooi. Het is ook een lekker liedje hoor. De Steve Miller Band. En pak mijn toverstafje er maar vast bij voor Abacadabra.

alternatieve versie van Angel Eyes van Roxy Music. Die komt rechtstreeks van het album af. Ik hoop dat je hem leuk vond. En deze weet ik zeker dat je hem leuk vindt. Level 42, Lessons in Love.

0: onderwerp. En het gaat ons bijna allemaal aan. Want wie heeft er nou eigenlijk geen rijbewijs? Zijn maar heel weinig mensen.
1: Huub.
0: Ja, en ja, goed. Ja, maar van Huub weet het. Ja, je hebt er een, maar jij gebruikt hem nooit.
1: Dat is waar. Ja, dat is
0: precies. Hé, hey, vanavond de beelden in West Vandaag op tv. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Superleuk. Rogier, dankjewel.
2: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
3: Alleen op TV West.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio West. Het nieuws met André Kolen. Dree, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Bas. Leiden zucht onder het aantal overlastgevende mensen op straat. Het afgelopen jaar is het aantal meldingen die de gemeente krijgt van inwoners die zich storen aan slapers in portieken, bedelaars, straatintimidatie, drugs- en drankoverlast gestegen met 65%. Er zijn drie gebieden waar het regelmatig raak is. Het stationsgebied, Centrum Noord, in de buurt van de daklozenopvang en in de Haarlemmerstraat, een grote winkelstraat. Volgens Gijs Holla van het Centrum Management Leiden is het geen eenmalig incident. Hij hoort zijn ondernemers ook veel klagen. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, bij geld vrijwel meteen op een rekening staat. En ook bij kaartbetalingen gaat het mis, zegt deze onderzoeker.
12: Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
11: Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. De Tweede Kamer wil kijken naar de mogelijkheden om de Ridderzaal in Den Haag toegankelijk te maken voor het publiek. Staat in een motie van ChristenUnie en D66, die is aangenomen. Het gaat om de grafelijke zalen, waar de Ridderzaal bij hoort. Het omliggende Binnenhof wordt al jaren verbouwd, maar de grafelijke zalen zijn daarbij niet meegenomen. In het voorjaar heeft het kabinet geld opzij gezet om de gebouwen toch te renoveren. Dat kost naar verwachting €225 miljoen.
0: Dat is niet zoveel.
11: Dat is een schijntje in verhouding met de rest van de... De renovatie van de grafelijke zalen biedt kansen om het historische deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven, al dus enkele parlementariërs. Ik denk dat we praten over 2040.

0: Ja, en dat mag ook wel voor je belastingcenten. Ongelooflijk, joh. Ja. Niet te geloven. Dre, dankjewel voor deze nieuwsfeiten. Blijf nog even gezellig zitten. Huub Mizee is ook aan tafel.
1: Oh, leuk.
0: Om te praten over het weer. Huub, een bijzonder goedemiddag. We hebben vandaag voor het eerst in tijden eigenlijk een grijze dag. Hè,
2: met zo is het.
0: Een matige temperatuur.
1: Ja, ja, ik had het gisteren zelfs koud. Ik had mijn spijkerjasje aan op de Brommert.
0: Ja.
1: En ik waarde gewoon uit mijn verschoning. Ik vond het gewoon koud.
2: Kijk eens eventjes aan. Dan zijn we er toch al een beetje aan gewend geraakt. Want gisteren was het nog ruim boven de 20. Vandaag hebben de 22 net niet meer gehaald. 20, 21. De laatste dag van die junimaand. Die hele bijzondere junimaand. Want die begon nogal behoorlijk koel. Maar uiteindelijk is het toch de op één na warmste junimaand geworden. Sinds het begin van de metingen. 2023 was die nog ietsje warmer. 19,5 nu deze maand. Het was 19,1. 26 juni was die hele bijzondere warme dag. Hè. De nachttemperaturen die waren nooit eerder zo hoog. 21,6 als minimum, 's nachts. En overdag werd het ook maar liefst ruim 36 graden. Ja, dat is inderdaad ook heel bijzonder geweest. En dan de neerslag. Hè. We hebben een paar hele forse onweersbuien gehad. Delft had 146 millimeter over deze maand. Echt heel veel. Maar in het Westland, daar was in delen maar 50 mm gevallen. Dus de verschillen waren heel groot. En ja, in Drenthe is plaatselijk 179 mm gevallen. Dus het is echt een maand om nooit meer te vergeten. Tenzij we dit weer veel vaker krijgen. En dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, dat is een paar.
2: Maar goed, in ieder geval vandaag was het allemaal weer goed te doen. Weinig wind en dat blijft ook nog wel eventjes zo. Heel misschien dat er vanavond een enkel buitje valt, maar dat zal niet heel veel zijn hoor. Daarna komen er juist ook weer wat meer opklaringen. Het blijft vannacht rustig met weinig wind en minima die later uitkomen op 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon. In de loop van de dag zou er een bui kunnen ontstaan. Dat alles bij een noordwestenwind, zwak tot matig. En dan wordt het morgenmiddag weer 23 graden en dan heeft ook André het weer warm. Donderdag, wat bewolking. In de ochtend enig tijd regen. 's Middags weer opklaringen. De zon erbij, 22 graden. Vrijdag droog, geregeld zon, 22 graden. In het weekend misschien er weer een graadje bij. Droog, aardig wat zon. En het lijkt erop dat volgende week die temperatuur langzaam maar zeker weer wat hoger gaat worden. In ieder geval richting 5, 26 graden. Er zijn ook wel berekeningen bij die nog wat hoger gaan. Richting de 30 graden. Dat gaan we nog steeds een beetje afwachten.
0: Ja.
2: En morgen kan ik er misschien alweer wat meer over zeggen.
0: Dat denk ik wel, want dan komt het allemaal weer ietsje dichterbij. Nou, Huub, dankjewel en tot morgen dan weer. We houden het allemaal in de gaten, mooi. Ja, en dan het verkeer. En ondanks het feit dat we Nederland hebben zien verliezen, ben jij nog een beetje opgewekt, Robert Vrieze?
3: Ja, nou, opgebleven zelfs.
0: ik ook.
3: Ik heb een hele rare dag met zo'n mensen. Heb je ook een wolk in je hoofd?
0: Ja, absoluut. Want ik ben geloof ik 3 keer opgestaan en 2 keer naar bed gegaan. Of omgekeerd, ik weet het niet eens meer.
3: Oh, dat niet. Nee, ik heb me gewoon doorgetrokken tot 6:30.
0: Zo, goeie dag zeg.
3: Gewoon tot na de penalty's en toen ben ik gaan tukken.
0: Oké, nou, ik om 1:00 naar bed, om 3:00 eruit, om 6:00 naar bed, om 8:00 eruit.
3: Ja, maar dat is toch geen doen, dan wil je jezelf. Niet. Ik heb die Duitsers nog zien verliezen, joh.
0: Oei,
1: dat zal ze leren.
3: Ja, zo is het. Hey, luister, een behoorlijke avondspits. 170 kilometer al bij elkaar in onze regio. Op de A4 rijdt langzaam vanuit Rotterdam naar Amsterdam. 30 minuten vertraging tussen knooppunt Ketelplein en Zoetewoude-Rijndijk. Dan ook 25 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Andere kant op 20 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 23 kilometer file met 40 minuten tijdsverlies. Dan een kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. De N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Daar sluit ik mee af. En die is ook afgesloten na een ongeluk bij Leimuiden. Daardoor 3 kilometer file vanaf Abbenes. Moet je rekening houden met 30 minuten vertraging.
0: Oké, Robert, dankjewel voor deze update. En we spreken elkaar snel weer. Joejoe.
3: Ja, tot zo.
0: Oké.
1: Ja, en dan de officiële afsluiting. Ja. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Merci.
4: West komt thuis.

0: en Mon Amour op Radio West. Het is 5:11. Zometeen weer dat spelletje. Je weet wel dat ene...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Precies, dat spel waarin we terug in de tijd reizen. De tijdmachine stelt je 3 vragen. Bij 1 goed antwoord is het al prijs. Bij 3 goede antwoorden maak je kans op het spelen van de finale ronde. En in die finale een Kibu dameshorloge. Een WK dameshorloge van Haags Fabrikaat. Hartstikke mooi natuurlijk, met een mooie... Een mooie geldelijke waarde ook, dus het is geen rommel wat je daar krijgt. Ja, wil je dat nog wel? Hè? Dat is de vraag, want we liggen er natuurlijk uit. Maar ja, zou je nog willen spelen voor dat WK dameshorloge? Nou, als je dat nou leuk lijkt, bel dan vooral even naar de studio 070-390-5454. 070-390-5454. En dan kun je zometeen meespelen met onze tijdmachine. Stappen we samen in dat ding en dan reizen we door tijd en ruimte. Dan kijken we wat je ervan weet te bakken. Van het geven van die antwoorden. Tot die tijd, Gloria Estefan met haar Miami Sound Machine. Dat is haar eigen bandje natuurlijk. Anything for you.

0: Gloria Estefan uit 1989, Anything for You. Het is tijd voor dat mooie spel.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Precies, en ik stap natuurlijk niet alleen in de tijdmachine. Nee hoor, ik neem mee uit Zoetermeer, Arnie de Greef. Arnie, een heel goede middag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, als eerst natuurlijk de vraag, ben jij vannacht speciaal nog je bed uitgegaan of zelfs wakker gebleven?
2: Dat niet, maar ik werd wel wakker in de pauze en daarna heb ik gekeken.
0: Oh ja.
2: En ja, toen moet ik gaan werken, dus, maar ik heb wel gekeken.
0: Oh, okay. Dus jij had de vroege dienst, dus het was een stuk kijken en toen huppakee door.
2: Ja. Ja,
0: ja. Ja, precies. Ja, en over doorgesproken. Je vertelde net, toen we nog even met elkaar aan het praten waren, toen de plaat draaide, dat jij op de taxi zit. En ja, ja. Jij hebt natuurlijk gewoon een modern rijbewijs in de achterzak zitten. Maar het was een mooi verhaal, ja. Hè, over die rijbewijzen van vroeger.
2: Ja, ik vond het echt heel leuk. Echt heel leuk.
0: Je haalde nog een anekdote aan, ik geloof, over je broer die motorexamen moest doen.
2: En mijn vader.
0: Oh, je vader.
2: Mijn vader.
0: Ja.
2: Dat was, ik denk, rond 1940. En ja, hij moest dus komen met zijn eigen motor. Maar die kon hij niet gewoon starten, die moest hij aanlopen.
0: Ja.
2: En ja, toen was hij gezakt. En zeiden ze, nou, ga maar een andere motor regelen, dan kan je opnieuw examen doen.
0: Ja.
2: Dus toen is hij naar zijn broer gegaan en die had ook een motor. En toen is hij met die motor teruggegaan en er stonden twee melkbussen. Dan moest hij een 8 omdraaien. Ja. En toen kreeg ze rijbewijs.
0: Ja.
2: De tweede gulden 50.
0: Ja, en over welk jaar hebben we het dan bij benadering, Arnie?
2: Ja, ik weet het niet precies, maar ergens rond de Tweede Wereldoorlog. Ja. Net voor of net na.
0: Ja, ik begrijp het, ja. De tijden zijn veranderd, het verkeersbeeld is veranderd.
2: Ja.
0: De opleidingen zijn ontzettend veel professioneler en beter geworden. En de toetsingseisen zijn natuurlijk ook omhoog gegaan. Het is niet tegen te houden natuurlijk, hè?
2: Nee.
0: Nee, precies. Nou Arnie, genoeg over de rijbewijzen, want het is wel heel interessant. Vanavond moet je dan maar even kijken naar West Vandaag.
2: Dat ga ik zeker doen.
0: Ja, dan kun je leuke oude beelden terugzien en het verhaal van Rogier nog een keer horen natuurlijk. Ondertussen laten wij samen naar onze tijdmachine lopen. Hij staat hier bij mij voor de deur, niet onder het afdak, want het is niet warm, het is niet koud en het is ook niet nat. Voorzichtig op het trapje naar boven en dan mag je even in de linkerstoel gaan zitten, Arnie.
2: Nou,
0: ja?
2: Ik zit.
0: Heel goed, gordel om.
2: Ja. Ja.
0: Geef maar een klap op de geel-blauwe knop.
2: Nou, dat was wel een klap, hè?
0: Ja, dat was een klap, zeg. De ramen trillen er nog van. Ja. Even kijken, Arnie. Nou, de raderen gaan draaien, de lampjes gaan knipperen. Waar komen we nu terecht?
1: 1, 9, 7, 7.
0: We gaan naar 1977.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, Arnie, ik was een klein ventje. Ik was 7 jaar oud en ik werd 8 in dat jaar. Alles was prachtig. Het leven op de lagere school was een feest. Hoe zag jouw leven eruit op dat moment?
2: Toen was ik 19. En ik schreef toen rijbewijs op het provinciehuis in Zwolle.
0: We zitten wel in het thema, hè?
2: En paspoort ook.
0: Ja, wat goed, joh. Wat goed. Nou, mooi verhaal. Ja. Laten we eens kijken wat je nog weet van 1977. De vragen zijn door de tijdmachine op mijn beeldscherm getoverd. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Okidoki, daar komt hij, de eerste vraag. In Engeland zit koningin Elizabeth 25 jaar op de troon. De hitsingle God Save the Queen bereikte de hoogste positie in de Britse hitparade. God Save the Queen wordt ook gezien als het hoogtepunt van de Britse punkrage. Wie zingt dat lied?
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Oh, nee, dan ga je er ook niet op komen. Als je echt geen flauw idee hebt, de hoogtepunt van de Britse punkraak. Noem één Britse punkband waarvan je zegt van nou, die kent iedereen op de hele wereld wel.
2: Nee. Ik denk dat ik daarvoor te weinig geslapen heb vannacht.
0: Oké, Arnie, nou, we gaan lekker door met vraag 2. Op 3 april gaan Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk voor het eerst over op de zomertijd. De Duitsers hadden de zomertijd in de Tweede Wereldoorlog ingevoerd, maar die werd ook snel weer afgeschaft. Maar wat moet je met de klok doen voor de zomertijd? De vraag...
2: In het voorjaar moet die vooruit, hè?
0: Kijk, dat bedoel ik. En dan de derde vraag. In december in 1977 gaat er een film in première over een wereldberoemde popgroep. De film vertelt het verhaal van een radio-dj die deze geliefde Zweedse band moet interviewen tijdens hun tournee in Australië. Alleen is die telkens te laat. Op het allerlaatst staat hij met de 4 leden in de lift en heeft hij dan toch zijn interview te pakken. De film heet puntje, puntje, The Movie. Wat is de naam van de band? Dan wel van die film.
2: Nou, ik denk ABBA dan.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Hè. Dat kan bijna niet anders. Nou, we gaan het eens voorleggen aan onze jury. Jury, hoeveel vragen heeft Arnie de Greef uit Zoetermeer er goed? Spanning.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Arnie, het zijn er 2. Ja, het zal je niet verbazen, hè?
2: Nee, dat verbaast me niet.
0: Nee. Want de grote vraag is natuurlijk, wat is dan het antwoord op die eerste vraag? Die punkband, God Save the Queen, dat was natuurlijk een enorme... Ja, hoe moet je het zeggen, een aanval eigenlijk op het Koningshuis. Want de Sex Pistols die hadden natuurlijk helemaal niets met de monarchie. Want daar komt het op neer, de Sex Pistols. Dus daarom zei ik al van ja, als je nou 1 Britse punkband moet noemen...
2: Ja.
0: Dan is dat het wel, hè?
2: Ja, dat komt echt door het slaaptekort, denk ik, hoor. Dat ik die niet wist.
0: Nou, Arnie, ik zou zeggen, de volgende keer als je belt... zorg ervoor dat je 12 uur slaap hebt gepakt. En dan heb je de 3 van de 3 goed. Kan niet anders.
2: Echt,
0: hè? Je krijgt van ons een Omroep West verjaardagskalender. We pakken even iets uit onze eigen kast. En die sturen we naar je op. Akkoord?
2: Is goed.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Arnie. Fijne middag.
2: Oké.
0: Dag. Arnie de Greef was dat uit Zoetermeer. Ik speelde met haar het spelletje In Zijn Achteruit. Deze klanken zijn natuurlijk van ons opsporingsprogramma op televisie Team West. En ik praat met Kirsten van Dissel. Ze zit vandaag niet naast me in de studio, maar ze is elders. Maar toch kunnen we elkaar goed horen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, daar ben je. Spanning en sensatie. Team West, vanavond.
4: Zeker.
0: Ja, absoluut. We hebben ook veel vertraging.
4: Dus...
0: Ja, daarom. Ik zal je niet te veel in de reden vallen. Vanavond, de uitzending, waar gaat die over?
4: Over verschillende zaken natuurlijk. Ik weet niet of jij wel eens iets verkocht hebt via Marktplaats.
0: Ja, zeker wel hoor.
4: Ja, nou, dat gaat meestal goed, neem ik aan.
0: Gelukkig wel, ja, want anders zou ik er heel chagrijnig van worden.
4: Ja, zeker. Nou, ik heb iemand die er meer dan chagrijnig van is geworden, denk ik. Een dame in Den Haag die wilde een dure Dior-tas verkopen... met een waarde van €3.000. En ze had een afspraakplek met de koper bedacht in Den Haag. En met dat ze staat te wachten, dacht ze al van... daar komen wat jongens aan waarvan ik denk, dat klopt niet helemaal. Mm-hmm. En die kwamen dichterbij. En die hebben uiteindelijk op een hardhandige manier... de tas uit de handen gegrist. Ze probeerden hem nog op de grond te gooien en weg te schoppen. Van, neem die tas niet mee. Maar ze zijn er toch heel hard mee weggerend. Dus zo kan het ook gaan. En dat is natuurlijk eigenlijk ook weer triest. Dat zoiets gebeurt, ja. Dan moet ik zeggen, het gaat meestal goed hè, met zo'n site. Maar ja, soms ook niet. En dat is wel een beetje een waarschuwing met toch wel wat duurdere dingen... die je verkoopt op zo'n site. Het is meestal met dure telefoons en bijvoorbeeld ook zo'n tas. Ja, dan moet je toch wel een beetje goed opletten wie daarop afkomen.
0: Ja, precies.
4: Maar dat is het lastige, dat weet je natuurlijk ook niet altijd. Hè. Ik bedoel, zij kan hier ook verder helemaal niks aan doen. In ieder geval hopen we wel dat we die 3 te pakken krijgen. Dan kunnen ze vertellen waar die tas is op dit moment natuurlijk.
0: Ja, begrijpelijk. Het schiet niet op als zoiets je overkomt. Maar gelukkig, we hebben beelden en wie weet kunnen we er iets mee oplossen. En ook andere mensen behoeden zeg maar voor hetzelfde leed. Dan, wat heb je nog meer?
4: Ja, ik heb nog 3 mannen op beeld staan. En die gaan een woning binnen in de Vogelwijk in Den Haag. Op de Kruisbeklaan. En dat deden ze op het moment dat de bewoners een weekje op vakantie waren. En ze gaan eerst gaan 2 mannen die gaan even naar binnen. En wat blijkt achteraf om de boel eigenlijk te prepareren. Ze hebben gereedschappen bij zich kennelijk. Want wat moeten ze prepareren? Een kluis. En die hebben ze gedemonteerd en die hebben ze al klaargezet in de gang. Dan komt er een auto voorrijden. En dan gaan ze uiteindelijk, zijn er 3 personen, lopen naar binnen. En die komen met een hele zware kluis naar buiten. Die rijden er domweg mee weg. En in die kluis, die was nogal waardevol. Er zat een totale waarde met cash en sieraden voor ruim €61.000.
0: Zo. Dus het zat niet voor niks in de kluis, laten we het maar zo zeggen.
4: Precies, Dus daar reden ze zo mee de straat uit. De vraag is natuurlijk, wie zijn die 3? En ze zijn, soms, het is natuurlijk allemaal nachtwerk, is dat. Dus ze zijn niet supergoed te zien. Maar als je ze kent, dan herken je ze. Dus ik hoop echt dat iemand is die de 3 gaat herkennen.
0: Team West, dadelijk te zien op TV West om 17:00 namelijk. En voor de rest van de avond en tot en met de volgende middag, dus morgenmiddag, in de herhaling ieder uur het hele uur. Kirsten, dankjewel. En ik zie je volgende week alweer hier zo bij mij aan het bureau, hè?
4: Ja, heel graag.
0: Joejoe. Okay. Hoi.
4: Doeg.
0: Knowing Me, Knowing You van ABBA uit 1977. Je weet wel, van de tijdmachine. Neemt je mee naar het nieuws van 17:00.

0: ik haal brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je daar heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Statenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Klopt, we werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
17: Paardenliefhebbers en paardenmeisjes, opgelet. De derde paardenfilm van Britt Dekker wordt geschoten op Duindicht. En zal natuurlijk over een tijdje te zien zijn. Zo is het net. Voor het nieuws, je hoorde hem al een klein beetje hinniken. Natuurlijk, André Kolen. Dree, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De provincie Zuid-Holland denkt dat een bufferzone van 250 meter rond de Nieuwkoopse plassen genoeg is om de stikstofdruk op het Natura 2000 gebied te verlichten. Minister Van Essen heeft een zone van 1000 meter voorgesteld, maar de provincie vindt dat veel te ver gaan. Een 26-jarige man uit Amerongen heeft 2 jaar gevangenisstraf gekregen voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld afgelopen september. De rechter heeft bepaald dat 8 maanden van die straf voorwaardelijk zijn. En Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden gekregen en een rijontzegging van 5 jaar voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en een 4-jarige rijontzegging. De straf valt dus hoger uit voor hem. Meer nieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Robert Vriezen.
14: In het westen van het land een drukke avondspits. 162 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door 25 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. Richting Den Haag de andere kant op de A4. 10 kilometer file bij Roelof-Arendsveen met een kwartier oponthoud. En verder door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 29 kilometer file. File begint al bij Hoogmade. 40 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht, 9 kilometer file. A20 Gouda, Hoek van Holland, een half uur tijdsverlies tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. N209 Rotterdam Hazerswoude, 10 minuten vertraging bij Blijswijk en een kwartiertje op de N209 de andere kant op vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Daar staat de file voor Bergsenhoek Noord en is 4 kilometer.
20: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
21: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
22: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
23: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
24: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
25: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
24: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
26: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
24: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
27: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
28: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
29: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
30: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
31: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
32: Tot 7 uur, West komt thuis.

Boskeks op Radio West. What can I say? Een hartelijk goedemiddag. 5:10 is het. In dit uurtje aandacht voor de derde paardenfilm die bekende Nederlander Britt Dekker aan het maken is. Je kent haar misschien wel. Blondine, vroeger was ze vaak op tv te zien en van haar was wel bekend dat ze echt een paardengekkie is. Nou, ze is haar derde film aan het maken. Die wordt onder andere geschoten op Duindicht. En er zijn toch een hoop mensen die daar plezier aan beleven. Ja, anders wordt zo'n film natuurlijk niet gemaakt. Nou, mijn collega Rutger is daar even gaan kijken. Ik ben benieuwd wat hij ons zo meteen erover kan vertellen. Museum Gouda houdt een expositie over kappers. Want het is vandaag de dag van de kapper. En bij die expositie kun je er dan gratis worden geknipt. Mijn collega Rob, die heeft niet zoveel haar, maar die is er wel even gaan kijken. Dus dat horen we dadelijk ook. De kopstaartplaat komt natuurlijk nog voorbij. Hadden we gisteren een mooie rustige ballad van Shania Twain. Het liedje heet From This Moment On. Zoeken we vandaag een plaat die begint met het woord on. En wat het is geworden en waarom dat zo is, dat hoor je dadelijk. Rondje Regio komt nog voorbij. Het spelletje in zijn achteruit. Ach, het zit helemaal vol, joh. Dus laat hem lekker aanstaan op Radio West. Hoef je niets te missen. Dit is een plaatje van Nick en Simon uit 2009. De dag dat alles beter is. En dat is dan niet vandaag. Vraag maar aan 18 miljoen bondcoaches.

0: De dag dat alles beter is, Nick en Simon op Radio West. Het is precies 4:15. We gaan praten met mijn collega Rutger Hillenaar hier in de studio. Want Britt Dekker, ja, ze is een BN'er, Rutger. Hè?
1: Zeker, zeker. Ja, goedemiddag. Bekend van Take Me Out. Is wel al een hele tijd geleden, hoor. In 2010, volgens mij.
0: Ja, en
1: maar daarna heeft ze van alles gedaan. Allerlei samenwerkingen. En uiteindelijk een paard gekregen van John de Mol. Dus volgens mij...
0: bijzonder. Bijzonder verhaal. Ja, en het gaat ook over paarden. Want zij is neergestreken op renbaan Duindicht.
1: Klopt.
0: En bezig aan het realiseren van haar derde speelfilm, waarin paarden de hoofdrol spelen.
1: Ja, ze zijn deze week daar opnames aan het maken. En zij heeft dus inderdaad al twee speelfilms gemaakt waarin die paarden een belangrijke rol spelen. Het gaat altijd over de band tussen de hoofdrolspeler en die paarden. Het zijn echte familiefilms. Dat wordt die derde film ook weer. En daarvoor zijn ze nu dus hier neergestreken om ja, gewoon die opnames te maken.
0: Ja, precies. Met hoeveel paarden doen ze zoiets?
1: Ja, ik ben dus vandaag geweest en daar waren twee paarden aanwezig. Het leuke was... Kijk, Duindicht is natuurlijk wel helaas vervallen, die renbaan. Het is allemaal wat ouder, maar het is nog wel die baan die strekt zich voor je uit als je daar staat.
0: Ja.
1: En er waren dus twee paarden die daar ook voor de opnames op een gegeven moment gingen racen. Ja, dat is wel spectaculair om te zien. Maar ik heb er vandaag dus twee gezien. Ik weet niet of er deze dagen meer paarden nog bij komen, maar dat was wat ze vandaag aan het doen waren.
0: Wat kon ze je vertellen over het verhaal van de film?
1: Nou, het wordt echt een familiefilm. Dus het leuke is, Britt speelde in die vorige twee films niet de hoofdrol. In deze film heeft ze die wel. Dus dat was al vrij uniek voor haar. Heeft ze ook wat acteerlessen voor genomen. Is ze ook echt bij gecoacht. En zij vertelde dus van, nou ja, in principe was zij vroeger, toen ze jong was, een talent op paardensportgebied. Maar is uiteindelijk daar niet in beland. Is veearts geworden.
0: En zij is veearts?
1: Ja, althans in de film. Hè. Dat is natuurlijk de rol die zij speelt.
0: Ik dacht
1: dus,
0: zo.
1: Nee, ja, van alle markten thuis anders.
0: Ja.
1: Nee, maar zij is in haar rol is zij dus van een talent... wordt zij veearts die niet is doorgegroeid in de sport.
0: Oh, ja.
1: Maar uiteindelijk komt ze via een nichtje van haar... toch bij een paard uit dat geholpen moet worden... en fantastisch renpaard blijkt.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk gaan zij dat paard redden... van de handelaar waar die gestald is... En gaan ze kijken of ze hem kunnen optrainen voor wedstrijden.
0: Ja, nou ben ik helemaal geen paardenman, geen paardenfan ook. Zeg maar. Ik vind het prachtige dieren om naar te kijken, daar niet van. Maar er zijn in Nederland toch echt wel heel veel mensen... en ook vaak meiden, hè. Meiden zijn vaak paardengek.
1: Absoluut.
0: Ja, is er publiek voor dit soort films?
1: Ja, ik weet haar tweede film, die kwam 2 jaar geleden uit. Ik las toevallig op die is 100.000 keer bekeken. De films zijn ook in de bioscoop te zien straks. Maar het leuke is ook op Netflix, en dan niet zozeer in Nederland... maar mm-hmm. Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, daar kun je kijken naar deze film. Dus daar is zeker publiek voor.
0: Ja, en wordt dat dan nagesynchroniseerd of wordt dat ondertiteld? Weet jij dat?
1: Oeh, dat weet ik niet. Ja, ik weet niet of Spanje ook, maar daar doen ze altijd natuurlijk nasynchroniseren. Ik weet niet zo goed hoe dat in Frankrijk en Duitsland
0: de Spaanstalige markt is natuurlijk gigantisch groot. Ja, dus als je dan zo'n film nasynchroniseert of zelfs met AI met dezelfde stemmen.
1: Ja,
0: ja wat er tegenwoordig allemaal kan, dat
1: ja,
0: weet jij ook.
1: Je kan van alles. Maar het is natuurlijk al mooi dat ze gewoon... Zij is natuurlijk echt een paardenliefhebber. En, ja. En zij doet zelf aan het dressuurrijden. Wat ik vertelde, volgens mij, ze heeft ooit een paard van John de Mol gekregen. Of gekregen is niet helemaal, die was onderdeel van de deal die zij sloot.
0: Ja.
1: En dat paard, dat heette George. Die heeft ook meegedaan in die vorige twee films. En in deze film speelt een nieuw paard.
0: Ja.
1: Johnny, de hoofdrol.
0: Ook niet
1: dus
0: toevallig.
1: Ik zei, dat is niet toevallig. En toen moest ze lachen en toen zei ze, nou ja, dat denkt iedereen. Maar ja. Dat vorige paard, dat kwam dus echt van John de Mol. Maar deze heeft ze zelf betaald. Dus blijkbaar is er geen linkje.
0: Oké, okay, maar dat ze hem dan Johnny noemt.
1: Johnny en, ja. Johnny en George.
0: Ja, ja. Ja. Nou, dat is misschien toch een eerbetoon aan degene die haar dat vorige paard via die deal dan hebben doen toekomen.
1: Zeg. Zou zomaar kunnen, ja.
0: Zou zomaar komen. Ja, die film, die wordt dus nu gemaakt. Hoeveel dagen gaan ze daaraan besteden? Heb jij daar enig idee van?
1: Nou, het exacte dagen weet ik niet. Ze zijn wel al begin van het jaar begonnen. Duindicht is echt een locatie waar ze vooral volgens mij scènes voor het laatste onderdeel van de film maken. Dus ze zijn er wel al bijna qua opname. De film komt met kerst pas uit. 16 december gaat hij in première.
0: Ja.
1: En dat was ook wel een droom van Britt, vertelde ze. Want zij zei, ja, ik wil zo graag lekker met die kerst een kerstfilm. En
0: ja.
1: Dus ze mag en de hoofdrol spelen en ook nog eens met kerst komt hij straks in de bioscoop. Ja, dan dus hoopt ze natuurlijk dat al die jongens en meiden naar de bioscoop gaan.
0: Massaal naar de bios. En dan mogen we waarschijnlijk ook wel een beetje incalculeren dat de tijd van het jaar, kerst, daar ook een rol in gaat spelen.
1: Nou, dat vroeg ik dus. Ik zei, je bent nu wel hoogzomer. We hebben net 40 graden gehad aan het opnemen. Maar dus de kerst komt daar niet in, niet in terug.
0: Oké. Nou, ik ben een heel klein beetje benieuwd geworden naar hoe dit allemaal daaruit gaat zien.
1: Ja, we gaan in december naar de bioscoop.
0: We gaan gewoon met z'n allen naar de bios, joh. Gezellig.
1: Zo is het.
0: Hey Rutger, dankjewel. Hè. Muziek van Orchestral Maneuvers in the Dark. Forever Live and Die op Radio West.

Ja, collega Rob Vlostein die kwam net binnenlopen en die zegt... ik wil dadelijk wel een bewijs dat jij en Rutger naar die paardenfilm zijn toegeweest in december. Want zo makkelijk komen we daar natuurlijk niet mee weg. Het nieuws van 5:30 staat op de deur te bonken, maar ze moeten nog even wachten. Want Andrew Gold gaat eerst nog een moppie zingen. The Lonely Boy.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je

0: tot 300 euro per jaar op je autoverzekering.
1: Wow,
0: kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
5: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
6: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
7: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
8: Het is 17:30, je luistert naar Radio West en voor het nieuws is aangeschoven André Kolen. André, goedemiddag.
9: Goedemiddag Bas. De provincie Zuid-Holland denkt dat een bufferzone van 250 meter rond de Nieuwkoopse plassen genoeg is om de stikstofdruk van het Natura 2000 gebied daar te verlichten. Minister Van Essen heeft een zone van 1000 meter voorgesteld, maar de provincie vindt dat veel te ver gaan. Met die plannen van het kabinet kunnen zo'n 100 melkveehouders te maken krijgen met extra strenge stikstofnormen, terwijl het voorstel van de provincie zo'n 30 agrariërs raakt. Nou, Zuid-Holland maakte vorig jaar zelf al een plan om de natuur te verbeteren en stikstof te reduceren. Onderdeel daarvan is het instellen van die zone van 250 meter in of rond Nieuwkoopse plassen en De Haak. Bedrijven in deze zone krijgen extra eisen wat betreft vermindering van hun stikstofuitstoot.
8: Gaat nogal wat betekenen natuurlijk, hè? Of 1000 meter of 250 meter. Ja, het verschil is al 70 bedrijven.
9: Precies.
8: En het kan natuurlijk er zomaar op neerkomen dat die bedrijven daar verplicht dan weg moeten.
9: Ja, en dat wil de provincie
8: voorkomen.
9: Precies. Ter opening van de rechtszaak over de moord op de Alphense Tamara Wolfers in 2006 is een stapje dichterbij gekomen door een uitspraak van de Hoge Raad.
10: Dit betekent concreet dat de Hoge Raad nu een advies aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat vragen over de betekenis van het Mensenrechtenverdrag voor deze zaak. Zo'n advies is niet bindend, maar wel belangrijk.
9: Ja, want de vraag is of de wet herziening ten nadele ook mag gelden voor misdrijven waarvan de rechtszaken zijn afgerond voor de invoering van de wet 1 oktober 2013. De OM heeft eerder gezegd nieuw DNA-bewijs te hebben hebben tegen de tot 2 maal toe vrijgesproken verdachte. Tamara Wolfers werd op 12 juli 2006 dood aangetroffen in haar ouderlijk huis aan de Maasstraat in Alphen aan de Rijn. De 28-jarige vrouw was gewurgd en meerdere keren met een mes gestoken. Leiden zucht onder het aantal overlastgevende mensen op straat. In het afgelopen jaar is het aantal meldingen die de gemeente krijgt van inwoners die zich storen aan slapers in portieken, bedelaars, straatintimidatie, drugs- en drankoverlast gestegen met 65%. Er zijn 3 gebieden waar het regelmatig raak is in Leiden. Het stationsgebied, Centrum Noord, in de buurt van de daklozenopvang en in de Haarlemmerstraat, de grote winkelstraat. En volgens Gijs Holla van het Centrum Management Leiden is het geen eenmalig incident. Hij hoort zijn ondernemers veel klagen.
8: Het weer met Huub Mizee.
11: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen, maar ook wolkenvelden, en er is slechts een kleine kans op een enkele bui. Er is weinig wind en vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 12 graden. Morgen is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Vooral morgenmiddag komt er meer zon. Ook morgen is er slechts een kleine kans op een enkele bui. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 23 graden. Donderdag valt er eerst enige tijd wat regen. Later komen er meer opklaringen. En ook dan wordt het ongeveer 23 graden. Vrijdag blijft het droog, is er geregeld zon en dan wordt het 22 graden.
8: Het is dinsdag en dat betekent in de regel een erg drukke avondspits. Robert Vriezen, goedemiddag.
12: Nou ja, je hebt het al verteld inderdaad. 196 kilometer op mijn tellertje.
8: Oh.
12: Ja, dat is dus dat was behoorlijk wat.
8: Ja.
12: En dan is de A44 ook nog dicht. En daardoor een fikse file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. 21 kilometer tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp met een half uur vertraging. Een ongeluk houdt 2 rijstroken van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Dat is bij Den Haag-Zuid gebeurd, dat ongeluk. Staat 11 kilometer file vanaf knooppunt Hofvliet. Bijna een half uur tijdsverlies. A12 Arnhem-Den Haag. Half uur vertraging.

0: Vertraging tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer file daar. Kwartiertje extra op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein. A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht een kwartier vertraging. A20, Gouda richting Hoek van Holland, ook een kwartier vertraging voor het Terbrechtseplein. En de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Daar staat bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.
1: Robert, dankjewel. Tot straks weer.
0: Tot zo weer.
2: Joe. En tot zover dan het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: West komt

0: Susie Quattro, Chris Norman, Stumbling in op Radio West. 6:08. Misschien wist u het nog niet, maar het is vandaag de Nationale Kappersdag. En om dat luister bij te zetten, kon je vandaag in Museum Gouda voor slechts een tientje je haar laten knippen. Aanleiding is de tentoonstelling die daar te zien is, Kappers van Gouda. Je hoort de Goudse kapster Claudia den Edel.
1: Het gekste wat ik ooit meegemaakt, ja, dat is lastig. Bij mijn vader op de stoel zat een man en die had wat geflikt.
2: Een fotoreportage over de kappers in Gouda. Voor fotograaf Bram Takkenberg een logische keuze.
3: Die zijn analoog, die moet je gewoon fysiek naartoe om dat te maken, om daar naartoe te gaan. Alle lagen van de bevolking komen bij een kapper. Iedereen met haren die gaat naar de kapper. De kappers zijn van oudsher plekken waar verhalen samenkomen. Daardoor is het eigenlijk wel fantastisch als je dat zo bij elkaar voegt.
1: Op een gegeven moment allemaal politieauto's voor de deur. En de man zit op de stoel en die zegt tegen mijn vader: geef me nog maar een kopje koffie. Laat ze maar even lekker wachten. Mensen die vertellen heel hun hebben houden. Van scheiding tot het verlies van iemand. Zeker als je op de stoel zit, vertellen mensen dat sneller, omdat je persoonlijk erbij staat. Maar op een gegeven moment bouw je een band met iemand op en daardoor krijg je een soort vertrouwen.
3: Claudia is nu aan het knippen. Die heeft me heel erg verrast met een verhaal over... Ze begon te vertellen over corona, over de crisis en de opa en de oorlog. En de vader, die had als crisis de hippietijd, want er gaat niemand naar de kapper. Het was een herenkapper. En over het algemeen opviel, was dat er enorm veel liefde voor het vak in zit. Voor het echte knippen, voor het doen, voor het maken en het creëren.
1: Iedere dag maak je een andere kapsel. Ieder persoon is anders. Dat is gewoon echt, je bent gewoon heel creatief bezig. En ieder verhaal is anders. Dat maakt het zo leuk. Dus een heel gesprek, zijn haarnetjes en alles. En toen ging die weg en vlogen ze met z'n allen op een...
4: Hij werd gelijk meegenomen.
3: Alan die maakte haarstukken voor kankerpatiënten. En er zijn twee vriendinnen die zijn samen een kapsalon begonnen. Zij is van de opleiding MBO Rijnland. En zo kwam ik er zo achter dat het ook veel meer facetten van het leven met het leven te maken heeft. Hè. Dus dat je niet alleen over krullen of over blonderen, maar het gaat ook over hoe ga je met mensen om. Ja. En dat vond ik wel heel mooi.
1: Even kijken, Annie. Ja, helemaal top. De belichting is iets anders in de kapsalon, maar het resultaat mag er zijn.
0: De tentoonstelling in het Museum Gouda is nog te zien tot en met 12 juli. Dus als je dat leuk vindt, moet je naar Museum Gouda. Marvin Gaye en Kim Weston.

0: Train met Drive-By op Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Dan zijn we toe aan de kopstaartplaat. Nou, gisteren was From This Moment On van Shania Twain de kopstaartplaat. En net als ergens een dag in de vorige week, als ik me niet vergis, zoeken we weer een plaat die begint met het woord on. Willem Swaans uit Voorburg, hij schrijft: vandaag vind ik het niet zo moeilijk hoor, en ik wil voordragen On The Beach van Chris Ria. Een heerlijk relaxed nummer voor de zomeravond. Christopher Anton Ria was een Britse zanger en gitarist. Hij overleed in 2025. Ja, volgens mij was dat allemaal net voor de kerst, hè, voordat we zijn kerstplaat jaarlijks weer op de radio horen. Door zijn gruizige zangstem en zijn slidegitaar vond ik onder andere Let's Dance, I Can Hear Your Heartbeat, erg goede nummers. Een fijne avond gewenst aan iedereen door Willem Spaans uit Voorburg. Willem, dankjewel. Tilly Vertuin uit Lisse, ze schrijft: ha, lieve Bas, ja, dat zijn alweer pluspunten. Genieten hoor van de Moody Blues, heerlijk. Ja, dat draaide ik gisteravond. Jan in Zuid-Afrika, gecondoleerd, schrijft Tilly. Mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag: On The Floor van Jennifer Lopez en Pitbull. Een lekker half uurtje nog en voor straks wel thuis. Fijne avond gewenst met de groetjes van Tilly. Tilly, dank. Martin Mulder, hij mailde: hoi Bas, ik heb nog een heel lekker in de aanbieding, namelijk van de BB&Q band On The Beat. Martin, dat is inderdaad een topplaatje. Piet van der Pol schrijft: hoi Bas, met de zoektocht aan kwam ik vorige week uit bij On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald, maar deze keer stuitte ik op het mooie On Your Shore van Enya. Het nummer staat op haar album Watermark uit 1988 en het is een mooi voorbeeld van haar vroege stijl. Rustig, etherisch en met zachte, melancholische ondertoon. In de uitzending noemde je gisteren ook Romeo, die Jan condoleerde met het verlies van zijn vrouw Henneke. Ik ken de betrokkenen niet persoonlijk, maar mocht je mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat kiezen, dan zou ik Jan via dit nummer graag heel veel sterkte willen wensen. Dat doen we sowieso, Piet. Dankjewel. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas. Mijn suggestie voor vandaag is On the Wings of a Nightingale van de Everly Brothers, een liedje uit 1984. Het is geschreven door Paul McCartney. Een van de laatste hits van de Everly Brothers die in de jaren 60 vele hits hadden. Met de groeten van Koos. Koos, dank. Romeo Sattloe, hij schrijft: hoi Bas, na deze teleurstellende ochtend, ja, ik weet waar je op doelt, gaan we proberen de draad weer op te pakken. Mijn suggestie voor de kopstaartplaat vandaag: Jan Keizer, de zanger van BZN, On the Wings of a Nightingale. Fijne uitzending en tot de volgende kopstaartplaat. Dankjewel, Romeo. Kees Pronker schrijft: dag Bas, gooi deze er maar in voor een herkansing. On the Border van Al Stewart. Het komt van zijn legendarische album Year of the Cat uit 1976. Met de groeten van Kees. Kees, dank. En Jan Keizer, hey Jan zelf uit Zuid-Afrika. Als eerste hartelijk bedankt voor je medeleven, schrijft hij. En ook Romeo, die het belang van zijn ondersteuning naar mij belangrijker vond dan enige nominatie gisteren. Zo is het, Jan. Voor vandaag zou ik graag wederom een heel mooi nummer willen nomineren. Ook met mijn vrouw in gedachten. Jeffrey Osborne, On the Wings of Love. Nogmaals iedereen hartelijk dank. Het betekent heel veel voor mij. Van Jan.

De kopstartplaat van vandaag, die de liefde van Jan belichaamt voor de hem ontvallen Henneke. On the Wings of Love, Jeffrey Osborne. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord love. Nou, daar zijn er natuurlijk heel veel van te vinden. Als je een ideetje hebt, stuur het dan aan Bas, apenstaartomroepwest.nl. In het volgende uur 70's at 6. Draai ik alleen maar plaatjes uit de jaren 70. Als je nog een plaat wil aanvragen, wacht dan niet te lang. Hetzelfde mailadres, bas@omroepwest.nl. We gaan eruit met Lasciate Cantare.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
15: Zometeen in Westkom Thuis komt de muziek alleen maar uit de jaren 70... en jij kan een plaatje aanvragen zonder problemen. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. Het nieuws. Om 1 minuut en 30 tellen over 6. André Kolen.
16: De provincie denkt dat een bufferzone van 250 meter rond de Nieuwkoopse plassen genoeg is om de stikstofdruk op het Natura 2000-gebied te verlichten. Minister Van Essen heeft een zone van 1000 meter voorgesteld, maar de provincie vindt dat veel te ver gaan. Een man van 26 uit Amerongen heeft 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk gekregen, voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld afgelopen september. De Haagse rechter heeft tot nu toe 35 mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij de rellen. Op de Delftse kade in Leidschendam heeft brand gewoed op een pleziervaartuig. Uit het motorjacht kwam veel rook vrij. Een van de opvarenden is nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer heeft het vuur dat vermoedelijk ontstond in de machinekamer geblust. Een nieuwsoverzicht, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Robert Vriezen.
2: Drukke spits, 150 kilometer file altijd nog in onze regio. Zo rijden langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp de kop van 17 kilometer file. Half uur vertraging daar. Is extra druk op de A4 doordat de A44 ook dicht is in de richting van Amsterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen een kwartiertje tijdsverlies. Half uur vertraging op de A4 naar het zuiden vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk 16 kilometer file vanaf Zoetewoudendorp rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten extra ook op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De andere kant op is de vertraging 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan naar de N209, Rotterdam-Hazerswoude bij Blijswijk een kwartiertje oponthoud. Kwartiertje vertraging op de N209 richting Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
18: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
27: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
28: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
27: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
29: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
30: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
31: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: eerste verzoekje van de avond. Speciaal voor Romeo, groot fan van de Cats. Dit liedje heet Let's Dance. Op dinsdag...
1: 70's at 6.
0: Precies. En de platenkeuze is voor een heel belangrijk deel gewoon aan jou. Als je een plaat zou willen horen, wacht dan niet te lang met het sturen van een e-mail. bas@omroepwest.nl. En dan hoop ik hem dat ik hem deze avond gewoon nog kwijt kan. In dit programma dat tot 7 uur duurt, heb ik straks nog over een goed half uur het spelletje In Zijn Achteruit voor je. Ik heb een superbekende plaat In Zijn Achteruit gezet. Ik weet zeker dat jullie hem kunnen raden. Dat kan niet anders. Dus hou dat lekker in de gaten. Doe dadelijk gezellig mee met dat spelletje. Verder komt het rondje regio nog voorbij. Het is dinsdag. En dat betekent dat we even gaan buurten in Gouda en omgeving. Annemer Verrips, zij houdt daar de boel allemaal in de gaten. Dus eens kijken waar ze dadelijk mee komt. En ik heb natuurlijk een hoop verzoekplaten. Zo ook nog wat op de stapel liggen. Onder andere van vorige week. Want trouwe deelnemer aan de kopstartplaat, Piet van der Poel uit Zoetermeer, die wil ook wel eens een keer een plaatje horen. Ja, dat kan natuurlijk. Hij schrijft: ik zou graag een verzoeknummertje aanvragen. Laten we nog eens genieten van een prachtig staaltje bluesrock. Een nummer dat kracht en gevoeligheid op de meesterlijke wijze weet te verenigen. En ik doel dan op Parisian Walkways van Gary Moore. Het komt van zijn album Back on the Streets uit 1978. Vooral de eerste noten ademt het nummer een sfeer van weemoed en verlangen. De melodie ontvouwt zich rustig en gedragen. Terwijl Gary Moore zijn gitaar laat zingen met een emotionele intensiteit die rechtstreeks het hart weet te raken. En juist die combinatie van een melodieuze schoonheid en oprechte expressie heeft ervoor gezorgd dat Parisian Walkways uitgroeide tot een van de meest geliefde nummers uit zijn rijke oeuvre. Een lied dat na al die jaren niets van zijn zeggingskracht heeft verloren en nog altijd bewijst hoe ontroerend bluesrock kan zijn wanneer techniek en gevoel volledig in balans zijn. Deze is voor Piet, Gary Moore.

0: Tracy-Ann, Walkways, Gary Moore. Speciaal voor Piet van der Poel uit Zoetermeer.
1: Rondje regio.
0: Dinsdagavond even buurten in en rond Gouda. Dan zit het rondje regio daar in die buurt. Theaterproducent John de Heij had een slechte start van het jaar. Tijdens de hevige sneeuwval stortte de loods in waar het theatergezelschap alle kostuums en decorstukken bewaarde. Nou, inmiddels is er een, zij het wat duurdere, loods gevonden in Boskoop. En hij gaat weer met volle kracht vooruit. In november voert John de Heij met zijn kast het nieuwste stuk Joris en het geheim van de Gouwe Kerk op in de kerk aan de Hoge Gouwe. Als aftrap kwamen de leden van de cast alvast op de locatie bijeen voor een perspresentatie. En mijn collega Annemer Verrips sprak daar met de theaterproducent.
2: Joris en het geheim van de Gouwe Kerk. Kan je maar kort vertellen, wat gaat hier nou gebeuren?
3: Er gaat hier een heel spektakel gaat hier plaatsvinden op 13 en 14 november. En dus in de Gouwe Kerk gaan we een voorstelling spelen, muziektheater, met 30 spelers, een prachtig verhaal en heel veel mysterieuze dingen die gaan gebeuren. Maar ook gewoon echt, de bedoeling is dat je echt je ogen uit gaat kijken. Wat qua licht, qua wat er gaat gebeuren, paard en wagens, motoren, dingen die uit de lucht komen, licht, projecties enzovoort enzovoort.
2: Klinkt allemaal in ieder geval heel spectaculair. Maar is dit nou iets wat jullie helemaal van A tot Z zelf bedenken?
3: Ja, eigenlijk wel. De eigenaar van de Gouwe Kerk, Arjen de Knecht, wij doen het samen. En hij heeft altijd een soort notitieboek met allemaal krantartikels verzameld. Wat hier allemaal in de kerk is gebeurd. En het is altijd een beetje het broertje, het zielige broertje geweest van de Sint-Jan. Wat natuurlijk nog veel groter is. Maar er zijn hier echt mooie verhalen. Een koster die 40 jaar hier heeft gezeten. Iemand die hierin gewoond heeft. Iemand die onderduikadres geweest is in 4045. Er is een zuster ziekenhuis geweest. Er zijn hippies in opstand gekomen.
2: Dat is dus input geworden, die krantartikelen?
3: Ja, dus ik dacht eigenlijk van ja, dan heb ik allemaal wel mooie historische verhalen. Maar dan moet ik natuurlijk wel een soort rode draad waar ik dat in kan passen. En dat is dan geworden dat Joris een nazaat is van de bouwmeester. Dus van verre familie. En die heeft lang in die kerk gewoond. Of heel veel hier betrokken geweest. Is verhuisd naar Groningen. Maar die hoort dat er allerlei vreemde dingen gebeuren in de kerk. Er komen stenen naar beneden. Die horen vreemde geluiden. Hij besluit om langs te gaan. Hij besluit om in de kerk te gaan onderzoeken. Omdat hij daar altijd iets echt speciaals voor gevoeld heeft. En op dat moment besluit dan de burgemeester dat de kerk wordt gesloten per direct. En Joris verschalkt zich in de kerk en gaat op zoek naar het mysterie waarom wat er eigenlijk aan de hand is. En dat wordt dan een soort achtervolging door een onderzoeksteam. En ze zoeken allemaal naar de waarheid. Waarom gebeuren die dingen? En daarin, ik ga niet te veel vertellen, maar daarin heb ik een soort verbinding gevonden met de historische scène.
2: Oké, maar wij willen natuurlijk wel weten van wat is nou dat geheim?
3: Laat ik het zo zeggen, we gaan Gouda echt iets teruggeven. Wat hier jarenlang was. Eigenlijk zag je de Gouwe Kerk vanaf de snelweg bijna al als een soort lichtbaken. Als je hier in Gouda binnenreed. En dat is al 20, 30 jaar niet meer zo. En misschien gaan we dat wel teruggeven aan de stad.
2: Kan je me nog even de essentie van, wat is de boodschap van dit verhaal?
3: Nou, het gaat eigenlijk over zodra, nou ga ik toch al een klein beetje het geheim vertellen. Zodra er oneenigheid is tussen allerlei mensen, ontbreekt ook de verbinding. Dus valt stroom uit. Nou, dat is eigenlijk, staat het ook een klein beetje voor de situatie nu in de wereld. Dat er een behoorlijke polarisatie is en dat we juist elkaar extra nodig hebben. En we proberen in dit verhaal eigenlijk een soort verhaal van hoop. Geven. Het is geen christelijk verhaal overigens, voor de duidelijkheid. Het is wel een gewoon muziektheater met popmuziek, met alles erop en eraan. Maar het heeft wel degelijk een maatschappelijke boodschap ook.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
4: Dit is Radio West.
0: 7:10. Ik kreeg een verzoekje binnen van Ben Mol. En die schrijft, mijn verzoekje is een nummer van de Eagles. Getiteld New Kid in Town. Wat mij betreft een band die nooit gaat vervelen. De woorden van Ben Mol natuurlijk. De groetjes aan alle luisteraars en ook aan mij. Nou, dat is hartstikke aardig. Ben, hier is jouw plaatje hoor.

De Eagles uit 1977. New Kid in Town op Radio West. Ik kreeg een verzoekje binnen van Marco Lotter. En die schrijft, zou ik voor vanavond het prachtige nummer You Needed Me van Anne Murray mogen aanvragen? Natuurlijk mag dat. Tot aan het dagoverzicht met André Kolen. You Needed Me, Anne Murray.

0: verzoek van Marco Lotter en Murray. You needed me. Zometeen het dagoverzicht. Straks spelen we nog het spelletje In zijn achteruit.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: ballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
7: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
6: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting.

0: Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
1: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Waarom vind je het mooi?
1: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar het beeld daar. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
6: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
5: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
7: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
5: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Tot 11 uur, romantiek op weg.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook, waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De politie wil niets kwijt over die aanhouding omdat het onderzoek nog loopt. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV behandelt dit extremisme als een aparte categorie. De dienst maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. En op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bevolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij zo'n 25 graden. Donderdag weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Vandaag zou die 75 geworden zijn, André Hazes. Ik interviewde hem ooit voor Vrij Nederland. In de voorbereiding had ik gelezen dat Hazes een stuk grond had gekocht in Florida als belegging. Dat leek me een leuk gespreksonderwerp. Maar in het interview vergiste ik me. André, zei ik, je hebt een stukje grond gekocht in Californië, hè? Hij keek me stom verbaasd aan. Nee, niet in Californië, in Amerika. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen een belangrijke dag voor onze oosterburen. Dan maakt de Duitse regering bekend welke hervormingen zij gaat doorvoeren om de economie uit het slop te halen. Waar komen die hervormingen op neer? Zit u er een beetje in de tegenbewijsregelingen, carry-back-constructies, verzilverbare heffingskortingen, achterwaartse verliesrekeningen, maar natuurlijk ook voorwaartse verliesrekeningen met zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardestijgingen? Nee? Gelukkig hebben we Wilma Borgman die er meer over kan vertellen. Morgen voert het Concertgebouworkest twee stukken uit van een bijzondere Surinaamse componist, Johannes Nicolaas Hellstone. Dit ter gelegenheid van Kitty Kotti. Wie was deze Hellstone precies? En volgende week is het feest in New York. Dan trouwt Taylor Swift met American voetbalspeler Travis Kelce. Er komen 1000 gasten, kosten ongeveer $20 miljoen. Hoe organiseer je zo'n bruiloft? Ik vraag het straks aan een internationale wedding planner. Maar we gaan eerst naar het WK voetbal, de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Verslaggever Jan-Vincent van Zuiden. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: De wedstrijd is net begonnen, hè? Hoe gaat het?
3: Ja, klopt. We zijn 6 minuten geleden begonnen. Ook in New York trouwens. Dus hier hopen de Fransen en de Zweden er een feestje van te maken. 6,5 minuut onderweg. Het staat nog 0-0. En Frankrijk is natuurlijk de grote favoriet voor deze wedstrijd. Zij worden gezien als een van de grote kanshebbers om uiteindelijk wereldkampioen te worden. En dat zal dan ook in dit stadion in New York over een kleine 3 weken zal het zijn. Want daar wordt de finale gespeeld. Frankrijk nu dus eerst tegen Zweden. Bij de Fransen is Didier Deschamps, de bondscoach, weer terug. Hij is eventjes op en neer geweest naar Europa omdat zijn moeder onverwacht is overleden. Hij was bij de uitvaart, miste daardoor de wedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Maar is nu weer terug voor deze wedstrijd tegen de Zweden, die we hebben gezien tegen Nederland eerder in dit toernooi. Zweden speelt met Isaac en Gyökeres voorin. Twee hele goede spitsen. En daarmee hopen zij het Frankrijk zo lastig mogelijk te maken. Het Frankrijk wat zoveel aanvallende kwaliteit heeft met Mbappé, Barcola, Olise en Dembélé. Ja, dat is echt een ploeg om je vingers bij af te likken. Voorlopig staat het nog 0-0.
2: Jan-Vincent van Zuiden, dankjewel. En dan het nieuws van vandaag.
1: Dinsdag 30 juni.
2: Het was de dag die begon met een teleurstelling. Nederland verloor op het WK van Marokko en kan naar huis.
4: Niet normaal. Echt niet normaal. Dat je om 6 uur 's ochtends al staat en dan verlies je ook nog een penalty.
5: Ik heb er geen woord voor. Zo dramatisch.
6: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend.
2: Het ging vooral over het penalty-trauma.
7: Nederland moet meer oefenen wat Nederland is, denk ik.
2: Maar bondscoach Ronald Koeman zegt elke keer:
8: het moment van de middenlijn naar de penalty-stip is niet trainbaar.
2: Onderzoekers zijn het daar niet mee eens.
9: Kan dat wel oefenen. Alleen je moet het dus ook echt iedere week of iedere maand als profvoetballer oefenen. En niet gewoon kort voor een toernooi.
2: Ook Marokko had moeite met de penalties, maar trok net aan het langste eind. En dus ook groot feest bij Marokkaanse Nederlanders.
10: Nou, we zijn helemaal blij. Toppie!
11: Ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren.
10: Heel blij.
12: Dat duurt er allemaal, joh. Kerstburgers allemaal, joh.
2: Op sommige plekken liep het uit de hand en daar reageerden Tweede Kamerleden meteen op.
13: Rotterdam en Den Haag ging natuurlijk weer helemaal fout.
14: Zelfs bij een overwinning wordt er geloof ik zelfs geschoten op de politie.
2: Mona Keijzer vindt dat de politie harder moet ingrijpen.
15: Gewoon eens een keertje op de benen uiteraard, maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
16: Terugschieten?
15: Jazeker.
2: Intussen denken sommige Oranje fans nu:
17: weet je, nu Marokko heeft gewonnen, dan ja, zeker wel van Marokko.
2: Andere Nederlanders zijn:
18: niet van Marokko, niet van Nederland.
19: Allebei niet.
18: Nee.
16: Ik hou van de bold en beautiful en goede tijden, slechte tijden.
2: Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker zaterdagmiddag ontregeld.
18: Er is dus een stroomstoring. Wissels en seinen kunnen niet bediend worden. Precies op een punt waar alle treinen richting het zuiden of vanuit het zuiden dus naar het noorden allemaal langs moeten.
2: En dat betekent extra reistijd.
19: 3 uur onder de weg. Van Dordrecht naar Roosendaal, van Roosendaal naar Antwerpen.
20: In plaats van de internationale trein?
19: Ja.
2: Er worden wel bussen ingezet, maar reizigers weten niet welke bus ze moeten nemen.
21: Schiet op.
22: Gaat ik alleen tot Dordrecht en tot Zwijndrecht en niet meer naar Dordrecht?
23: Nee, komt het een beetje georganiseerd over?
24: Nou, wat denkt u zelf?
23: Ik weet het niet. Vraag het.
24: Nee, niet echt.
2: Al zijn er ook mensen die zich snel kunnen aanpassen.
25: We are on interrail trip, so maybe we just go to Paris.
2: Nederlanders kunnen over dit soort dingen goed klagen, maar gewoon op straat een praatje maken blijkt lastiger.
26: Heel veel mensen zijn bang om een praatje te beginnen, omdat ze bang zijn dat anderen daar niet op zitten te wachten.
2: Ook jongeren merken dit.
27: Heel vaak in Italië, ik zie heel vaak dat ze gewoon hallo zeggen of zo, maar hier doen ze dat niet. Ik vind het ook best wel raar, eigenlijk.
28: Zeg je zelf wel hallo?
27: Nee, eigenlijk niet.
2: Sire komt daarom met een campagne en de directeur heeft ook een tip.
26: Lach naar iemand, groet iemand, zeg iets simpels.
2: Eigenlijk zoals de praatjesmakers van Cote en de Bie dat jaar geleden al deden. Gewoon
29: hallo.
2: Iedereen groeten op straat.
29: Hallo, alles goed?
30: Thuis ook alles goed?
29: Prettige dag verder, hè?
2: In de nieuwe campagne van Sire doen ze het zo.
31: Een praatje maakt je dag. Het voelde wat onwennig, maar toen ging ik overstag. Snipplan.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
31: Een praatje maakt je dag.
2: We gaan even terug naar Jan-Vincent van Zuiden, want die heeft nieuws voor ons.
3: Ja, Ronald Koeman heeft zojuist bekendgemaakt dat hij opstapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Aanleiding is natuurlijk de mislukte penaltyreeks en de mislukte wedstrijd tegen Marokko. Hij schrijft op Instagram: afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal af te sluiten. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. En als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. En Koeman heeft nu dus zelf de knoop doorgehakt en de beslissing genomen om te stoppen als bondscoach van Oranje. Dus dat is echt net bekend geworden.
2: Jan-Vincent van Zuiden, dank je wel. En dan de krant van morgen, Dorald Megens.
32: Ja, het was te laat voor de kranten van vandaag om te berichten over de uitschakeling van Oranje door Marokko op dat WK. Dus doen ze dat morgen vroeg dunnetjes over. De Telegraaf bijvoorbeeld, die krant ging kijken in de Marktweg in Den Haag, de bekendste Oranjestraat van Nederland.
2: Bewoner Macho Fink loopt diep teleurgesteld met zijn zoontje van 7 door de bijna 900 meter lange straat, waar alle gevels in oranje of rood-wit-blauw zijn gehuld. We zijn 3 maanden bezig geweest met bouwen en nu is het al afgelopen. Iedereen is er ziek van, klinkt het sip. Maar de versiering zorgt wel voor saamhorigheid, zegt hij. De 77 kilometer aan oranje vlaggetjes gaan ze dan ook weer met z'n allen op een leuke manier opruimen.
32: De Koninklijke Marine wil binnen 10 jaar veel meer gebruik maken van drones en andere onbemande systemen om saai, zwaar en gevaarlijk werk over te nemen. Daarom wordt er al 4 weken geoefend voor de kust van Noord-Holland hoe drones in de lucht, op zee en onder zee beter kunnen samenwerken. Het FD ging er kijken.
2: De oefeningen leveren ook praktische lessen op. Uiteindelijk moeten de onbemande systemen een deel van het werk overnemen. Bijvoorbeeld bij het volgen van Russische schepen op de Noordzee, zodat militairen minder risico lopen. De krijgsmacht wil snel digitaliseren en dronificeren om klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst. Nederland loopt hierin echt voorop, zeggen betrokkenen.
32: Kinderen in Gaza leven momenteel in een martelende omgeving. Dat schrijven onderzoekers op basis van 76 interviews met Gazaanse kinderen. Hun conclusies staan in een wetenschappelijk tijdschrift over kinderrechten. En daar schrijft Trouw dan weer over morgen. In de interviews vertellen kinderen tussen 12 en 18 over de verwoesting in Gaza, maar ook over de vernietiging van de hele sociale infrastructuur.
2: Het is een van de eerste keren dat ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de omstandigheden in Gaza. Het gaat hier niet om het schenden van één bepaald kinderrecht, vat hoofdonderzoeker Marieke Hopman het samen. Het gaat erom dat in Gaza een omgeving is gecreëerd waardoor er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van kinderrechten.
32: Minder Amsterdammers voelen zich thuis in hun stad dan 16 jaar geleden. Volgens het Parool blijkt uit onderzoek dat nog 67% zich er thuis voelt. In 2010 was dat nog 82%. Vooral nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond voelen zich minder binding.
2: Tegelijk groeit het pessimisme. 54% van de Amsterdammers vindt dat het met hun stad de verkeerde kant op gaat. Dat was 5 jaar geleden nog 44%. Ze maken zich vooral zorgen over veiligheid, afval en de woningmarkt. En ook al groeit de groep die zich steeds minder thuis voelt, toch voelt driekwart zich nog altijd wel sterk verbonden met de stad.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dusty Springfield, Little by Little. Het is het hoofdpijndossier van elke staatssecretaris van Financiën van de afgelopen 5 jaar. De box 3 kwestie. Belasting op vermogen. Het gaat om heel veel geld en om heel veel ingewikkelde regels. De Eerste Kamer debatteerde er vanavond over. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe ingewikkeld is ingewikkeld?
1: Nou, hou je vast. Ze hebben het in dat debat de hele tijd dan wel over wat de mensen thuis er allemaal van merken, van die regels. Maar ik betwijfel eerlijk gezegd of gewone mensen dit debat wel willen volgen. Die moeten dan wel een speciale voorliefde hebben voor woorden met een heleboel lettergrepen. Ga er maar even voor zitten, Koen, want in dat debat gaat het dan over dingen als een vermogenswinstsystematiek, over hybride stelsels met tegenbewijsregelingen, implementatie van de vermogensaanwascomponenten, jawel, de consequenties van een carry-back-verrekening ten opzichte van een carry-forward-berekening. Niet alleen de achterwaartse verliesrekeningen, natuurlijk ook de voorwaartse verliesrekeningen. Nou, dat soort woorden komen er dan voorbij, maar het mooiste woord van de avond vond ik toch wel een woord dat ik de huidige staatssecretaris van Financiën hoorde gebruiken. Die had het over het voorstel dat in de Kamer voorlag, al dan niet prullenbakkeren. Ik vond hem mooi.
0: Dat is een hele goeie, ja. Het klinkt allemaal enorm technisch.
1: Ja.
0: Ging het dan ook vooral over de techniek van die wetgeving?
1: Ja, daar zit natuurlijk achter al die begrippen die ik net noemde, die techniek van hoe die regels dan in elkaar zitten. Maar er zit daarachter ook toch wel een heel principiële politieke ideologie ook. Namelijk de vraag, of het antwoord op de vraag, hoe je omgaat met mensen met vermogen. Dat gaat dan niet alleen over de superrijken, maar het gaat ook over kleine ondernemers met een pensioenbelegging bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wil je die belasting laten betalen? En zo ja, hoe dan? Wat is eerlijk? Wat is niet eerlijk? En als je het dan hebt over de ideologieën, grof gezegd, wil dan het midden en de rechterkant in de politiek pas afrekenen fiscaal als de winst daadwerkelijk op de rekening staat. Als de aandelen of het huis zijn verkocht bijvoorbeeld. Maar op links zeggen ze, ja, als je dat zou doen, dan kunnen mensen met een vermogen allerlei constructies bedenken om die winst zo laag mogelijk te houden en dus de belasting ook zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dus stuur de fiscus maar gewoon ieder jaar langs mensen met een vermogen. Ook al hebben die de euro's uit de winst nog niet op de bankrekening staan.
0: Hoe komt het dat die discussie over die box 3 al zo lang sleept?
1: Ja, dit is een erfenis uit de tijd dat Marnix van Rijen van het CDA staatssecretaris van Financiën was. 5 jaar geleden inderdaad. Die regeling die er daarvoor was, die werd door de Hoge Raad onderuit geschoffeld. En ja, een regeling waar je belastinginkomsten mee binnenkrijgt onderuit schoffelen betekent dat kabinet toen een acuut financieel probleem had. En dus moest Van Rij een list bedenken. En dat deed hij. Een list die vanwege de politieke verschillen waar ik het net over had een zwaar bevochten compromis was. En inmiddels zijn we 2 kabinetten en maar liefst 5 staatssecretarissen verder van Financiën. En heeft zowat iedere partij er in Den Haag mee te maken gehad. Er zijn allerlei dingen aangepast. En naargelang de verantwoordelijkheden van partijen veranderen ook de mening die ze erover hebben. De huidige minister van Financiën, Elko Heijnen van de VVD, die heeft vlak voordat het debat over de regeringsverklaring begon in februari, begin maart, gezegd dat hij de list van Van Rij een gedrocht vindt dat er terug moet naar de tekentafel. Hij zei er trouwens niet bij hoe dat dan moet.
0: En hoe ziet dat gedrocht er dan nu uit?
1: Nou ja, simpel gezegd, de list die Van Rij had bedacht was dat je belasting moest betalen over de groei van je vermogen. Ook als die groei alleen nog op papier zichtbaar is. Dus misschien is je vermogen op papier dan wel gegroeid, maar is je bankrekening geen euro wijzer, dan moet je toch over die groei belasting betalen. Terwijl je misschien zelfs wel onder de streep verlies gedraaid kunt hebben.
0: Ja.
1: En eigenlijk is helemaal niemand daar gelukkig mee. Ik maak weer even een grof onderscheid, Koen, naar die politieke ideologieën. Links vindt het niks, omdat ze liever jaarlijks de echte groei van je vermogen willen belasten. En rechts vindt het niks, omdat ze zeggen dat op deze manier investeerders het land uit worden gejaagd. Waarom zou je nog investeren als zelfs papieren winst belast wordt? Nou, dat geluid van rechts, dat laat ik je zo even horen uit de Eerste Kamer.
0: Mm-hmm.
1: Dat werd vandaag in het debat vertegenwoordigd door de BBB, door afsplitsers van de BBB, de PVV ook, en ook door senator Van Rooyen van 50+. Nou, die maakte van zijn hart bepaald geen moordkuil.
2: Een belasting op papieren waardestijging bestaat nergens. We zijn de risée van de wereld.
3: Vinden wij met z'n allen het hier aanvaardbaar dat iemand bezit moet verkopen om belasting te betalen over een papieren waardestijging? Ons antwoord is nee.
4: Voor onbeperkte tijd zal Nederland in de financiële wereld te kijk staan als het land waar zelfs niet gerealiseerde winsten al belast worden met fatale gevolgen voor de economie. En, voorzitter, fatale gevolgen voor de kleinere spaarders en de middengroepen. Want die betalen het gelag.
5: Voor mijn fractie druist dit tegen alle principes van goed bestuur en een betrouwbare overheid. We moeten de kwaliteit van de wet laten prevaleren. We moeten daar immers decennia mee voort. Op deze wijze doorgaan is wat onze fractie betreft reckless, pennywise, pound foolish.
2: De staatssecretaris vraagt ons met afronding te wachten tot het najaar. Maar voorzitter, rottend vlees leg je ook niet nog een paar maanden in de koelkast in de hoop dat het toch ooit lekker weer gaat ruiken.
1: Ja, daar was geen woord Spaans bij van Martin van Rooij van 50+. En niemand is er gelukkig mee dus. Maar dat prullen bakkeren, ja, dat kan eigenlijk ook niet, vinden de meeste senatoren. Uithuilen en opnieuw beginnen, dat kost gewoon te veel geld. Het gaat per jaar ongeveer om 2,5 miljard euro. Nou, probeer dat maar eens niet te missen in deze tijden. Wat nu te doen? Doorgaan op deze weg is enkele reis naar een hele harde muur. En dat realiseert ook Ilko Ehrenberg zich. En dat is de staatssecretaris die er nu hoofdpijn van heeft. Als de Eerste Kamer nu gedwongen wordt om ja of nee te zeggen, dan wordt het nee. En dus heeft hij uitstel bedongen, uitstel gekregen ook. Dus op de valreep heeft hij een financiële ramp van 2,5 miljard afgewend. Maar wel voor nu.
0: Maar Wilma, dit wordt hem dus niet. Wat wordt het dan wel?
1: Nou, Koen, ik heb geen idee, maar ik bevind me dan in goed gezelschap. Want de staatssecretaris weet het ook niet. Die heeft wel ideeën trouwens. Die heeft de 3 velletjes A4 met allerlei opties naar de kamers gestuurd. En in de Tweede Kamer werd die lijst door BBB al een menukaart van een slecht restaurant genoemd. Al die opties hebben één ding gemeen. Ze kosten stuk voor stuk heel veel geld. Tom Poes, verzin maar weer eens een list. Die Tom Poes is Ilko Ehrenberg, in dit geval de staatssecretaris van Financiën. Die gaat deze zomer broeden op die list, zei hij zojuist in het debat. Dus ja, dat ingewikkelde probleem dat ligt na de zomer nog steeds in alle hevigheid op tafel, Koen.
0: Wilma Borgma, dank je wel. En gaan we nu luisteren naar een bijzonder muziekstuk, namelijk de Mazurka Briljante van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Hellstone, uitgevoerd door Ineke Hellingman voor Podium Klassiek.

0: De Azurka, of Mazurka Briljante, moet ik zeggen, van Johannes Nicolaas Helstone. Astrid Helstone, achterkleinnicht van de componist. Ik zie u helemaal een beetje in de muziek opgaan en verdwijnen bijna. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik vind het een prachtig stuk.
0: Ja. Ja. Want dit is bijna een familiestuk, zou je kunnen zeggen.
1: Hè? Ja, en het is bijzonder omdat het een van de weinige stukken is die overgebleven is. Het dateert uit 1889.
0: Hij wordt gezien als de pionier van de Surinaamse klassieke muziek. En morgen voert het Concertgebouworkest twee werken van hem uit om Kitty Kotti te vieren. En als het aan u ligt, wordt de muziek van Helstone een vast onderdeel van die viering, van de afschaffing van de slavernij. Hij werd geboren in 1853, 10 jaar voor afschaffing van de slavernij. Uit wat voor gezin kwam hij? Hoe zag zijn leven eruit toen hij een jongetje was?
1: Ja. Hij is inderdaad in slavernij geboren op plantage Berg en Dal. Dat was een houtplantage, 100 kilometer ten zuiden van Paramaribo. En het bijzondere aan deze plantage was dat er veel Duitse zendelingen op die plantage zaten. Dus dat waren hernhutters. En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
0: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek?
1: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
0: Uiteindelijk belandde hij in het Duitse Leipzig op het conservatorium.
1: Klopt.
0: Dat moet een lange weg geweest zijn.
1: Ja, zijn muzikale talent viel blijkbaar op. En er was een hele invloedrijke figuur uit die evangelische broedergemeenschap, Heinrich Heide. En die heeft hem de kans gegeven om aan het conservatorium te studeren.
0: Want het was een heel getalenteerde jongen.
1: Het was een hele getalenteerde jongen, blijkbaar. En hij is cum laude afgestudeerd in Leipzig.
0: Want hij kon ook goed piano spelen, of componeerde hij toen al?
1: Hij kon goed piano spelen en werd dus ook in een hele religieuze context opgevoed in de kerk. Dus speelde orgel, piano en is uiteindelijk ook muziek gaan componeren.
0: Dat was natuurlijk niet goedkoop om vanuit Suriname naar Europa te gaan om daar te gaan studeren. Wie betaalde dat?
1: Waarschijnlijk dus deze Heinrich Heide, die ook zorgde na de afschaffing van de slavernij, is hij in Paramaribo gaan wonen en werd hij onderwijzer, ook muziekpedagoog. En deze Heide heeft er toen ook voor gezorgd dat hij in zijn huis, in het huis van Heide, ook muziekles kon geven, concerten kon geven. En uiteindelijk heeft hij dus ook dankzij deze Heide de kans gekregen om aan dat conservatorium te studeren.
0: Hij heeft daarna heel veel muziek geschreven. Is er veel van hem bewaard? U zei in het begin niet zo, hè?
1: Nee, er is bij de Fuentebrand in 1899, vlak voor de eeuwwisseling, is vrijwel heel zijn oeuvre in brand opgegaan. Dus dit werk wat we net hoorden, de Mazurka Briljante, is heel bijzonder, omdat het was uitgegeven in 1889. Dus gelukkig is dat bewaard gebleven. En daarna heeft hij een opera geschreven in 1906.
0: Het Pand der Goden heet die opera.
1: Ja.
0: En het is de eerste Surinaamse opera. Die is 2 jaar geleden voor het eerst in Nederland uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Laten we even naar een fragment luisteren.
1: Ja.
0: Er wordt even naar gezocht, maar u gaat hem nu horen.
2: Mijn hart is vol dankbaarheid. Er is beweging, leven en vreugde in de stad. En Olindo heeft alle gelegenheid tot afleiding.

0: Hellstone was van de Duitse of Europese school. Je hoort inderdaad niet veel Suriname terug in zijn muziek.
1: Nee, die vraag krijg ik heel vaak. De vraag is natuurlijk voor iemand die in 1853 werd geboren, 1927 is overleden, wat je dan ook zou verwachten. Dus hij is natuurlijk helemaal gevormd in die Duitse klassieke muziektraditie, ook door zijn vorming op school. En uiteindelijk natuurlijk ook aan het conservatorium in Leipzig. Dus pas later zien we, nou, jaren 50, 60, dat er componisten komen, klassieke componisten in Suriname, die een, nou, als je dat zou willen benoemen, minder in die Europese muziektraditie schrijven.
0: En wat verandert er dan in de muziek? Wat horen we dan?
1: Het wordt misschien iets meer in de Surinaamse muziektraditie. Dus meer swing misschien, wat u zou verwachten.
0: Meer percussie ook, of dat soort
1: meer
0: dingen?
1: Meer percussie bijvoorbeeld, ja.
0: Morgen is dat kamerconcert van het Concertgebouworkest voor de viering van Kitty Kotti. Welke werken van Hellstone worden er uitgevoerd?
1: Ja, er worden twee werken op piano uitgevoerd. Het eerste werk is Welkom. En het tweede werk heet Geen slaven meer, geen slavernij. En deze werken heeft hij speciaal geschreven voor de viering van de Gouden Emancipatie. Dus ter gelegenheid van 50 jaar afschaffing slavernij in 1913.

0: Wat u betreft wordt deze muziek een vast onderdeel van Kitty Kotti. Wat zou het belang daarvan zijn?
1: Nou, het belang is denk ik heel groot. Als we kijken, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland. En er zit ook een persoonlijke dimensie voor mij bij. Want ik ben 50 jaar geleden als peuter naar Nederland gekomen in 1975, het jaar van de onafhankelijkheid. En toen ik opgroeide in Nederland, ik heb mijn middelbare schooltijd op het Goois Lyceum in Bussum doorgebracht, was er helemaal geen aandacht in het onderwijs voor slavernijgeschiedenis, koloniale geschiedenis, maar ook niet voor Surinaamse componisten of schrijvers. Ik speelde zelf viool, zat in een jeugdorkest en het kwam nooit in me op om mijn muziekleraar te vragen of ik misschien werk van Hellstone of een andere Surinaamse componist.
0: En nu wordt dat uitgevoerd in het Concertgebouw?
1: Nee, nu wordt het uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Ja, en ik heb een fonds opgericht dat zich de komende jaren daar ook voor gaat inzetten dat deze muziek van die Surinaamse componist wordt uitgevoerd. Dus hopelijk wordt het dan ook een vast onderdeel op conservatoria, op muziekscholen, ook in het onderwijs. En wordt deze muziek uitgevoerd.
0: Bent u er morgen bij?
1: Ik ben er zeker bij. En er zijn nog kaarten voor het concert van 3 uur.
0: Ik wens u een mooie uitvoering morgen.
1: Hartelijk dank.
0: Astrid Hellstone, dank u wel. We gaan naar Jan Vincent van Zuiden voor een nieuwe WK-flits.
2: Ja, want na 35 minuten Frankrijk-Zweden nog altijd 0-0. En dat is een klein wonder. Frankrijk heeft al 2 keer de paal geraakt via Mbappé. En zojuist een omhaal van Olise. En er is ook al een keer gescoord door Mbappé. Alleen hij stond net buiten spel. Dus zijn er heel veel kansen voor Frankrijk om te scoren tegen Zweden. Maar het is nog altijd 0-0. We vertelden eerder in deze uitzending dat bondscoach Ronald Koeman van Nederland heeft besloten om op te stappen als bondscoach. Hij hint zelfs op een pensioen als trainer, want hij kijkt ook terug op zijn loopbaan. Hij voelt trots en dankbaarheid. Dus het zou ook zomaar kunnen dat Ronald Koeman helemaal stopt met het vak van trainer zijn. Dat zullen we later definitief weten. Maar dat is in ieder geval het laatste nieuws over het opstappen van Ronald Koeman.

0: Laura Marling, The Needle and the Damage Done. Morgen maken de Duitse regeringspartijen CDU en CSU en SPD naar alle waarschijnlijkheid bekend welke economische en sociale hervormingen ze willen doorvoeren. De coalitie lag maandenlang overhoop over het pakket maatregelen, maar beloofde er voor de zomer uit te zijn. Goedenavond, Wiebke Pietlik, hoofdredacteur van Duitslandweb.
1: Goedenavond.
0: Aan het Duitsland Instituut. Wat denk je, komt morgen echt het verlossende woord?
1: Ja, het blijft spannend, want dit hebben we eerder gehoopt dat het zo zou zijn. Maar nu wordt er wel gesproken.

0: ook over een constructief momentum. Dus ze denken er, en de druk is echt erg hoog om er nu toch echt wel uit te komen.
1: Want ze hebben de zondag ook heel lang over vergaderd.
0: Ja, 7 uur ruim. En de afgelopen dagen ook nog weer. En ook morgen zal er weer uren vergaderd worden met de partijtoppen van de verschillende coalitiepartijen. Dus ja, ik kan me ook nog voorstellen dat er een soort, dat ze op sommige aspecten toch nog niet eens worden. Maar de grote hap, bijvoorbeeld de hervorming van de pensioenen, de hervorming van de financiering van de gezondheidszorg, daar zullen ze wel uitkomen, denk ik.
1: Waarom hebben de coalitiepartijen zo moeite om het eens te worden over die hervormingen?
0: Dat heeft veel mee te maken dat sowieso natuurlijk de SPD, de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten, ja, dat is gewoon een andere bloedgroep. En de CDU van Friedrich Merz is ook nog meer naar rechts opgeschoven dan onder zijn voorganger Angela Merkel. En ze denken gewoon heel anders over hoe je de overheid, dus het sociale stelsel, moet financieren. De SPD wil graag een ruimhartig sociaal stelsel, een lagere belasting voor de lagere inkomens. En het CDU is toch meer voor de werkgevers en de hogere inkomens. En die belangen die botsen gewoon. En Merz is niet een figuur die daar heel erg verbindend in optreedt. Sterker nog, die heeft in de afgelopen maanden eigenlijk heel veel mensen boos gemaakt door uitspraken te doen over dat Duitsers maar wat harder moeten werken, dat ze eigenlijk te lui zijn, dat ze zich te vaak ziek melden. Hij had het over lifestyle-teiltijd, dus lifestyle-deeltijd en work-life balance gaan we de economie niet redden. Ja, dat heeft bij de SPD
1: kwaad bloed
0: gezaaid. Ja.
1: Het gaat om een breed pakket maatregelen op sociaal en economisch gebied. Wat zijn de ingrijpendste maatregelen uit het pakket?
0: Nou, wat echt wel een grote verandering is, waar Duitsland al jaren en jaren tegen aanhikt, is een hervorming van het pensioenstelsel. Ze hebben in Duitsland nog bijvoorbeeld een vroeg pensioen, iets wat in Nederland natuurlijk al lang afgeschaft is. Die regeling wordt in Duitsland nu ook bekort eigenlijk, of beknot.
1: Want vroeg pensioen is dat je,
0: dat je vanaf 64, zonder dat het je iets kost, met pensioen kan. En dat is natuurlijk bedoeld juist om de zware beroepen te ontzien. Maar dat wordt ook veel gebruikt door mensen die eigenlijk niet, dus niet de stratenmakers, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Dus daar willen ze, je kunt nog wel vroeger met pensioen, maar dan kost het je geld straks als deze regelingen doorgaan. Dus dat is een belangrijke. Er komt een 2% extra pensioen. Premie moeten betaald worden. Dus 1% door de werkgevers, 1% door de werknemers. En dat wordt belegd. Dat deed Duitsland tot nu toe ook niet. Dat ze de pensioenen beleggen. En daarmee hopen ze toch natuurlijk, als je het belegt, kun je er wel wat meer rendement op.
1: Het stond gewoon op rekeningen.
0: Ja, was gewoon van de overheid in een grote pot. En ja, de reden is natuurlijk ook dat die pensioenpotten, dat kun je gewoon berekenen, die zijn te krap. Dus de grote golf van pensioengerechtigden komt er in Duitsland nog aan. Dat is ook een verschil tussen Duitsland en Nederland. In Nederland was de babyboom eerder, direct na de oorlog. In Duitsland is die iets later, in de jaren 50 pas gekomen. Dus dat betekent dat ook pas in de komende jaren die babyboomers massaal met pensioen gaan. En dan zijn de potten gewoon niet vol genoeg.
1: Ja, nu liggen sociale en economische hervormingen gevoelig. Daar weten we in Nederland alles van. Denk je dat er in Duitsland voldoende steun is voor deze maatregelen?
0: Dat is dus de grote vraag. Want wat we nu morgen zien is dat de regering er mogelijk uitkomt. Die hebben aangegeven dat ze dat echt wel willen. En ja, de druk is zo hoog. Ze willen voor de zomer met iets komen, dus dat zullen ze vast doen. Maar binnen de SPD bijvoorbeeld wordt al eigenlijk gemuit. Er zijn al, de linkervleugel van de SPD heeft al aangegeven dat ze met niet alle hervormingen van het pensioenstelsel kunnen leven. En dat is dus natuurlijk de vraag. Het moet straks ook nog door de Bondsdag en door de Bondsraad worden goedgekeurd. En één deelstaat premier heeft al aangegeven dat ze via de Bondsraad gaat proberen daar toch te blokkeren.
1: Dus er is al een spaak in het wiel.
0: Ja, en dat heeft veel mee te maken met dat er in het najaar nog deelstaatverkiezingen zijn. En daar wil de SPD natuurlijk in die deelstaten goede resultaten halen. En die zijn toch bang dat ze kiezers verliezen hierdoor.
1: Het gaat al een hele tijd slecht met de Duitse economie. Kan dit pakket voldoende zijn om de boel weer vlot te trekken?
0: Nee, ze hebben ook wel andere maatregelen al genomen. Bijvoorbeeld een enorme investeringspot voor de infrastructuur. Dus er wordt al meer geïnvesteerd vanuit de overheid. Ik denk dat dat misschien nog wel meer doet. Ze verwachten nu wel van dat beleggen van die pensioenpremies. Dat zou ook weer kapitaal in de markt moeten krijgen, waar bedrijven dan weer baat bij hebben. Maar dit pakket is er eigenlijk voornamelijk op gericht om het sociale stelsel betaalbaar te houden. Dus ja, om de overheidsuitgaven op orde te houden.
1: Bondskanselier Merz is behoorlijk impopulair. Wat gaat dit voor hem opleveren?
0: Ja, ik denk dat als hij morgen met iets komt, dan zal dat in ieder geval een gevoel geven dat ze toch. Ik denk dat iedereen nu er wel naar snakt dat er gewoon eens iets gebeurt. Dus ook al is dat niet precies wat iedereen wil, maar het is echt wel nodig dat de regering laat zien dat ze kunnen handelen. Want ze zijn eigenlijk al maanden lam geslagen door intern geruzie. En dat is altijd slecht. Dat kan het hem opleveren, dat hij toch laat zien van nou, ik kan toch wel wat op de rit krijgen. Of dat genoeg is, denk ik eigenlijk niet.
1: Want hij beloofde als magger dat hij het allemaal zou oplossen. Maar dat lukt niet.
0: Nee, dat is zeker niet gelukt. Nee. En hiervoor was hij oppositieleider natuurlijk. En heeft hij enorm geschopt tegen de regering. Maar hij krijgt zelf het helemaal niet voor elkaar. Dus ik denk niet dat zijn populariteit. Het heeft ook met hem als persoon. Hij is gewoon, ja, hij zegt steeds net de verkeerde dingen. Het zal hem niet heel veel populairder maken, maar het behoedt hem misschien voor een enorme crisis.
1: Wipke Pietlik, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: En we gaan weer naar Jan-Vincent van Zuiden. Want er is weer zijn ontwikkelingen.
2: Ja, slotfase eerste helft Frankrijk-Zweden. Het kon niet uitblijven. Het doelpunt voor Frankrijk. Kylian Mbappé, hij maakt hem op aangeven van een prachtige aanval is het. Het is een van de spelers van Frankrijk. Ga ik even heel snel op mijn briefje kijken. Dembélé, hij geeft hem aan. En hij maakt zijn vijfde doelpunt van dit WK alweer. Kylian Mbappé, het was een stormloop van Frankrijk op het Zweedse doel. En uiteindelijk valt hij dus in de laatste minuut voor rust. Mbappé, hij zet Frankrijk op 1-0 tegen Zweden.

0: Taylor Swift, Anti-Hero. En zij is het gesprek van de dag, deze Taylor Swift. Want alles wijst erop dat ze volgende week gaat trouwen met de American voetbalspeler Travis Kelce. De details zijn nog niet bekend, maar het wordt nu al de bruiloft van de eeuw genoemd. En daar willen we natuurlijk meer over weten. En daarom zit hier Hella Huizinga. Ze is internationale wedding- en eventplanner. En ze werkt voor de allerrijkste. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je had het heel druk vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kom net weer terug uit het buitenland, waar wij een hele grote productie hebben gedraaid.
0: En een productie wil zeggen een bruiloft?
1: Correct, ja.
0: Ja? Want hoeveel van die producties doe jij zo per jaar?
1: Nou, dit soort formaat doen we ongeveer 3-4 keer per jaar. Omdat het gewoon hele grote producties zijn.
0: Hoe groot was dit? Hoeveel mensen waren
1: er? 120. Maar
0: dat vind ik nog helemaal niet zo groot.
1: Nee, klopt. Wij Nederlanders houden wel van klein en intiem. Maar ja, wel groot in dagen en nou ja, hoe het eruit ziet en events.
0: En je doet er een paar per jaar omdat ze heel bewerkelijk zijn.
1: Ja, ze zijn zeker heel bewerkelijk. We werken gemiddeld zo'n 1,5 jaar tot een jaar aan zo'n bruiloft met een team van 5 mensen.
0: Zo. Wat weet je eigenlijk van die bruiloft van Taylor Swift?
1: Nou ja, alles wijst er eigenlijk nu op dat het grote feest gaat plaatsvinden in Madison Square Garden.
0: Is niet de sfeervolste plek van New York.
1: Nou ja, als eventdesigners kijken wij daar toch wel heel anders tegenaan. Ja? Want zo'n mooie, hele grote, kale ruimte, daar kan je alles van maken als er budget is.
0: En er komen maar 1000 mensen.
1: Ja, dat is denk ik echt het feest voor iedereen. Ik verwacht zelf dat de ceremonie een stuk kleiner zou zijn, met gemiddeld 100 mensen. Dat is wat ze nu zeggen in de media. En ik denk ook wel dat dat meer bij haar past, om dit intiem te houden en echt voor zichzelf met haar partner.
0: En hier is waarschijnlijk ook een team al heel lang mee bezig.
1: Ja, dat verwacht ik wel, ja.
0: Ja. Waarom wordt daar zo geheimzinnig over gedaan, over die bruiloft?
1: Nou, ik denk dat als eigenlijk alles van je hele leven al op straat ligt, dat zo'n heel belangrijk moment toch intiem moet blijven. En dat je gewoon heel graag wil dat alles wat daar gebeurt, dat dat een verrassing is voor je gasten. En niet dat alles wat je hebt bedacht al op straat ligt.
0: Nee. En wat doe je dan als wedding planner? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Nou ja, eigenlijk gedurende zo'n productie run je een heel dorp. Want er zijn gewoon honderden mensen die je moet aansturen, van techniek tot entertainment, tot de gasten. Ja, heel veel.
0: Want je levert ook artiesten en zo aan?
1: Correct, ja.
0: Ja, ik las dat het startbedrag rond de 2 ton ligt bij jullie. Taylor Swift zou een budget hebben van 20 miljoen. Is dat dan heel veel?
1: Nou, ik denk gezien het aantal mensen en de productie die zij gaat doen en de vergunningen waar men nu over spreekt, van afzetten van straten en dergelijke in New York, dan is dat niet een heel erg gek bedrag qua inschatting. Wij doen ook huwelijken waar het oploopt tot in de miljoenen. Nou, nog geen 20 miljoen, maar wel wat hoger. Dus ik denk dat het wel een redelijke schatting zal zijn.
0: Want als ik u inschakel, wat krijg ik dan voor die 2 ton?
1: Nou ja, het ligt eraan waar jouw wensen liggen. Want wij zeggen, het is de mooiste dag van het bruidspaar. En de een houdt heel erg van bloemen. En de andere die wil een unieke locatie. Dus wij kijken echt, wat wil dat bruidspaar nu? En daar gaan wij de nadruk op leggen qua budget.
0: Ja, en je zegt 20 miljoen is niet echt zo extreem voor zo iemand.
1: Nou, voor zo'n iemand niet. Ik geloof dat zij een van de jongste dames in de lijst is in Amerika. Dus voor haar niet. Maar het is een uitzonderlijk hoog bedrag.
0: Ja, want Jeff Bezos huurde voor zijn bruiloft heel Venetië af. Hè? 3 dagen. En dat kostte $55 miljoen. Wil dat ook zeggen dat mensen tegen elkaar gaan opbieden? Van hoe extravaganter, hoe leuker en beter en mooier?
1: Nee, ik denk alleen als je in deze leak zit, dat een stukje privacy heel kostbaar is. Dus het afzetten van die straten, al die vergunningen die je moet regelen. Ik denk dat het bij deze mensen niet meer gaat om tegen elkaar opbieden. Dat station zijn ze wel gepasseerd. Ik denk juist dat de beleving voor hun en hun gasten het allerbelangrijkste is.
0: Ja, want de vraag is, doe je dat ook voor de buitenwereld of voor jezelf?
1: Nee, ik denk echt dat zij het voor hunzelf doen.
0: Ja? Ken jij die wedding planner van Taylor Swift?
1: Nou ja, of ik hem ken, dat weet ik niet. Ik heb een richting waarvan ik dacht.
0: Je denkt dat het een man is?
1: Ja, ik dacht dat het een man is. Er is een wedding planner in New York en hij heeft ook het huwelijk van Ben Affleck en Jennifer Lopez destijds gedaan. Dus ik dacht, misschien is hij het.
0: Zou kunnen.
1: Volgende week weet ik het wel.
0: Ja. Want ik had het net even over dat Madison Square Garden, dat ik dat niet zo'n hele gezellige plek vind, hè, in mijn ogen. Hoe maak je daar toch een intieme plek van?
1: Ja, ik denk als een wedding designer op dat niveau kan je daar alles van maken. Want daar creëer je eigenlijk gewoon met trussen en doeken en alles. Je maakt er gewoon een compleet andere wereld van. Dus hoe opener de locatie, hoe makkelijker het is om deze te transformeren. En ik denk toch echt dat die ceremonie voor de ongeveer 100 mensen ergens anders plaats gaat vinden in een wat uniekere locatie.
0: En hoe gaat het dan? Wordt er een heel moodboard gemaakt met alles erop en eraan en een script? En ja. Gaat dat zo?
1: Nou, ik denk dat er bij hun wel echt hele 3D-video's zijn gemaakt. Dat doen wij ook, waarin je eigenlijk gewoon al de hele uitstraling gaat zien waar je doorheen vliegt. En dat je ziet van oké, dit wordt zo en dat wordt zo.
0: En lukt dat dan ook altijd? Want dat is natuurlijk allemaal wat je hoopt dat het wordt. Maar ja, het moet dan ook allemaal nog eens een keer lukken.
1: Nou, kan niet, kennen we niet. En zeker op dit niveau moet je gewoon presteren en gaat het ook lukken.
0: Kennen jullie elkaar ook allemaal in dat wereldje van de high-end wedding planners?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een best wel een klein clubje over de hele wereld. Wij hebben ook een clubje samen waar zo'n 50 high-end wedding planners in zitten. Van Amerika tot aan India, China, eigenlijk over de hele wereld. En het is een hele leuke club, want we helpen elkaar ook allemaal.
0: Wat is eigenlijk de grootste bruiloft die je zelf hebt opgezet?
1: Nou ja, we hebben heel veel verschillende bruiloften over de hele wereld gedaan.
0: Noem dus één waarvan je denkt, nou, dat was toch wel een hele bijzondere.
1: Nou, we hebben hele mooie in Dubai gedaan. Ook 5 dagen, helemaal over de top. Elke
0: Wat
1: dag
0: waren
1: een ander
0: dat voor
1: feest.
0: Mensen?
1: Ja, wij praten nooit over onze klanten.
0: Nee, maar ik hou
1: klanten.
0: Het voor me.
1: Ja. Nee, wij praten nooit over onze klanten.
0: Ik
1: Daarom
0: denk
1: worden wij geboekt.
0: Gok ik.
1: Nee.
0: Okay.
1: Maar we hebben vele voetballers ook gedaan.
0: Maar dat was een hele grote?
1: Ja, dat was een hele grote en hele mooie. Waar we vuurwerkshows in de zee hadden liggen. Waar alle gasten ingevlogen werden. Bloementunnels van 10 meter.
0: Maar dat lukte niet voor 2 ton?
1: Nee, dat was iets hoger.
0: Ja?
1: Ja.
0: Komt het ook voor, want jij zei net kan niet of zoiets. Hè? Alles
1: kan niet bestaan
0: lukt.
1: Niet.
0: Kan niet bestaan.
1: Ja.
0: Maar toch zullen bruidsparen wel eens om iets vragen... of je denkt, ja, dat lukt me niet.
1: Nou, eigenlijk kunnen we alles wel leveren. Het enige wat ik niet echt meer doe, is het werken met dieren. Want dat vind ik
0: met
1: niet
0: dieren?
1: Zo leuk.
0: Ja, je zegt wat ik niet meer doe.
1: Ja, vroeger heb ik wel eens een pony op een kinderfeestje gehad. Maar toen dat beest een beetje stress kreeg... en daardoor naar de toilet moest, vond ik zo zielig, heb ik nooit meer gedaan.
0: Oh ja. Maar komt het voor dat mensen zeggen, ik wil 4 olifanten en 8 tijgers?
1: Ja, en kamelen en dat soort dingen. Oh, ja. Dus het is toch wel leuk, hè? Ja, exotisch. Ja.
0: Maar dan moet je toch nee verkopen.
1: Ja, ik vind dat niet meer passen in deze tijd.
0: Heb je voor je eigen, ben je zelf getrouwd?
1: Nee, ik ben niet getrouwd.
0: Nee, nee. Is dat allemaal oefenen ook nog voor je eigen bruiloft een keer?
1: Nou ja, we gaan het zien, hè, als de juiste man op het pad komt.
0: Ja, want het is wel. Je bent natuurlijk de hele dag met de trouwen van andere mensen bezig.
1: Klopt.
0: Maar dat is ook wel mooi.
1: Ja, vroeger hoef ik niet per se te trouwen, maar tegenwoordig, nu ik zoveel bruiloft heb gezien, dacht ik van, het is toch wel mooi.
0: Hella Huizinga, dank je wel. En dit was Het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Winfried Baijens. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goed.

0: Radio 1.
1: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
2: Morgen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
3: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
2: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
4: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Morgen om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Ster.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: NPO Radio 1.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?